0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rapper?

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Een hele goede morgen. Het is 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je deze ochtend van ons eigen Martin van den Booghaart. Martin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Milou. Nederland, dan moet ik nog dit doen. Hè. Ik ben terug van vakantie en dan weet ik niet meer op welke knopjes ik moet drukken. Daar komt ie. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. En van een landelijke tropische dag is sprake als het in de beeld meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als Bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hack bij een partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij Cefa, dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030... Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en bloedje heet. Het kan 35 graden worden. Dat was het. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: En er staat op dit moment gewoon een file, de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoel Polder. 2 kilometer en 20 minuten vertraging al. En dat komt daardoor een ongeluk. De weg is dicht.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Thomas en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Nou, je zou zomaar een dansje kunnen wagen hoor vandaag naast het zwembad. Want het wordt super warm. De Dire Straits en Twisting by the Pool was dat op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: Welkom op deze gloednieuwe donderdag.
1: Ja, we zijn altijd dichtbij. We zijn namelijk weer live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vandaag krijgen we opnieuw een zeer zonnige dag. Nauwelijks bewolking. Door de vele zonneschijn loopt de temperatuur vanmiddag flink op. Het kan vandaag 35 graden worden.
0: En één file op dit moment bij ons in de regio. Namelijk op de A4 tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoelpolder. 2 kilometer en dan doe je ietsje langer dan een kwartier over door een ongeluk.
1: Milou, hou me niet langer in spanning. Wat zit er in onze show vandaag?
0: Wij zitten in ieder geval lekker bomvol met heerlijke muziek. En het laatste nieuws natuurlijk. En we gaan onder andere bellen met een schippersfamilie die een autopontje heeft tussen Krimpen aan de Lek en de Kinderdijk. Want die maken overuren door die Algra-brug die nu dicht is. Dus ik ben benieuwd hoe druk het daar vandaag en afgelopen week al is geweest. En we bellen met Maarten Bel, want hij is eigenaar van het kleinste museum in Rotterdam.
1: Ja, en een foodfoto wordt steeds belangrijker om mensen naar je restaurant te trekken. Foodfotograaf Raven vertelt later deze uitzending waarom. Het is Radio Rijnmond met Thomas en Milou, met nu Elton John en Dua Lipa. Dit is Cold Heart.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Patrick Hernandez, Born to be Alive. Het is Radio Rijnmond. Op de A4 staat nog steeds een gigantisch lange file tussen Rotterdam en Den Haag. Bij Den Hoorn en Rijswijk Plaspoelpolder. 2 km 10 minuten. Een ongelukje gebeurt daar. De weg is dicht.
1: En een historisch moment was het gisteravond om precies 7:58. De zon verdween toen voor 88% achter de maan. Het was het hoogtepunt van de zonsverduistering, waar we het allemaal al dagen over hadden. Speciale eclipsebrillen waren uitverkocht. De NOS kwam zelfs met een video hoe je een kijkdoos moest maken met gewoon een kartonnen doos thuis en wat aluminiumfolie. Ja, heb jij gisteravond gekeken? Heb je gisteravond überhaupt gekeken? Of deed het je niet zoveel? Wat heb jij gedaan, To?
0: Ja, ik ben geïnfluenced door de NOS. Want ik had niet van die mooie brilletjes.
1: Nee.
0: Ik weet niet, had jij zo'n brilletje?
1: Nou, ja, ik kom er zo op wat ik heb gedaan.
0: Nou, wij zijn dus in ieder geval aan de slag gegaan met zo'n doos. Wij hebben 2 van die dozen in elkaar gezet. En we zijn bij ons achter bij de roeibaan in Zevenhuizen zijn we gaan kijken. Als je meekijkt op televisie, dan zie je de foto's voorbij komen.
1: Zo, dat zijn aardig wat auto's daar.
0: De hele dijk stond vol met mensen daar.
1: Het was echt,
0: ik denk dat er wel 100 auto's stonden.
1: Maar je hebt er natuurlijk ook heel mooi uitzicht daar bij de Zevenhuizenplas bij Nesselande.
0: Nou, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar goed, ik had het nog nooit gezien dat daar zoveel mensen op afkwamen. En nou ja, we gingen allemaal naar die zonverduistering kijken. En toen dacht ik aan het einde van de rit, is nog best wel licht buiten eigenlijk.
1: Nou ja, ik had me voorgenomen van, joh, die zonsverduistering, ik vind het zo overhyped, ik heb geen bril, dus ik ga niet kijken. Mm-hmm. Maar ja, op een gegeven moment hadden we gegeten, mijn vader en ik. En toen zei hij tegen mij, joh Lou, zullen we een ijsje halen bij de Koperwiek in Capelle? Zij daar naartoe met de auto. Maar ja, het was rond de 8:00. Dus ik zei tegen mijn vader, wat we doen? We mogen zo meteen niet in de zon kijken. En toen reden we na het ijsje terug naar huis over de Kapelse dijk. En nou ja, ik had beter niet over de dijk kunnen rijden. Want ik moest stapvoets rijden door al die mensen inderdaad. Die een plekje zochten daar zo op de dijk. Ik zag gewoon hele volksstammen die daar naartoe waren geweest. Om in dat gras bij de dijk te zitten. Auto's, klapstoeltjes van die lekkere zomerse klapstoeltjes, biertjes. Nou ja, van alles en nog wat liep daar rond. Maar op het moment suprem stond ik gewoon lekker te douchen.
0: Oh, ja. Top. Ja.
1: Moet ook gebeuren.
0: Ook wel cliché, toch? Nee, ja, ik vond het. Je werd er gisteren ook wel een beetje mee doodgegooid.
1: Ja, nou ja, ik ben heel erg benieuwd of dat echt heel de wereld heeft gekeken. Of dat jij, die nu luistert, ook heeft gekeken. Of net zoals ik dacht, joh, die zonsverduistering, die kan me gestolen worden.
0: Laat het weten via de Radio Rijnmond app. Rechtsbovenin heb je zo'n icoontje. App ons. Vinden we hartstikke gezellig als je erbij komt. Draai weer eens voor je Candy B en Parijs.

0: Je waant je toch even onder de Eiffeltoren.
1: Zo, daar heb ik al zin in. Reisje naar Parijs met Kenny B.
0: Prachtig. Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou hier. Het was gisteren Wereldolifantendag. En als er iemand is die alles weet over deze indrukwekkende rozen, dan is het wel Casper Willebrand van Diergaarde Blijdorp. Hij staat elke dag oog in oog met deze Blijdorpse kudde en vertelt hoe leuk het is om met deze dieren samen te werken.
2: Deze dieren zijn sowieso qua grootte enorm imposant. Ze zijn zeer intelligent. Je kan heel veel dingen leren die we kunnen gebruiken voor veterinaire handelingen. En wat voor mij ook heel bijzonder is, is het natuurlijke gedrag in zo'n kudde. Zo'n kudde bestaat uit verschillende generaties. Oma, dochters, daar weer dochters van, nichtjes. Een aantal jonge bulletjes die dan ook in zo'n groep worden geboren met een volwassen bul daaromheen. En die dieren die zijn zo sociaal, er is zo'n dynamiek tussen. Dat vind ik erg interessant, dat trekt me enorm aan.
0: Je bent dag in, dag uit bij ze. Bouw je op een gegeven moment echt een persoonlijke band ook op met zo'n olifant? Kennen ze jouw stem bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Ze kennen zeker mijn stem. Ze zien ook aan mij of ik wat mijn stemming is. Soms als ik wat moeier ben, dan hebben zij in de gaten van, nou, oké, weet je, het hoeft niet zo snel, totdat ik mijn stem bijvoorbeeld ga verheffen, omdat ze wel. Dat ik wel de aandacht van ze wil.
1: Oh.
2: En dan weten ze echt wel precies wie ze voor zich hebben. En daardoor krijg je natuurlijk ook een vertrouwensband. Om een voorbeeld te geven, als de dierenarts komt om een olifant te vaccineren, dan reageren ze al gelijk op haar stem. Terwijl als ik dat doe, zeg maar, en ik geef ze een spuitje, dan kan ik het spuitje daarna ook weer gewoon uithalen, omdat de dier me vertrouwt.
1: Wat bijzonder. En eigenlijk mag ik het niet vragen, maar heb je stiekem ook een favoriete olifant?
2: Ik heb geen favoriete olifant.
1: Echt niet?
2: Nee, want voor mij zijn het allemaal individuen. En dat is soms voor mij wel apart. Hè. Als ik naar een andere dierentuin ga en zie verzorgers met hun dieren werken, dan denk ik, goh, wat een fantastische baan. En denk ik, oh ja, maar dat doe ik zelf ook. En weet je, de ene week ga je beter om met de ene olifant dan met de ander. Dus voor mij zijn ze allemaal even ja.
1: Zijn net kinderen eigenlijk?
2: Nou ja, je kan het wel een beetje vergelijken met bijvoorbeeld je hond.
0: Een hond en een olifant, één pot nat. Nou, als je vandaag in Blijdorp bent, ga zeker even kijken bij de olifanten. En zwaai even naar Casper, dat kan natuurlijk nooit kwaad. We hebben voor je de traveling.

0: Traveling Wilburys en End of the Line op Radio Rijnmond.
1: Marcel die vertelde over de zonsverduistering dat hij hem heeft gekeken. In Noordwijk, dat vond hij leuk en gezellig. Tim die zegt, goedemorgen, ik heb er niks van gezien en niets van gemist ook. Die vallende sterren, die waren veel mooier. Fijne uitzending, zegt hij er ook nog bij. Nou, dat is lief. Danny die zegt, ik heb hem in 1999 ook al eens gezien. En ik was gisteren lekker bezig met de afwas. Ik vond het allemaal wel prima zo. En Ted die zegt, ik heb niet gekeken.
0: Nou ja, ik ben een beetje team Ted. Ik stond onder de douche op het moment zelf. Maar ik heb wel genoten van alle mensen die een dijk bij ons in de buurt opzochten om te kijken. En Martin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Milou.
0: Heb jij gekeken?
2: Zeker. Ik ben met mijn vrouw en met onze twee zoons naar Hoek van Holland gegaan. Ja, daar was het berendruk natuurlijk. Ik zag metro's voorbij komen, afgelaaien. Dus ja, het was ook wel heel erg gezellig. En wat ik heel leuk vond, was dat op het hoogtepunt van de zonsverduistering er een gejuich en een applaus opklonk voor de maan en de zon. Nou, dat is toch mooi.
0: Wat geweldig. Zeg maar, je hoorde hem al eventjes. En Martin van der Boogaert, en die heeft zometeen de hoofdpunten van het nieuws voor je.
2: Ja, en we hebben weer een nieuw warmterecord te pakken.
0: Zometeen meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
8: Dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
7: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Auping Sleep Scan. Designed for life. Auping.
1: Het is een minuutje voor 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Op dit moment staan er geen files op de weg, dus je kan lekker doorrijden. Sjoel, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Thomas.
1: Het gaat vandaag warm worden.
10: Het gaat inderdaad vandaag warm worden. En ook wel zeer warm. Die categorie moet je toch wel gebruiken, denk ik. Want ja, we komen weer uit op maximum temperaturen tussen nou 31 graden bij de waterkant. Als er een beetje wind waait natuurlijk. En voor de rest zo 32 tot 35 graden. Die temperatuur heb je niet de hele middag. Dat is een paar uurtjes. Zo halverwege de middag, eten in de namiddag. Maar het is toch bijzonder warm natuurlijk. Alles boven de 30 is toch behoorlijk serieus. Vind ik altijd trouwens. Gisteren werd het ook 30 graden. En de nacht heeft nog een afkoeling gebracht naar zo'n 15 tot 17 graden. Dat is het nu dus bij het ochtendgloren. Het is echt een mooi uurtje met dus weinig bewolking en nog enige koelte relatief. En een zwak tot matig oosten tot zuidoostenwindje. Dit blijft ook zwak tot hooguit matig. Wordt ook een beetje veranderlijk, maar direct aan de kust kan er een beetje zeewind optreden. Het wellicht dat het daar in de loop van de middag een klein beetje verkoeling is.
0: Dankjewel, Joe. Over een uurtje meer is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je vanochtend van Martin van der Boogaert. Martin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Milou. We hebben met 31 regionale tropische dagen weer een warmterecord te pakken. Het record van de zomer van 1947 is verbroken. Er is sprake van een regionale tropische dag als het ergens in het land 30 graden of meer is. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. Er zijn 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders. En bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. En Xavi Hernandez is onze nieuwe bondscoach. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. En het is voor het eerst sinds 1978 dat we een niet-Nederlandse bondscoach hebben. Toen was het de Oostenrijker Ernst Happel, die eerder trainer was van Feyenoord. En ja, ik vraag het even aan de jonge generatie. Die Ernst Happel, die kennen we natuurlijk nog van de uitspraak. En nu blijft het stil.
1: Nee, ik weet het. Niet zeuren, maar voetballen. Maar dan
2: nee,
1: in Duitsland.
2: Nee, kein gelul voetbalspielen.
1: Nou ja, jawohl. Dat, jawohl. Beste Deutsch. Jawel.
2: Nou, dat was het.
0: Dankjewel, Martin.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Het is zo meteen Olivia Drico. Snow Patrol, maar eerst Madonna voor je.

0: Met de beste uit de jaren 80, 90 en nu. En dan mag natuurlijk deze op Radio Rijnmond niet ontbreken. Madonna en Like a Virgin.
1: We kregen een foto van een meneer die zegt: goedemorgen, het is hier bijna middag. Nog een half uurtje, maar hier geen zonsverduistering. In Indonesië. Goedemorgen, Ton.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hoe is het daar?
2: Oh, lekker zonnig, net zoals bij jullie.
0: Ja. Hey, maar Ton, hoe ben jij in Indonesië beland?
2: Ik ben met mijn vrouw getrouwd van Indonesië, Bandung vroeger. En daar hebben we in Nederland, heb ze gewoond bij me ongeveer 26 jaar.
0: Okay.
2: En dan is zij teruggegaan alvast en dan, ik zou dan met pensioen komen. Dat duurde een jaartje lang.
0: En nu leef je het beste leven daar zo in Indonesië. Hoe zien jouw dagen eruit daar als gepensioneerd man? Wat doe je?
2: Nou, ik doe niet altijd heel veel. Maar ik breng meestal mijn kleindochter van hier brengen we naar school. En dan gaan we nog een beetje winkelen of weet ik, doe wat of wat wandelen.
0: Wat heerlijk. Is het leven daar echt beter als gepensioneerde dan in Nederland?
2: Ja, je leeft hier weer zeker wel beter. Hoor. Het is hier allemaal ook veel goedkoper. Hè? Het scheelt ook wel een stuk.
0: Maar mis je Rotterdam en Nederland af en toe niet?
2: Ja, Rotterdam, dat mis ik meestal wel. Maar dat miste ik ook wel toen ik al in Den Helder woonde vroeger.
1: Ik denk dat je ook vooral één plek mist. En dat is de Kuip, denk ik, of niet?
2: Ja, de Kuip. Maar ik was er geboren in Rotterdam. Dus de Kuip mis je altijd.
1: En je luistert nog wel altijd naar Radio Rijnmond, naar Dennis en Dennis?
2: Ja, als het midden in de nacht is, dan ben ik nog aan het luisteren.
0: Dat
1: is lekker, want hoe laat is het eigenlijk bij jou?
2: Het is nu hier 10:55.
1: Ach.
2: Het is vijf uur later dan bij jullie.
0: Dus jij zit niet aan je ontbijt, maar jij zit gewoon aan je lunch bijna.
2: Ja, we zitten bijna aan de lunch.
0: En je zei, ik doe niet zo heel veel. Ik kan lekker chillen. Af en toe breng ik mijn kleindochter naar school dus. Wat ga je vanmiddag doen?
2: Vanmiddag gaan de kids naar de kapper en dan gaan we nog wat shopping. Een beetje pinkelen en dan gaan we weer naar huis en dan lekker eten.
0: Nou, heerlijk. Nou, ik ben heel blij voor je dat je zo'n fijn leven hebt opgebouwd in Indonesië. Maar dat je toch nog naar Radio Rijnmond luistert om natuurlijk fijner te volgen. Ja. En wat hier in onze regio gebeurt. Dus blijf dat vooral doen. En Ton, ja, ik heb een vroege vogel die ik jouw kant op wil sturen.
1: Een middagvogel.
0: Ja, maar hij moet wel een stuk vliegen. Dus ik ga hem alvast loslaten. Dan moet jij zeggen of dat je hem hebt en hoe hij eruit ziet. Komt-ie. Oh, nou helemaal naar Indonesië. Gaat hij het rennen? Ja. Ton, heb je hem?
2: Ja, ik heb hem.
0: Hey. Hoe ziet hij eruit?
2: Hartelijk bedankt. Ziet er mooi uit.
0: Ja, welke kleur heeft hij vandaag?
2: Ik denk dat we het maar voor blauw gaan.
0: Oh, dat vind ik leuk. Blauw. Rijnmondblauw dan wel, hè?
2: Rijnmondblauw.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song.
1: En we zijn vandaag ook op zoek naar een vroege vakantievogel. Iemand die vroeg wakker is, maar wel geniet van de zomerse vakantiesfeer bij ons in de regio. En daarom hebben we onze verslaggever Michael Komans de regio in gestuurd deze ochtend. Op zoek naar die vroegste vakantievogel. Michael, goedemorgen, waar ben jij?
2: Goedemorgen, ja, ik ben in Oudorp.
1: In Oudorp, dus, en ik hoor van alles om je heen.
2: Ja, nou, als je goed luistert, dan dat is niet een van de campinggasten die zijn darmen dwars heeft zitten. Maar dat zijn koeien toch, Inge?
3: Ja, dat klopt. We hebben een boerderij, ja.
2: Een campingboerderij, zonnewende hier. En we staan nu even in de stal en ook nog kalfjes.
3: Ja, we staan hier bij de kalfjes. Ja, ze zijn nu nog best rustig. Ze krijgen zo eten, dus ze gaan straks vast wel even roepen.
2: Maar... even loeien. Nou, goedemorgen. Het zijn natuurlijk allemaal wel dames. Hallo, laat eens even wat horen aan Rijnmond. Nee, ze moeten ook nog een beetje wakker worden, hoor, de koeien.
3: Ja, dat klopt. Ja, ze zijn nog heel rustig.
2: Nou, ze zien er wel heel schattig uit. Jullie zitten hier al jaren, hè?
3: Ja, de boerderij, de koeien, dat is al meer dan 40 jaar. De camping is al iets meer dan 25 jaar hier.
2: Ja, ja. Ja, meer dan 100 koeien. Echt een koeienhouder, zeg maar, moet ik zeggen. Maar ja, een camping erbij op een gegeven moment. Waarom is daar toen voor gekozen?
3: Ja, je spreidt toch de risico's. Je hebt inkomsten van beide kanten. En dat is altijd mooi natuurlijk, ja.
2: De koeien zijn al wakker, maar zijn de gasten al een beetje wakker?
3: Ik heb er een paar gezien, maar de meeste zijn nog in diepe rust, denk ik.
2: Ja? Zullen we even die kant een beetje oplopen? Want ik bedoel, als die koeien niet willen loeien... misschien dan Michael die de camping oploopt. Hè? Lopen we. Oh ja, toch wel eentje. Ja, even afscheid nemen dat we wegliepen. Het ruikt ook wel meteen hier gelijk. Dat je denkt van zo, ik ben wel op een boerderijcamping.
3: Ja, dat klopt. Ja, als je straks thuis bent, dan ruik je het vast nog wel een beetje.
2: Oh ja, gaat ook in je kleren zitten.
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Zijn er nou mensen die nou specifiek echt voor zo'n camping kiezen?
3: Ja, er zijn heel veel mensen, gezinnen met kinderen. Die kinderen die komen er dagelijks. Ja, ja, om de koeien te aaien, kalfjes aaien. Die weten, sommigen hebben ook al een favoriet. Dus,
2: oh ja?
3: Ja?
2: Vinden ze dat dan niet eng?
3: De koeien of de
2: mensen? Ja, nee, niet de koeien. Ik denk dat die koeien de kinderen wel aankunnen.
3: Ja, de koeien die zijn inmiddels wel gewend dat er veel mensen langskomen. Ze worden ook, ja, ze zijn er gewoon rustiger door, zeg maar. Ja. Ja. En de meeste kinderen vinden het niet zo eng meer. Ja, sommige kleintjes, maar dat went vanzelf, hè, als je er vaker komt.
2: Ja. Nou ja, nu zijn we dus gewoon letterlijk maar ongeveer 40 meter verder van de stal en de lucht. En dan ben je dus gewoon al op de camping. Met veldjes en tenten, caravans. Ik wil ook bijna zachtjes gaan praten.
3: Ja, ze slapen nog een beetje, hoor.
1: Geen mensen wakker maken,
2: lopen we nu naartoe?
3: We lopen nu richting het speelveld. Daar staan een paar gezinnen. Ja. En dan gaan we eens kijken of die wakker zijn.
2: Nou, die gaan we nog wel even checken, toch, Milou?
1: Nou, vind ik wel. Maar wel stil doen voor de andere gasten.
2: Ja, dat komt goed. We gaan nu even... kijken, moeten we dat heuveltje over zo?
3: Ja, nou, we kunnen met de weg mee.
2: Oh, we kunnen met de weg mee.
4: Normaal hoor je het wel als jij binnen bent, hè, Michael. Dat hoor je van een kilometer afstand als jij er bent.
2: Ja, zeker, zeker. Nou, ik heb wel heel erg, in vakantiesfeer, heb ik even de volgende voetwaar aangedaan. Luister even mee.
1: Zijn dat slippers?
2: Dat zijn slippers, inderdaad. Ja, ik denk ben op de camping. Goed, maar wat het trouwens opvalt, joh, je gras is helemaal geel.
3: Ja, gek, hè? Ja, helaas regent het hier ook niet zoveel. Ja, nee. Dat is wel jammer.
2: Oh, ja. En dan gaan we het veldje op. Oh, kijk eens, er zitten gewoon allemaal mensen. Ik durf bijna niet te gillen, maar...
3: Nee.
2: Goedemorgen! Ja, hoor. Ze zitten al gewoon. Zijn jullie nou zo vroeg wakker omdat ik kwam, of... Ja. Wat zei je?
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Oh, toch wel?
5: Toch wel, toch wel.
2: Jullie wisten dat ik kwam?
5: Jazeker, we waren een klein beetje van tevoren voorbereid.
2: Oh, vandaar. Komen jullie al vaker?
5: Dit is het vierde jaar voor ons. Vierde jaar dat we op deze camping staan.
2: En waarom?
5: Ja, lekker, dicht bij het strand. Lekker, lekker rustig, heerlijk.
2: Ja, maar je hebt toch ook bijvoorbeeld camping als de Klepperstee of andere campings?
5: Ja, maar deze is wel heel dicht bij het strand. Dat is wel heel lekker.
2: Ja.
5: Ja, en we hebben elkaar daar ook leren kennen, dus dat is ook gezellig.
2: Oh, dus dit is...
5: Het is ook de gezelligheid.
2: Oh, dus jullie hebben leuke mensen ontmoet.
5: Zeker, zeker. Ja.
2: Dus er komen nu straks stelletjes, kinderen, dat soort dingen uit?
5: Die zijn al heel jong, maar wie weet. Voorlopig nog niet.
2: Ja, je weet het niet, hè? Hey, en dan loop ik nog even naar. Wat maakt voor jou deze camping zo leuk?
6: Nou, we kunnen eigenlijk al onze spullen ook meenemen. Dus mijn man die buggyt graag, die nemen we mee. Nou ja, we kunnen het zo gek niet bedenken aan visspullen. En dat mag je gelukkig allemaal een plekje hebben.
2: Ja, ja. En je zit al in de koffie, zie ik.
6: Ja.
2: Is er nog een bakje over?
6: Ja hoor.
2: Nou, dan doe ik ook nog maar even een bakje. En, over een uurtje kijken wie er dan allemaal wakker is op de camping Milo. Maar deze mensen zijn al vroeg wakker. Was het nou pijnlijk toen die wekker ging vanmorgen tijdens je vakantie?
6: Ja, die was wel erg pijnlijk, ja.
2: Nou, ben je toch even op de radio, ook al was het maar voor 2 seconden.
6: Zeker, precies. Maar het is wel heel mooi als de zon opkomt om die te zien deze keer.
2: En dat hier in Ouddorp. Nou, veel plezier. Ik ga de koffie en tot straks, Milo.
4: Dankjewel, Michael. Heel de camping wakker omdat Rijnmond langskomt. En zo hoort het natuurlijk. We hebben voor je...

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: lekker als je op het strand ligt in Aruba met een cocktail in je hand. Coldplay en Buena Vista Social Club en Clocks hoorde je op Rijnmond.
1: En een museumbezoek terwijl je je hond uitlaat of boodschappen doet. Ja, dat kan gewoon tegenwoordig in Rotterdam. En zometeen bellen we met de kunstenaar Maarten Bel over hoe hij van een klein gevelkastje en zijn eigen buurtbewoners het allerkleinste museum van Rotterdam maakte. Dat en zometeen meer op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
0: Het is 1 minuut voor 7, je bent bij Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Men at Work, The Scene en Jennifer Lopez voor je.
0: Het laatste nieuws krijg je eerst van Martin van der Boogaard. Goedemorgen.
8: Goedemorgen Thomas. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van de hete zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. En van een landelijke tropische dag is sprake als het in de beeld meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en ook dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van een hack bij een partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten. Dat blijkt uit de inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hack. Die braken in op 1 augustus bij Cefa. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt is nog niet bekend. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en heel warm. Het kan vandaag en morgen 35 graden worden. Tot zover het belangrijkste nieuws. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel Martin. En dan krijg je mij de verkeersinformatie. Maar die is lekker kort en krachtig, want geen files.
0: Zometeen muziek van Jennifer Lopez.

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Dit is Radio Rijnmond.
9: Eruit! Met Thomas en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing op Radio Rijnmond.
1: Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
0: Het is weer donderdag. We zijn alweer over de helft van deze week.
1: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag krijgen we opnieuw een zeer zonnige dag met nauwelijks bewolking. En door de vele zonneschijn loopt de temperatuur op naar zo'n 35 graden.
0: En één file in onze regio, randje regio om precies te zijn. Want het is op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. En daar doe je 5 minuten langer over.
1: Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Na een lange zoektocht is de 46-jarige Spanjaard aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK van afgelopen zomer is vertrokken.
0: En ander opvallend nieuws. De rechtbank in Rotterdam heeft gisteren een mishandelingszaak achter gesloten deuren behandeld. Ja, journalisten mochten er niet bij zijn vanwege de psychische toestand van de 25-jarige verdachte.
1: Vlakbij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is gistermiddag een oude bom ontploft, melden Belgische media. Daarbij raakten 3 mensen licht gewond.
0: En het kleinste museum van Rotterdam zit niet in een chic pand, maar gewoon buiten aan een muur in Rotterdam-West. Nou, zometeen praten we met kunstenaar Maarten Bel over het kleinste museum van de stad.
1: Het is Radio Rijnmond. Je luistert naar Thomas en Milou. Het is eruit met gloednieuwe muziek van Morgan Wallen. Dit is Been By Now.

0: De Zien en Rijnmond Blauw op Radio Rijnmond. Thomas en Milou, goedemorgen.
1: Een museum bezoeken? Ja, meestal moet je daarvoor in de rij staan, een kaartje kopen en muisstil rondlopen. Maar in Rotterdam-West kan het vanaf nu gewoon tijdens het uitlaten van de hond.
0: Aan de gevel van het Belhuis hangt namelijk het Stedelijk Museum Rotterdam. Een mini-museumkastje vol kunst en verhalen van echte wijkbewoners.
1: En kunstenaar Maarten Bel die bedacht het en

0: een, ja, een A3-formaat in zou passen. Ja, het is een mooi wit en het is een beetje zo... Griekse stijl, hè? Zo'n beetje als zo'n museum wat je ook in het Donald Duck zou zien.
1: Hoe ben jij nou op het idee gekomen om, nou ja, voor dit kleine museum, hoe is dit ontstaan?
0: Ja, ja, dat is altijd een hele goede vraag, hoor. Hoe nou die idee precies ontstaat. Ja, het leek me sowieso, ik had wel heel lang het idee om een keer een stedelijk museum Rotterdam te starten. Want we hebben natuurlijk geen stedelijk museum Rotterdam.
2: Nee, precies.
0: Nou, er is wel eentje in Schiedam en in Utrecht en ook maar, noem maar op. Maar nog niet in Rotterdam. Dus dacht, oh, dat is wel, ja, voordat iemand anders dat doet, dan kan ik dat beter alvast doen. Dus dat idee had ik al wel wat langer. En uiteindelijk is dat niet een heel groot museum geworden, maar een klein museum inderdaad. Aan de gevel van het Belhuis. Dat is mijn atelier. Ik heet Bel, dus vandaar. Het is geen echt Belhuis. Het is verwarrend.
2: Hé, hey, maar Maarten, hoe werkt het dan precies? Want hoe kom je aan de kunst die in dat mini-museum hangt?
0: Ja, het is eigenlijk het idee altijd om werk te maken met iemand uit de wijk die ik ontmoet. Ik ben daar dagelijks aan het werk. En dus inmiddels ken ik natuurlijk steeds meer buren ook. En mensen die inderdaad, wat je zei, hun hond uitlaten en voorbij komen. En daar maak je dan op een gegeven moment een praatje mee. Maar dat is vaak ook nog wel een beetje informeel. En wat ook prima is. Maar eigenlijk is het idee om mensen uit te nodigen die ik tegenkom in mijn atelier. En dan samen een werk te maken. En het kan gaan over iets wat hen fascineert, over iets over de wijk, over iets wat ze mooi vinden of irriteren. En dat doen we in combinatie met een interview ook. En dat doen we dan weer met het buurtkrantje, de Botuur buurtkrant. Dus het is dus zo'n combinatie.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Wat is nou het meest bijzondere stuk, verhaal, wat jullie in het allerkleinste museum hebben?
0: Nou, we zijn pas net begonnen, dus dat is een hele makkelijke. Dus we hebben de laatste keren is de overbuurvrouw. En dat is ook wel erg leuk. Die kom ik inderdaad vaak tegen, zeg ik wel gedag. En die nodig ik uit. En we hebben uiteindelijk een soort van collage gemaakt van een hand. En dat ging over het verschil tussen het gedag zeggen in een grote stad en een kleine stad. En het is eigenlijk een gebaar om mensen die je ook niet kent te begroeten.
2: En nu gebeurt het in Rotterdam-West, hè, Maarten, bij jou in het Belhuis. Maar als je zit te luisteren en je woont bijvoorbeeld in Spijkenisse of Abelasserdam of Fleury Overflakkee, waarom zou zoiets in iedere wijk bij ons in het Rijnmondgebied moeten hangen?
0: Het is heel leuk. Kijk, wat je gaat doen is je gaat iets maken. En als je aan het maken bent, dan ben je ook erg. Je bent dan lekker bezig. En je bent met je handen aan het frunniken. En dat is eigenlijk een hele fijne manier om gewoon ongedwongen, ongeforceerd een gesprekje met iemand te hebben. En tegelijkertijd, spreekt het ook tot de verbeelding als je met beeld bezig bent. Dus uiteindelijk kom je ook tot andere dingen die je normaal gesproken niet zou hebben als je eventjes met iemand spreekt. Want als je iets gaat maken, wil je toch wel iets maken dat, weet je wel, dat een verhaal vertelt. En welk verhaal wil je dan vertellen? En daardoor kom je wel tot een soort van essentie met... wat je vindt. Of
2: ik vind het echt een geweldig initiatief. Ja. Wat leuk. Ik hoop dat meer mensen dit overnemen en er meer stedelijke musea in onze regio komen.
0: Ja, en niet te veel natuurlijk. Hè. Niet te veel Rotterdam. Dat is heel veel. Ja. Of het Stedelijk Museum Rotterdam 2. Dat kan nog wel.
1: Hey, hoe kunnen mensen langskomen bij jou? Kunnen ze gewoon aanbellen?
0: Nee, het is aan de gevel, dus je kunt gewoon kijken. En het staat op de website. En ik hoop natuurlijk ook een beetje op af en toe toeristen. Die denken, oh, zou het een stedelijk museum in Rotterdam zijn? En die willen opeens, in plaats van een heel groot gebouw voor mijn mini-museumpje staan.
2: Hey, Maarten Bel, kunstenaar van het Stedelijk Museum Rotterdam. Heel erg bedankt voor je tijd.
0: Dankjewel.
1: Het is Radio Rijnmond. Je luistert naar Thomas en Milou.

0: Men at Work, Down Under, dit is Radio Rijnmond. Thomas en Milou luister je naar. Een hele goede morgen.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Martin van den Boogaard.
2: Ja, er is een drugsbende opgerold met connecties met Rotterdam.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuwvaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
0: Het is 8:02. Dit is Radio Rijnmond. Op dit moment geen verkeersinformatie. En dat is positief, want dan kan je lekker doorrijden.
1: En dan kunnen we gelijk door naar onze weerman van vandaag, Sjoel Greinaert. Goedemorgen.
10: Morgen. Prachtig weer natuurlijk vandaag. En de files hebben geen reden om daar te ontstaan natuurlijk daardoor. Het is zo goed als onbewolkt met een zak. Zuidoosten tot oostenwindje, windkracht 2 tot 3. De ochtendstond heeft echt goud in de mond vandaag met een temperatuur nu. Van een graad of 20 naar minimumtemperaturen tussen de 15 en de 17 graden. We gaan natuurlijk wel snel omhoog met de temperatuur. Het wordt ook behoorlijk warm. Warmer ook dan gisteren, toen was het een graad of 30. Maar vanmiddag komen we toch uit op maxima van 31 graden. Zo'n beetje aan de waterkant. Als er een beetje wind staat van het water af tot 4, 35 graden elders zo later in de middag. En ook vanavond is het erg warm. Misschien dat er aan zee een klein beetje zeewind opsteekt later in de middag voor een klein beetje verkoeling ook. En morgen is eerst ook vrij warm. Het wordt snel zo'n 28 tot 33 graden. Maar in de middag komt er een duidelijke westenwind bij. En het geeft enige afkoeling in de loop van de dag.
0: En dit weekend, hoe gaat het er dan uitzien? Wordt het dan ook een beetje warm?
10: Wordt het toch strandweer, wou je zeggen, inderdaad.
0: Ja, kan ik op het strand gaan liggen?
10: Ja, dat kan wel. De temperatuur is nog redelijk. Maar je hebt wel een noordenwind, hoor, op het strand. Windkracht 4 tot 5. Zaterdag is wisselend bewolkt. Mogelijk valt er in de nacht een enkele bui. Die kans wordt iets groter zaterdag overdag. Dus af en toe is er maar wat zon. Maar het wordt zeker geen regenachtige dag. En de zondag is overwegend droog. Maar dan is het duidelijk koeler. Met een noordenwind ook. En de maximum temperatuur dan van 21 tot 24 graden.
0: Kijk, dankjewel, Jules. En over een uurtje spreken we jou gewoon weer. Dankjewel. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws op Radio Rijnmond. Het is ondertussen precies 7:30 en je krijgt ze van Martin van den Boogaard.
2: Ja, goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Begin met voetbal. Xavi Hernandez die is onze nieuwe bondscoach. Hij volgt Ronald Koeman op die na het WK in Amerika opstapte. En Xavi heeft een contract getekend tot en met het volgende WK. Ja, dat is dus in 2030. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. Er zijn 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders. En bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. En we hebben met 31 regionale tropische dagen weer een warmterecord te pakken. Het record van de zomer van 1947. Daar had mijn moeder het altijd over. De zomer van 1947. Dat record is dus verbroken. En er is sprake van een regionale tropische dag als het ergens in het land 30 graden of meer is. Nou, dat gaat vandaag weer gebeuren. En morgen weer. En waarschijnlijk daarna ook nog wel een paar keer, denk ik, deze zomer.
1: Ben jij ook zo klaar met het warme weer, Martin?
2: Nee, ik vind het heerlijk.
0: Ja, ik wil het net zeggen. Ik vind Martin iemand die gaat gewoon straks, nadat hij klaar is met het nieuws, gaat hij in zijn tuin zitten. En dan,
2: die ik niet heb, maar wel op het balkon. En ik ga lekker met mijn fietsje naar huis. En ik had eigenlijk in korte broek en t-shirt hierheen willen komen. Maar dat vind ik dan weer niet passen voor de werkplek.
1: Van wat vinden jullie? Gemogen, hoor. Ja, je had in je korte broek mogen staan. Ja? Dus mee.
2: Nou, morgen heb ik ook ochtenddienst. Kom ik in korte broek.
1: Gezellig.
2: Afgesproken.
0: Ja, top.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Martin in een korte broek. Het kan allemaal bij Rijnmond. Dit is Farm and All Together Now.

0: Farm en All Together Now op Radio Rijnmond.
1: En Thomas en ik gaan de komende periode op vakantie. We gaan namelijk op tracktocht en we nemen jou mee. Dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En aan jou de vraag, in welk land zitten we vandaag? Nou, dat kan je raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar ook de tracktocht. En er zijn mooie prijzen mee te winnen.
0: Mooie prijs, een beachball set. Als je op tv meekijkt, kan je hem op dit moment zien. Prachtig dingetje voor op het strand, heerlijk op zo'n warme dag. En je maakt ook nog kans op een maandprijs. Een privé 2D filmscreening voor maximaal 50 personen. Milou, als ik het autoraampje van ons open doe, hè? Wat zie je dan?
1: Even kijken hoor. Oh ja, nou, ik vind het om eerlijk te zijn wel een beetje op Nederland lijken. Want het is hier vrij vlak. Ik zie ook wat windmolens. Maar je hebt hier wel veel meer gezellige gekleurde huisjes.
0: Oké. Nou, hou de app erbij van Radio Rijnmond. Rechtsbovenin, app ons. En misschien weet je aan de hand van het audiofragment wel in welk land wij zijn.
2: De Tracktocht.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: En de kleur in de vlag is vandaag rood.
2: Ja, rood. Niet Rijnmond-blauw, maar gewoon rood. Laat het weten via de Radio Rijnmond-app. Rechtsbovenin app ons en wie weet kunnen we je blij maken met die beachball set van Radio Rijnmond. Eerst Michael Jackson.

0: was misschien wel een van de allergrootste artiesten aller tijden. Michael Jackson en Thriller op Radio Rijnmond.
1: En vanochtend vroeg hebben we onze verslaggever Michael Komans op pad gestuurd voor de vroegste vakantievogel. Iemand die vroeg wakker is uit onze regio, maar wel helemaal in de vakantiesfeer zit. En hij heeft iemand gevonden. Michael Komans, goedemorgen. Waar heb je die vroege vogel precies gevonden?
2: Goedemorgen. Nou, er zijn hier al heel veel vroege vogels hier op camping Zonnewende. Samen met de eigenaresse Inge. Zijn ze allemaal wakker hier al?
3: Nee, nog lang niet volgens mij.
2: Maar we zijn nu bij een... Ze zijn hier nog niet allemaal wakker. Ja, dat heb je natuurlijk met vakantie. Maar wie zit hier?
3: De familie van der Kammen.
2: Familie van der Kammen.
3: Ja, oh, maar de... Dat ze wakker zijn? Nee, het is nog heel stil.
2: Voortent zit ook nog dicht. Zouden we gewoon durven te kloppen? Gaan we gewoon eens even kijken bij de caravan. Hoe heet ze, familie?
3: Van der Kammen.
2: Familie van der Kammen. Zullen we gewoon eens even op de caravan kloppen?
1: Ik zou het doen.
2: Even. Ja, dan komt hij hoor. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Michael Komans hier van Radio Rijnmond. Ja. We zijn live op de radio.
4: Ja.
2: Ja, geen camera hoor, dus mag u nachtmutsje oplaten. Ah. Maar mag ik even wat vragen? Moet u even een beetje naar het raam komen? Kom eraan, oh, broekje aan.
1: Dat moet nog even aangekleed worden.
0: Zeg wel handig.
1: Dek je ogen maar, Michael.
2: Wat zei u?
4: Oh,
2: ik sta hier. Oh, wacht, dat raampje. Dat mag ook hoor.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zo, kunt u hem een klein beetje open doen?
4: Ja, doe maar.
2: Zo, kijk. Ja. Zo, heeft, was het toch al wakker?
4: Ja.
2: Hoe is het hier op de camping?
4: Prima.
2: Ja.
4: U laat elke dag de zon schijnen, dus wat wil je nog meer?
2: Camping Zonnewende, ja, wat wil je nog meer? Kunt u misschien het roostertje net even open doen, of niet? Want dan kunnen we net wat dichterbij, zo'n vliegenhuisje.
4: Ja?
2: Zo, goedemorgen weer.
4: Ja, goedemorgen.
2: En waar komt u vandaan?
4: Wij komen uit Krimpen-Leisel.
2: Zo, dat is toch gewoon in de buurt?
4: Ja, helemaal in de buurt, maar vandaag niet, want de ruggen zeggen...
2: Wat zei u?
4: We hebben geen brug meer, hè?
2: Nee, de Ergenabrug, de Algenabrug.
4: Die richt eruit, dus we zitten hier nog even prima.
2: Dus is eigenlijk een soort noodgeval?
4: Nee hoor, geen noodgeval. Nee.
2: Maar dat komt wel even goed uit dan, inderdaad.
4: Komt goed uit, ja.
2: En wat maakt het dan zo fijn om hier in deze regio dan op vakantie te gaan, als vroege vogel hier zo?
4: Nou ja, je kan hier heerlijk fietsen, je kan uit het zand en... Ja, prima rustige omgeving.
2: Je hoeft er niet voor naar Frankrijk?
4: Nee. Dat hebben we vroeger gedaan, maar... Het is helemaal prima. Zeker met de huidige benzineprijzen. Dat kan je een beetje hier neerzetten.
2: Dan kom je maar halverwege Frankrijk.
4: Ja.
2: En dicht bij de kust inderdaad. Maar wat maakt deze camping nou zo leuk?
4: Ja, het is gewoon heel rustig. En, de koeien, hè? Voor de kleinkinderen.
2: Ja.
4: Vinden ze ook prachtig. Dus,
2: Ja, het is echt een kleine familieboerencamping.
4: Ja, heel rustig en heel dicht bij het zon. Dus,
2: ja.
4: Helemaal geweldig. Ja.
2: En heb ik u nou wakker gemaakt?
4: Nee, we waren wakker.
2: Oh, kijk, Milou, hebben we toch een vroege vogel gevonden die heel wakker was.
1: Ik denk dat speciaal de deur voor je open doet.
2: Nou, die speciaal, nou, de deur. Nou, ik sta nu in het keukenraampje, want het is net een soort loket. Soort loket, mag ik twee kroketten?
4: Maar de keuken is nog niet open.
2: Oh, is er nog niks hier te verkrijgen?
4: Nee.
2: Nou, wat was nog even uw naam?
4: Van der Kammen.
2: Nee, uw voornaam?
4: Robert van der Kammen.
2: Robert. Nou, Robert, dank je hartelijk. Ik kom nog wel een keer terug als dit loket open is.
4: Ja, goed.
1: Hé, Michael, dank je wel. Vanaf de boerencamping in de Zonnewende.
4: Doei.
1: Heel veel plezier daar nog, hè?
2: Dankjewel, hè. Jazeker, ga goed komen.
0: Het is Radio Rijnmond. Ja, we zijn nog bezig met die trektochten ook. Maar welk land zijn wij aan het rijden op dit moment? Laat het weten via de Radio Rijnmond-app.
5: De trektocht.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Laat het weten rechtsbovenin de Rijnmond-app. Ik heb voor je Zoe Levi.

0: Zoe Livij en Snelle en ik zing op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: En Thomas en ik, wij zijn in de auto gestapt, want wij zijn nog steeds op tracktocht. En aan jou de vraag, waar zijn wij dan op vakantie? Dat kan je raden aan de tracks die je zojuist hoorde op de radio. Of aan de hints die ik heb gegeven. En René, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ik moet zeggen, altijd als ik uit mijn autoraampje kijk, dan zie ik jou ook achter ons aanrijden. Want jij bent een fanatiek tracktochter. Wat maakt het spelletje zo leuk, vind je?
2: Ja, ik vind het leuk om te kijken waar het eventueel zit. Het landschap, de liedjes. En nou ja, soms dan zit je goed.
1: En ja,
2: soms weet ik het ook echt niet, hoor.
1: Nee, ja, en de vraag is vandaag of je goed zit. Wat is het goede antwoord?
2: Ja, ik dacht Denemarken.
1: Denemarken, dat is het Denemarken. Vlak land, windmolens, gekleurde huisjes. Zijn we in Denemarken?
3: Ja, hoor.
1: Ja, zeker.
2: Nou, hartstikke leuk.
3: En waarom wist je dat het Denemarken was?
2: Nou, omdat je zei, het was vlak land en het waren gekleurde huisjes. En volgens mij is Denemarken al eens een keer geweest. En toen vertelde je dat ook eigenlijk.
3: Ja, dat klopt inderdaad. En je kon het natuurlijk ook aan de muziek horen.
2: Ja, maar de muziek die herkende ik eigenlijk niet, hoor, dit keer.
3: Nou, je hoorde Safri Duo, Play the Life. Dat is Deens, komen uit Kopenhagen. Toybox en Tarzan en Jane, ook Deens. En Outlandish. Die scoorde ook een nummer 1 hit hier in Nederland met Aisha. En dat is ook een Deens liedje.
2: Ik ken het liedje wel, maar ik wist niet dat het uit Denemarken kwam.
1: Ben je wel eens in Denemarken geweest, René?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Heel mooi land, ik zou er zeker een keertje naartoe gaan. In ieder geval, die beachball set die komt jouw kant op. En je maakt ook nog kans op die maanprijs. En dat is een privé filmvertoning voor je 50 beste vrienden. En jezelf natuurlijk.
2: Ook, nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd.

0: De vrouw met een geweldige achternaam, Evelyn Thomas. En High Energy hier op Radio Rijnmond.
1: En Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Want nu de Algrabrug dicht is, de brug die Krimpen aan de IJssel met onze regio verbindt, is de kortste weg om naar Rotterdam te komen over het water. En zometeen bellen we live met Schipper Herbert, die op dit exacte moment auto's overzet bij de Kinderdijk.
0: Ja, en natuurlijk het nieuws van 8 uur komt eraan met Martin van der Boogaard.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Een hele goede morgen, 1 voor 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen muziek van Justin de Wild, Cheerio, Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. En ook Chaka Khan komt eraan.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Martin van den Boogaard. Martin, een hele goede morgen.
17: Goedemorgen, Milou. In Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. Die drugs kwamen uit Zuid-Amerika. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van de hete zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Het is een slechte honingzomer. Door de hitte en de droogte staan de bloemen niet of minder lang in bloei dan in normale zomers. En daardoor kunnen de bijen minder nectar verzamelen. De beroepsvereniging van Nederlandse imkers is bang dat veel bijenvolken het loodje zullen leggen. Vooral hobby-imkers die lang met vakantie zijn, lopen het risico dat hun bijenvolken in grote problemen verkeren als ze thuiskomen. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig, droog en heel erg warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
1: Martin, dankjewel. Dan krijg je van mij de file-informatie. Met op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
0: En zometeen hoor je deze muziek.
1: Of niet.
0: Of niet.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
23: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
26: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Thomas en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy op Radio Rijnmond.
1: Van harte welkom op deze heerlijke dag.
0: Op deze brand new day. Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vandaag krijgen we opnieuw een zeer zonnige dag met nauwelijks bewolking. Door de vele zonneschijn loopt de temperatuur vanmiddag flink op. Het wordt tussen de 31 en 35 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: Xavier Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Na een lange zoektocht is de 46-jarige Spanjaard aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK van deze zomer vertrok.
1: En de rechtbank in Rotterdam heeft gisteren een mishandelingszaak achter gesloten deuren behandeld. Want journalisten mochten er vanwege de psychische toestand van de 25-jarige verdachte niet bij zijn.
0: Vlakbij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennen is gistermiddag een oude bom ontploft, meldde Belgische media. Daarbij raakten 3 mensen licht gewond.
1: En zet jij je bord eten op de grond voor de perfecte foto? Nou, horecafotograaf Raven wel. En ze krijgt er de zaken mee vol. Zometeen vertelt ze hoe zij jou verleidt met lekker eten.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Chaka Khan en I'm Every Woman.
1: De Algrabrug, de brug die krimpen aan de IJssel met de rest van de regio verbindt, is dicht. En dat merken ze daar behoorlijk. Je moet namelijk helemaal omrijden via Gouda als je in Rotterdam wil komen. Of je gaat via het water.
0: En tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk vaart het familiebedrijf van Herbert en Petra de Visser. Om alle drukte op te vangen varen ze in de spits met een extra pont. En kapitein Herbert de Visser staat op dit moment zelfs aan het roer. Herbert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij bent op dit moment gewoon inderdaad aan het varen. Daarom staan we ook op luidspreker. Waar bevind je op dit moment op het water?
2: Nou, we liggen nu te laden op Krimpen aan de Lek. En ik ga zo naar de overkant.
0: Want voor de duidelijkheid, het is een veerdienst voor autoverkeer. En is die extra pont die jullie sinds maandag inzetten voldoende voor al die mensen om nu de pont te nemen en niet om te rijden?
2: Ja, je merkt nu wel dat het in de spits zeker nodig is dat wij met twee schepen varen. Want op het moment dat wij straks weer stoppen met één schip, dan wordt het gewoon gigantisch druk. Gezien het feit dat het nu nog niet eens echt... De bouwbak is nog steeds bezig, dus het wordt straks alleen maar drukker. Dus het is wel degelijk nodig dat wij met twee ponten varen, ja.
0: Had je dit ook van tevoren bedacht toen je hoorde, hey, de Algrabrug gaat dicht, laat ik een extra pont inzetten?
2: Nou, er is allemaal een goed overleg met Rijkswaterstaat gegaan. Want het probleem is gewoon, wij hebben wel twee schepen liggen. Maar ja, wij hebben een hoop personeel, maar ook niet voldoende om twee ponten altijd maar te laten kunnen laten varen. Dus dat is een beetje het probleem. En overleg met Rijkswaterstaat hebben wij geprobeerd wat mensen aan te trekken. En dat is gelukt. En ja, we springen zelf gewoon natuurlijk bij.
0: Dus het zijn gewoon lange werkdagen voor jullie nu ook?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus we varen sowieso 18 uur per dag. En de tweede pont die vaart dan 9 uur per dag.
1: Hoe lang staan mensen nou te wachten op het pontje?
2: Nou, tijdens de spitsuren niet. Is er geen wachttijd. We nemen elke keer het verkeer helemaal mee. Dus op het moment dat er een pont op Kinderdijk en eentje op Krimpen leeg ligt, kunnen we het alle twee laden. En dan varen we alle twee over. Dus als je aankomt rijden, is het max 3 minuten voordat je weer op de pont staat.
0: Zo, dan moet het daar nog gezellig wezen. Want dan zijn er geen boze mensen dat ze lang moeten wachten op dit moment.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat zijn de reacties aan boord? Zijn er mensen die blij zijn dat het pontje er is? Zijn er mensen die een beetje voeten op dat die brug dicht is? Wat hoor je?
2: Nee, over het algemeen krijgen we alleen maar positieve reacties van mensen die zeggen nou, dat het goed geregeld is. Ja, natuurlijk heb je altijd wel iemand erbij die het niet helemaal mee eens is. Maar goed, dat zijn vaak mensen die nooit gebruik maken van de veerdienst. En die moeten nu over. Ja, dat is vervelend, dat snap ik. Maar door de band genomen zijn het alleen maar hele positieve reacties.
1: Ja, jullie varen extra natuurlijk tussen 6 en 10 ochtends en tussen 3 en 8 middags. Tussendoor vaart er maar één pont. Waarom een tweede niet dan?
2: Nou ja, precies zoals jij zei. Ik heb niet genoeg personeel om heel de dag te varen met twee schepen. Dat is gewoon het hele punt. Mijn mensen die hebben allemaal de vakantie laten zitten om hier te kunnen zijn.
0: Wow.
2: Dus dat geluk had ik al. En

0: mensen die straks of morgen of overmorgen de oversteek moeten maken?
1: De gouden tip.
0: Ja.
1: Ja, dat is een beetje gevaarlijk, hè? Want daar word ik op afgerekend. Dat is niet zo. Nee, wees gewoon op tijd. Dus zorg dat je rekening houdt met je reistijd. En zeker in de spitsuren is bij ons niet echt dat je zegt lange wachttijden. Maar ik verwacht wel zeker volgende week, als de mensen van de bouwvakker een beetje terugkomen, dat het toch wel wat langer gaat duren. En ja, tussen 10 en 2 ja, is het gewoon wat drukker bij ons. Dan kan je een pontje mis hebben. Nou ja, dan sta je misschien 10 minuten te wachten. Dat zou kunnen. Dus vertrek gewoon van huis en luister vooral ook naar de verkeersregelaars. Val niet altijd mee, maar probeer dat wel te doen, want die leiden alles een goede banen bij ons.
2: Nou, we zullen het de luisteraars vertellen en ze hebben het hopelijk ook gewoon gehoord. Dankjewel Herbert en nog een behouden vaart hè, vandaag.
1: Dankjewel, graag gedaan.

0: George Ezra. Don't matter now. Dit is Radio Rijnmond. Thomas en Milou hier. Een hele goede morgen.
1: En bekijk jij nog een menukaart om uit te kiezen waar je gaat eten? Of kijk je naar de foto's van het eten op de socials? En zometeen vertelt foodfotograaf Raven waarom foto's van eten steeds belangrijker worden voor de restaurants in onze regio.

0: The Jam, A Town Called Malice. Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Een hele goede morgen. Het is bijna 8:30. En dat betekent dat je van mij de verkeersinformatie krijgt hier op Radio Rijnmond. Die is lekker kort en krachtig, want geen files. En daarom kunnen we gelijk door naar het weer met Sjoe. Sjoe, goedemorgen.
7: Zeker, Milo. Een hele goede morgen. Het is inderdaad prachtig weer op de weg en ook in de stad natuurlijk. Heerlijk om er even op uit te gaan met een temperatuur van 21 graden. En een zwak tot matig windje uit oost tot zuidoostwind, kracht 2 tot 3. Alle reden om er wat mee te doen. Even lekker de boodschappen te doen, want dan kun je vanmiddag wat rust nemen. Want het wordt uiteraard ontzettend warm. Met maximumtemperaturen. Nou, in het algemeen tussen de 32 en de 35 graden. Later in de middag wel te verstaan. Met nog een beetje wind, maar aan de kust komt er een heel zwakke zeewind. Dat kan in de strandzone een beetje verkoeling geven. Dus een warme tot zeer warme dag. Neem even je rust vanmiddag. En vanavond krijgen we dan ook maar weinig afkoeling. En morgen is ook nog een vrij warme dag, denk ik. Er komt wel een zwakke wind uit zuidwest tot west morgen. Ochtend, maar het zal vrij snel opwarmen. Ook morgen kun je nog zo'n maximum temperaturen rond of boven de 30 graden verwachten in het algemeen. Ik denk een 28 tot 33 graden. Maar direct aan zee zal de grote warmte wel dan verdwenen zijn, want er komt een matige westenwind op gang morgenmiddag. En het is ook morgen overwegend zonnig met morgen een paar kleine wolkenvelden.
6: Hoorde ik jou nou zeggen dat het heel weinig afkoelt? Betekent dat dat we een plaknacht krijgen vanavond?
7: Nou, dat denk ik niet. Hangt een beetje van je huis af natuurlijk. Als de warmte erin gaat zitten, dat zal ongetwijfeld. De kortere dagen helpen natuurlijk wel. Maar de lucht is behoorlijk droog. Dus echt benauwd of drukkend warm zal het niet worden vanavond.
8: Dankjewel, Gilles. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je om 8:30 van Martin van der Boogaard. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Thomas. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. Er zijn 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, mobiele telefoons en ook dure sieraden in beslag genomen. Xavi Hernandez is onze nieuwe bondscoach. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het volgende WK in 2030. Ja, het is een heel slechte honingzomer. Dat meldt de beroepsvereniging van Nederlandse imkers. Door de hitte en de droogte staan de bloemen niet of minder lang in bloei dan in normale zomers. En daardoor kunnen de bijen minder nectar verzamelen. Ben jij liefhebber van honing?
6: Ik wel, lekker in de thee.
8: Ja. Af en toe in de thee,
9: ja. Ja, dat is nou, volgens mij is het niet zo heel erg dramatisch nieuws, want de meeste honing wordt gewoon gemaakt door bijen die worden gevoed met suikerwater. Dus die hebben helemaal geen bloemen nodig.
8: Nou, dat is wel goed om te weten. Weer een lesje geleerd. Dankjewel, Martin.
10: Dit is Radio Rijnmond.
8: En ik heb voor je de Simple Minds. Dit is Don't You...

0: En I Follow Rivers. Dit is Radio Rijnmond, Thomas en Miel in de ochtend. Een hele goede morgen.
1: En we gaan het zo meteen over een van mijn favoriete onderwerpen hebben hier op Radio Rijnmond. Ja. En dat is eten.
0: Oh, nou, dan sluit ik
1: me
0: wel bij.
1: Ik hou zo van eten. En vooral uit eten gaan vind ik heel leuk.
0: Ja, ik ook.
1: Maar Thomas, als jij uit eten gaat, hoe kies jij je restaurant? Kijk je dan op de menukaart of kies je een andere manier?
0: Ik kies vooral op waar heb ik op dat moment zin in.
1: Dus dan heb jij je standaard adresjes.
0: Ja.
1: Ik vind het dus leuk.
0: Oh, ja, ga maar eerst.
1: Ik vind het dus leuk om te kijken op Instagram. En dan ga ik kijken naar wat voor eten ze daar hebben. Dus ik kijk eigenlijk alleen nog maar naar de foto's. Dus ik kijk niet meer naar de menukaart zelf.
0: Ja, dat vind ik dus allemaal niet zo interessant. Als in, ik vind het op Instagram, dan vind ik het allemaal een beetje niet zeggend. Maar ik wil wel graag nieuwe plekjes dan bedenken.
1: En kijk je dan ook naar het interieur bijvoorbeeld?
0: Ja, dat wel.
1: Dat wel.
0: Maar dan gewoon via Google.
1: Dus via foto's. En daar gaat het zo meteen om. Want vroeger zochten mensen nog uit via de menukaart waar ze wilden eten. Maar dat is allemaal overbodig geworden. Het gaat tegenwoordig allemaal om foodfoto's. En niet die foto's die je zelf maakte om op je Instagram of TikTok te zetten. Maar die door echte foodfotografen worden gemaakt. En ook op Instagram op het kanaal van zo'n restaurant worden gezet. En daarom praten we zo meteen met Raven. Zij is een foodfotograaf en zij vertelt waarom het eigenlijk zo nodig is, al die foto's. En waarom er niet meer zonder kan.
0: Het gaat over eten.
1: Het gaat over eten. Nee, food zoals in eten.
0: Maal Smit, Neil Horn.

0: Tom en Kitten op Radio Rijnmond.
1: En scoor jij de nieuwste eettip tegenwoordig ook via TikTok op Instagram? Je bent lang niet de enige, want restaurants zetten tegenwoordig alles op alles om hun borden zo mooi op de foto te krijgen dat het water je niet in de mond, maar eerst op het schermpje loopt.
0: Ja, maar ja, zit je nou zo'n bord eten op de vloer voor dat perfecte plaatje? Foodfotograaf Raven van der Bijl doet het en krijgt complete zaken ermee vol. Raven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je stond kort geleden zelf nog in de bediening en nu bepaal jij de foto's waar half regio Rijnmond mee gaat eten. Hoe zit dat precies?
2: Ja, ik zit nog steeds in de bediening. Maar ja, ik zit nu bij drie bedrijven, drie restaurants. En daar doe ik de social media en bij twee doe ik daar ook de foto's.
1: En waarom is die perfecte foto op Instagram of TikTok tegenwoordig belangrijker dan een goede recensie of bijvoorbeeld die menukaart?
2: Ja, we leven nou eenmaal in een social media wereld. En ik denk het eerste wat mensen doen is kijken op social media waar ze gaan eten en waar het leukst uitziet. Waar ze die foto's kunnen maken van het eten. En dat natuurlijk zelf ook op Instagram delen. Ja, dat is hoe wij op dit moment leven.
1: Ben jij iemand die ook zelf kijkt op Instagram om een goede plek voor het eten te zoeken?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
1: En waar let je dan op?
2: Ja, toch wel een beetje de sfeer die er hangt. Ik probeer zelf altijd de sfeer over te laten komen bij de gasten. Degene die op de Instagram kijkt. Je wilt een beetje laten zien wie wij zijn als bedrijf zijnde. En daarom vind ik het heel chill dat ik dus ook bij een van die restaurants werk. Omdat ik dan ook het beste kan over laten komen bij de anderen.
0: Ja, we hebben even naar je foto's gekeken. Maar je laat borden op de rand van de tafel balanceren. Of je zet ze op de vloer voor het mooiste contrast.
2: Ja.
0: Lopen de koks in de keuken niet te zuchten als jij hun gerechten overal laat balanceren en zo?
2: Nou, ik ben een beetje tikkeltje eigenwijs. En ik heb best wel een beetje een pittig kantje eraan. Dus ik heb niet zoveel gezeur aan mijn kop, moet ik eerlijk zeggen. It's my way or the highway, wil ik zeggen. Maar nee, ja. Ik denk dat zij ook denken van wat er leuk uitziet, wat het beste uitkomt. Sommige borden dan denk ik, ja, hoe moet ik dit nou weer in godsnaam lekker op de foto krijgen?
1: Nou, heb je ook een grens dat je denkt, nou, dat vind ik nou echt te gek. Dat ga ik niet doen, wat mensen op TikTok bijvoorbeeld wel doen.
2: Nou ja, zoals gezegd in de artikel, voor foto's met eten op een stoel, dat trekt mij niet.
1: Nee, dat snap ik. Daar moet je op gaan zitten om te eten.
2: Ja, precies. Ja, nee.
0: En wat zijn nou gerechten die jij op de foto hebt gezet al? Of waar je toevallig aan kan denken op dit moment? Waarvan je denkt, nou, dit kan ik gewoon niet lekker op de foto zetten.
2: Ja, ik heb een keer paté op de foto moeten zetten. Maar toen heb ik echt gezegd, dat gaan we niet doen.
0: Waarom?
2: Ja, dat ziet er gewoon niet heel lekker uit.
0: Ah, ja.
1: En wat zijn dan goede tips en tricks om het wel er lekker uit te laten zien, eten?
2: Vooral kleur en kijken naar de borden. Maar eigenlijk ook een beetje naar de dingen eromheen kijken. En al is het maar een olietje wat er omheen zit. Of bord doet ook heel veel. Als je rode gerechten hebt en je hebt een rood bord, ja, dat valt weg. Dat soort dingen zijn heel belangrijk in je omgeving. Een tafel, een vloer, whatever.
1: Dus vooral lekker op Instagram kijken en gewoon gaan proeven bij die restaurants. Je hoorde Raven van der Bijl, foodfotograaf en social media manager. Dankjewel voor je tijd. En mocht je vanavond in een restaurant iemand een bord eten op de grond zien zitten, dan is het misschien wel Raven. Die zorgt voor een heerlijk Instagram plaatje.

0: Me Bad en All for Love. Dit is Radio Rijnmond.
1: En het is 9:04. Dat betekent dat het bijna tijd is voor Ruud de Boer. Hij gaat de boer op en hij begint uiteraard traditiegetrouw met een heerlijke 9:05. Een gevarieerde vandaag met Kensington, Cindy Lauper en Keen voor je zometeen. Blijf luisteren, Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
13: In Oude Tong is het 20 graden. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Over een minuut gaat hij weer over, hoor, want het is 8:55. De koffiecorner van dit programma. En je kunt natuurlijk weer meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Of misschien heb je zelf een verhaal. Nou, ik heb gisteren een heel goede ervaring overgehouden aan de gedeeltelijke zonsverduistering. En niet zozeer vanwege die verduistering, des te meer omdat er bij mij in de straat zo'n fijne sfeer hing. Toen de buren elkaar opzochten. En er werd zelfs een traantje gelaten. Ik vond het wel heel erg mooi. Wat is jouw ervaring? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En trouwens, het fotograferen van zo'n eclipse is nog best een klusje. Ja, ik weet niet of jij betere foto's hebt. Nou, stuur ze vooral op als je ze kunt delen. Ja, en welk Hollands merk koester je of koesterde je? Het moederbedrijf van die typisch Hollandse merken, Batavia, Sparta. Het is failliet. Maar welk Hollands merk is bij jou nog steeds groots aanwezig in je hersenpan? En ik ga zo meteen praten over... ik vind het enge beest. Ik kwam er eentje voor het eerst tegen in Frankrijk. Hoornaars, dat zijn van die enorme units. Het gaat helemaal niet goed met de Nederlandse bijen. En ik ga zo meteen praten met Johan, want hij is voorzitter van de Nederlandse Bijenvereniging. En er horen 5 heerlijke platen bij. Hier is het laatste nieuws, Marten van den Boog uit. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, Ruud. Bij een ongeluk vanochtend vroeg op knooppunt 16-Hoven is een motorrijder gewond geraakt. Hij ging onderuit op de verbindingsweg van de A16 naar de A13 richting Den Haag. Hij botste tegen de geleiderrail. De motorrijder is naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam verwachten ze in de loop van de dag mensen met oogklachten na de zonsverduistering van gisteravond. Als je niet met een goedgekeurd eclipsbrilletje naar de zon hebt gekeken, dan kan je netvlies zijn beschadigd door de intense UV-straling. Die klachten merk je niet direct, maar pas na verloop van tijd. En daarom verwacht het oogziekenhuis dat zich in de loop van de dag en ook nog de komende weken mensen zich gaan melden met oogklachten. In Spanje is een grote drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en ook dure sieraden in beslag genomen. Het is een slechte honingzomer. Door de hitte en de droogte staan de bloemen niet of minder lang in bloei dan in normale zomers. En daardoor kunnen de bijen minder nectar verzamelen. De beroepsvereniging van Nederlandse imkers is bang dat veel bijenvolken het loodje zullen leggen. Vooral hobby-imkers, die lang met vakantie zijn, lopen het risico dat hun bijenvolken in grote problemen verkeren als ze thuiskomen. En dan het weer. Ja, geen goed weer voor de bijen. Vandaag en morgen zonnig, droog en heet. Het kan 35 graden worden. Tot zover het belangrijkste nieuws. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie? Eens even kijken hoor. Ja, natuurlijk de reguliere afsluiting. Hè. Dus de brug bij Gorinchem afgesloten voor vrachtwagens. En ja, de brug, de Papendrechtsebrug natuurlijk zeker nog 8,5 maand dicht. Maar voor de rest, nou één melding maar. De A4 Den Haag richting Schiphol. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Hou daar rekening met 5 minuten. Dan staat er een vrachtwagen met pech langs de kant. En de rechterrijstrook is voor de zekerheid afgekruist. Ja, het gaat dus niet goed met de bijen. Want het schijnt een slechte honingzomer te zijn. En dan hebben ze ook nog eens een keer zo'n aardsvijand waar eigenlijk niet zo gek veel te doen valt. Tenminste, voor de bijen niet. Maar gelukkig krijgen ze een beetje hulp van de mens. Want de Aziatische hoornaar, daar moet wat aan gebeuren. En ik ga zo meteen praten met Johan van de mobiele brigade van de Nederlandse Bijenvereniging. En welke 5-9 plaat heeft hij daarbij aangevraagd?
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
20: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
2: De 5-9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. 5-9.

0: Kensington, Do I Ever. Een uitstekende eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Johan Hoekman. Hij is van de mobiele brigade van de Nederlandse bijvereniging afdeling Voor de Putten. Johan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Ruud.
0: Wat een heerlijke eerste 5 na 9 was dat, zeg.
2: Ja, hè? Ja, ontzettend mooie plaat inderdaad. Oh. Die direct over twijfel gaat eigenlijk.
0: Niet over getwijfeld, gewoon doen. Ja, de heerlijke plaat. Ja, het was een hele mond vol net. Je bent van de mobiele brigade van de Nederlandse bijenvereniging, afdeling Voor de Putten. Ja, jullie doen iets heel bijzonders. Want ja, we hadden het vanochtend in het nieuws. Hè. Het schijnt een slechte honingzomer te zijn.
2: Ja, tenminste, ik ervaar het zelf ook wel inderdaad zo. Inderdaad. Ja. Dus ik heb relatief gezien heel weinig honing. En dat heeft natuurlijk eigenlijk te maken. Honing bestaat voor een groot deel uit water.
0: Ja.
2: Dus ja, en daar hebben we nou echt enorm tekort aan.
0: Ja, precies. En dat schijnt dus heel slecht voor de bijen te zijn. En men maakt zich vooral zorgen over bijen die worden achtergelaten door hobby-imkers die op vakantie zijn.
2: Ja, nou dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dus dat, vooral als er water tekort is en we slecht water te vinden.
0: Ja.
2: Want wij hebben ook echt water nodig. Om te overleven. Dat zijn eigenlijk alle insecten, alle organismen en dieren eigenlijk. Inderdaad.
0: Ja, ja, en dan hebben ze niet alleen te maken met watertekort, maar ook nog eens een keer met die Aziatische hoornaar. Zo'n enorme, hoeveel centimeter was die ook alweer? 3, 4 of zo?
2: Ja, dat verschilt een beetje, maar dat is afhankelijk van wat je vindt. Maar ja, zeg ongeveer tussen de 3 en 4 centimeter inderdaad. Ja. Hij is wat kleiner dan de Europese variant. Je hebt ook de Europese hoornaar, daar is die echt wel een halve tot een centimeter kleiner.
0: Maar die is niet invasief?
2: Die is niet invasief. Dus we hebben de Europese is gewoon een eentje die gewoon hier thuis hoort. Dus die vangen wij ook niet, daar doen wij ook niks mee. Nee. Die laten we ook lekker zitten. Dus,
0: Maar goed, die Aziatische, ik heb wel eens filmpjes gezien hoe ze die bijen aanvallen. Het is echt een slagveld. Dus,
2: zeker. Dat is echt ook, we hebben ook echt imkers die echt massaal, het verschilt bij imker, maar er zijn erbij die hebben tientallen hoornaars. Maar er zijn er ook bij die echt, daar komen met honderdtallen tegelijk.
0: Ja.
2: En dat gaat dag in dag uit gaat dat zo. Ja. Dus je moet je voorstellen, als dat bij jou voor de deur staat, dan kom je ook niet meer naar buiten.
0: Nee. Ik ben al niet zo'n held, Johan. Maar jij bent wel een held. En jij samen met medehelden steken een helpende hand toe aan de bij. Want jullie hebben Voor de Putten toch wel een bijzonder concept. Jullie vangen een hoornaar. En die volgen jullie. Hè? En op een gegeven moment, als die geschikt is, dan plakken jullie een zender op die hoornaar.
2: Klopt inderdaad. Ja, wat we eigenlijk doen is inderdaad die hoornaar. We gaan eerst kijken om zo dicht mogelijk. We proberen nesten te lokaliseren.
0: Ja,
2: en om die nesten te lokaliseren, dan gaan we ze eerst kijken zo dicht mogelijk bijkomen. Dat doen we eerst door te merken. Dus we geven ze een kleurtje. En dan gaan we kijken. We hebben een speciale app voor om te kijken hoe ver. Hoe lang die onderweg is. Dus dan stel is elke minuut is ongeveer 100 meter afstand. Dus is die binnen 4 minuten weer vliegtijd weer terug.
0: Ja.
2: Dan zit hij zeg even op 200 meter. Om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: Alleen, dan weet je nog niet waar het exact het nest is.
0: Nee.
2: Dus heb je de richting, heb je dan en ongeveer de afstand.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wat wij doen, zitten we binnen die 3 minuten vliegtijd. Dus binnen de, zeg even, dus de 300 en de 400 meter.
0: Ja.
2: Dan gaan we eigenlijk met dus dat eerste deel, de verkennersgroep.
0: Ja.
2: Dan komt de mobiele brigade, de tweede groep eigenlijk in actie.
0: Ja.
2: En die gaan inderdaad dat zendertje eraan hangen.
0: Ja.
2: En met dat zendertje zijn we in staat om eigenlijk exact te volgen waar die hoornaar naar vliegt.
0: Maar hoe moet ik me dat voorstellen, Johan? Gaan jullie dan met enorme richtantennes door dat veld heen? Want ik bedoel, dat zendertje, dat zal toch niet... die is niet zo sterk als die van Radio Rijnmond, denk ik.
2: Nee, maar hij komt er heel eind.
0: Oké.
2: Okay. dus je zal hem niet horen inderdaad op Radio Rijnmond. Nee. Maar wel, we hebben meerdere ontvangers. Dus zo'n heel klein zendertje is echt ongeveer de grootte van een... Het is echt 2-3 millimeter.
0: Ja,
2: het is echt minuscuul.
0: Ja.
2: Hangt dat eraan. Dat zendertje zet inderdaad een signaal uit. En dat signaal vangen we eigenlijk op met losse handzenders.
0: Ja,
2: dus op het moment dat wij weten dat die hoornaar een bepaalde richting opvliegt, stellen we met een aantal imkers of vrijwilligers, stellen we eigenlijk op in de vliegrichting.
0: Ja.
2: En in de app kun je gewoon zien van welke zender het signaal oppikt.
0: Ja.
2: En uiteindelijk ga je dan op het moment dat je weet van hij zit binnen 10 meter of binnen 5 meter zit hier in mijn buurt.
0: Ja.
2: Dan kun je die zender omzetten naar een lokale modus. En dan kun je gewoon met die zender in, gewoon echt zoeken.
0: Ja. Maar, het is een soort vossenjacht, maar dan voor Aziatische hoornaars. Ja, maar het is wel succesvol, hè? Want jullie hebben dit voorjaar al ruim 2500 Aziatische hoornaars gevangen.
2: Ja, dat hebben we dan niet. 2566 hoornaars hebben we gevangen. Dat hebben we niet met die zenders gedaan. Dat hebben we echt met de lokpot, ons voorjaarsproject gedaan. Ja. En dit is eigenlijk het vervolg erop. Daarin zijn we echt super succesvol inderdaad. Ik ben daar ook ontzettend trots op onze vrijwilligers en inkers. Die dit hebben mogelijk gemaakt. En natuurlijk ook gemeente Voornaazee en Nissewaard die ons daarbij geholpen hebben.
0: Ja, Johan, je hoort het al. Ik kan hier uren over met je oude boeren. Maar dan komen de platen in het gedrang. En die zijn wel gewoon ook heel toepasselijk, want we willen natuurlijk dat de bijen blijven leven. Nou, André Hazes gaat het straks even speciaal voor de bijen opnemen.
2: Kijk.
0: Nou ja, Vossenjacht hadden we het net over. Fox on the Run, Full Suite gaan we voor je draaien.
2: Ja.
0: Sovereign Light Café, zit daar nog een gedachte achter? Achter Keen?
2: Nou, eigenlijk, wat ik het mooie er eigenlijk vind, is eigenlijk het Sovereign Light Café van Keen is eigenlijk ontmoeten en thuiskomen.
0: Ja.
2: En die Gordon nou brengt ons eigenlijk als interesse, maar ook als heel veel burgers en mensen bij elkaar.
0: Ja.
2: En dat doen jullie natuurlijk ook.
0: Ja, wat goed. Zeg, nou, die is weer over nagedacht. Nou, de True Colors van Cyndi Lauper, die gaan we nu voor je draaien, Johan.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik dank je wel voor je uitleg. Ik vind het mega interessant. En je doet er de bijenbevolking van Nederland een heel erg goede deal mee. Dankjewel. Johan Hoekman, voorzitter van de Nederlandse Bijenvereniging, afdeling Voor de Putten. Dank je.
2: Dankjewel.

0: André Hazes, de laatste van de 5 na 9. En Leef, dat slaat natuurlijk op de bijen in Nederland die het heel zwaar hebben. Niet alleen vanwege tekort aan honing en vocht, maar ook vanwege die Aziatische hoornaar. En ik had net Johan Hoekman in de uitzending, voorzitter van de Nederlandse Bijenvereniging, afdeling Voor de Putten, die een unieke manier hebben bedacht om die hoornaars, die Aziatische hoornaars, op te sporen. Nou, dat vond ik een heel interessant gesprek. Maar ook vijf heerlijke platen die daarbij hoorden. Als jij ook een 5 na 9 wil aanvragen, dan ben je van harte welkom, hè. Open de app, je mail-app, stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: De prijs

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij De Boer op Radio Rijnmond. En praat vooral mee, de koffiecorner is al een half uurtje open. Er zijn al wat mensen binnen gedruppeld om een koel watertje te pakken uit de waterkoeler. Maar een koffietje heb ik ook al weggegeven. Jij kunt meepraten over bijvoorbeeld de sfeer bij jou in de straat. Gisteren bij die eclipse. En er zijn natuurlijk nog zat andere onderwerpen pardon, waar je het over zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld de zomerverkoudheid. Het verkeer, nou ja goed, in ieder geval die afsluiting voor zware vrachtwagens voor de brug bij Gorinchem natuurlijk. En de Papendrechtse brug is natuurlijk ook nog eventjes dicht. Maar dat is het enige wat de ANWB op dit moment meldt. Heeft. Dus dan gaan we snel door naar het weer voor vandaag. En het wordt een hele warme dag. De temperaturen kunnen oplopen tot een graad of 34, 35 in Zuid-Holland met veel zon. Een zwakke wind, dus die brengt ook niet heel veel verkoeling. Vanavond en vannacht blijft het erg warm, dus het wordt ook een beetje een plaknacht, want de minimumtemperatuur komt eruit rond de 20 graden. Morgen warmt het 's ochtends heel snel op en rond de middag is het 28 tot 33 graden. Maar goed, dan steekt er een westenwind op en dan gaandeweg de middag zal langzaam wat afkoelen. De hoofdpunten van het nieuws, Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Ruud. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam verwachten ze in de loop van de dag mensen met oogklachten na de zonsverduistering van gisteravond. Want als je niet met een goedgekeurd eclipsbrilletje hebt gekeken, dan kan je netvlies zijn beschadigd door de intense UV-straling. En de klachten merk je niet direct, maar pas na verloop van tijd. Bij een ongeluk vanochtend vroeg op knooppunt 16hoven is een motorrijder gewond geraakt. Hij ging onderuit op de verbindingsweg van de A16 naar de A13 richting Den Haag. Hij kwam in de berm terecht en botste tegen de vangrail. En er zijn vannacht bij de Milieudienst Rijnmond weer tientallen klachten binnengekomen over een fluittoon die afkomstig zou zijn van de Euromast. Controleurs van de Milieudiensten gingen luisteren, want die vroegen zich dat ook af. Hè. Wat is dat toch? Maar die konden de fluittoon niet horen.
5: Dat ding staat er al zo lang.
6: Ja, dat staat er al sinds de Floriade in 62 of
5: ik
6: zo.
5: Ik zou zeggen, want ik kan me nog een polygoonfilmpje herinneren van Beeld en Geluid. Met Philip Bloemendal.
6: Ja, maar goed, toen zat de Space Tower. Zo heet hij niet meer, geloof ik. Zat er nog niet op.
5: Nee, maar goed, sindsdien was
6: ja,
5: dat
6: ook. Ja, die staat er ook al sinds. Voor mij sinds mensenheugenis. Ja. En nu ineens fluittonen rond de Euromast. Ja, het zou te maken hebben met wind langs de kabels. Maar ja, die kabels zitten er ook al sinds mensenheugenis. Ja. En het waait ook al sinds mensenheugenis.
5: Ja,
6: dus
5: goed.
6: Het we gaan het in de loop van de tijd misschien wel horen. Ja. De fluittoon van de Euromast.
5: Dankjewel, Martin.
1: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
5: Mensen worden er helemaal gek van. Loco en Acapulco.

vond het zo lekker om naar te luisteren. Ik hoorde deze bij de Noord-Duitse Rundfunk voorbij komen. En der Zwei. I knew it, I knew you, Taylor Swift. Terwijl ik op de Duitse autobaan reed. En het is echt zo'n heerlijk autoplaatje, vind ik eigenlijk. Zo, dat je vredig zo door dat landschap rijdt. Taylor Swift, I knew it, I knew you bij Radio Rijnmond in de Boerop. Kom vooral even langs in de koffiecorner. Jeugdvakantieland is in volle gang in Rotterdam. Wat zijn jouw herinneringen of ervaringen? En ik heb een heel goede ervaring overgehouden aan de gedeeltelijke zonsverduistering. Niet zozeer vanwege de verduistering. Des te meer omdat er zo'n fijne sfeer hing in de straat toen de buren elkaar opzochten. Wat is jouw ervaring?

Gavin DeGraw. En Best I Ever Had bij Radio Rijnmond. Ik moet je even een foto delen van mijn collega Teun. Die had zich helemaal klaargemaakt voor de zonsverduistering, de gedeeltelijke zonsverduistering. We hadden natuurlijk dat onfortuinlijke verhaal van mensen die al die trappen hadden bestegen van de Pauluskerk, voor mij nou, van de Lauwenskerk, om die zonsverduistering vanaf hoogte te kunnen zien. En het bleek dat er een hoog gebouw in Rotterdam voor die zon stond op een moment suprême. Maar het kan ook zo. Teun die stuurde mij net een foto vanaf zijn balkon. En er staat een harige boom precies in het blikveld. Je verzin je toch niet. Nou ja, als jij ook een mooi verhaal hebt over gisteravond. Bijvoorbeeld over de gemoedelijkheid in de buurt. Want dat viel mij gisteren op bij mij in de straat. Dan ben je van harte welkom om je ervaring te delen. En jeugdvakantieland in Rotterdam is in volle gang. Hè? Wat zijn jouw herinneringen of ervaringen? Laat het me weten. Wat houdt jou bezig? Waar maak je je druk om? Je mag ook zelf een onderwerp te berden brengen. Hè? Open de app rechtsboven. Klik op App ons. Ben je van harte welkom in de koffiekoorden van de boeren, waar van alles weer staat. Ik heb het vanochtend weer helemaal aangevuld, de voorraden. Tot net boven het randje gevuld, die waterkoeler, verse koffie, een theetje. Kortom, kom maar even langs. Je bent van harte welkom. Geniet van de Bengals en Manic Monday nu.

0: Brian Clark en Blow Me Away bij Radio Rijnmond. Nou, dat is wel gelukt hoor. Ton die stond net bij mij in de keuken, in de koffiecorner van de boer op. Ja, die had wel een herinnering aan jeugdvakantieland. Hij zei net tegen mij, mijn ervaring. Het heette toen nog trouwens Jeugdland, is begin jaren 80. Ik was als leerling werkzaam bij het GEB Rotterdam. En toen werd er gevraagd om mee te helpen bij de stand van het GEB. En daar werd een quiz gehouden. En met collega's om de beurt presenteerde je dan de quiz voor de jeugd. Ik heb dat toen 14 dagen met heel veel plezier gedaan. Nou, wat zijn jouw herinneringen aan jeugdvakantieland of jeugdland? Het is weer in volle hevigheid losgebarsten in Rotterdam. Ja, en ik zei het al, ik heb een heel goede ervaring overgehouden aan de gedeeltelijke zonsverduistering. Niet zozeer vanwege die verduistering, maar des te meer omdat er zo'n fijne sfeer hing in de straat toen de buren elkaar opzochten. Wat is jouw ervaring? En trouwens, gaat die nieuwe bondscoach, Xavi, gaat van het Nederlands elftal het verschil maken? Hij is dus nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij wil die Nederlandse school terug, die Hollandse school wil hij terug. Gaat hij het verschil maken? Heb je er een beetje vertrouwen in? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Maar je kan natuurlijk ook je beperken tot het meedoen met de nieuwsquiz. Hè? Want die gaan we vanaf het komend uur weer even spelen. Met leuke prijzen in het vooruitzicht. Dus hou je radio wel eventjes in ieder geval op de stand dat je het allemaal goed kunt verstaan. Want die prijs die ik weggeef, die is echt de moeite waard. Zometeen het nieuws van 10.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hey Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Hey!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Deze moet ik hebben. Soms schrijf je mis. Ja, in Berkel en Roderijs is het inmiddels alweer 25 graden. Je bent bij Radio Rijnmond, het is bijna 10 uur. Zometeen de nieuwsquiz die we gaan spelen. Daar valt heel iets moois mee te winnen. En uiteraard zal ik je ook weer verblijden met lekkere muziek. Nou, een beetje uptempo zometeen. Nu kan het nog met de huidige temperatuur. De Venga Boys zometeen op je radio. En we gaan natuurlijk ook met jou praten. Dus kom maar vooral even langs in de koffiecorner met jouw verhaal. Bijvoorbeeld over jeugdvakantieland. Eerst het laatste nieuws, Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Ruud. De Rijn in Duitsland bereikt vandaag een nieuw laagterecord. De waterstand tussen Mainz en Koblenz is zover gezakt dat de binnenvaart daar al stil ligt en het peil blijft maar zakken. Vanwege de recordlage waterstanden moet Duitsland overschakelen op meer vervoer met vrachtwagens en goederentreinen. De problemen houden nog wel even aan, want regen van betekenis in het stroomgebied van de Rijn wordt voorlopig niet verwacht. Bij een ongeluk vanochtend vroeg op knooppunt 16-Hoven is een motorrijder gewond geraakt. Hij ging onderuit op de verbindingsweg van de A16 naar de A13 richting Den Haag. Hij botste tegen de vangrail. De motorrijder is naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam verwachten ze in de loop van de dag mensen met oogklachten na de zonsverduistering van gisteravond. Als je niet met een goedgekeurd eclipsbrilletje naar de zon hebt gekeken, dan kan je netvlies zijn beschadigd door de intense UV-straling. En de klachten krijg je niet direct, maar pas na verloop van tijd. Er zijn vannacht bij de Milieudienst Rijnmond weer tientallen klachten binnengekomen over een fluittoon die afkomstig zou zijn van de Euromast. Controleurs van de Milieudienst gingen luisteren, maar konden toen de fluittoon niet horen. Eerder waren er ook al klachten over de irritante fluittoon bij de Euromast, en die zou worden veroorzaakt door de wind die langs bepaalde kabels giert. En dan het weer vandaag en ook morgen. Is het zonnig, is het droog en is het heet. Het kan 35 graden worden. Tot zover het belangrijkste nieuws. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Martin. Ja, de ANWB meldt alleen de reguliere brugaanpassingen. Dus de brugweg Gorkum is dicht voor zware vrachtwagens. En de Papendrechtsebrug is natuurlijk al een tijdje dicht in de N3 Dordrecht-Papendrecht in beide richtingen. Maar verder geen vertragingen gemeld. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zometeen van Roxy Music. Maar ook de Benga Boys komen voorbij.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
18: De kinderen halen.
2: En wat als de metro niet meer rijdt?
18: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: De Boer op. Ruud de Boer.

0: De Benga Boys en Kiss, het pensioen van Wessel van Diepen. DJ en producer, ja, hij is de man achter de Benga Boys. En daar heeft hij toch een aardige duit aan overgehouden. Trouwens, ik zag hem voorbij komen. Er is iets unieks nu op YouTube. Ik zat al te genieten van alle opnames van Topop die je kunt terugkijken op YouTube. In hoge kwaliteit, kan ik je vertellen. Oh, ja, oké, kwaliteit die toen hoog was. Maar Countdown heeft dat nu ook gedaan. Jan Douwe Kroeske die heeft zich ontfermd over het archief van Countdown. En ook die staan dus met heel veel dingetjes op YouTube. In zeer goede kwaliteit. Ik verbaas me er echt over. En daar zie je dus een heel jonge Wessel van Diepen een interview doen. Dat is echt heel grappig om te zien. Kiss hoorde je dus van de Benga Boys bij Radio Rijnmond in De Boer op. De koffiecorner is geopend. Eens even kijken wie er allemaal iets heeft laten zien. Oh ja, wat fantastisch. Bas die kwam net met een foto in de koffiecorner. Hij zegt, we stonden bij Ouddorp aan Zee naar de zonsverduistering te kijken. Dat was echt waanzinnig. Nou, en hoe was de sfeer? Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. En ja, Jeugdvakantieland in Rotterdam is in volle gang. Wat zijn jouw herinneringen of ervaringen? En ik ben benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit op dit moment? Maak even een foto van je zwembad ergens in Europa. Of misschien wel je mooie balkon in Zuid-Holland of je tuin. Waar zit jij, lig jij of loop jij te luisteren naar Radio Rijnmond? Open de app, rechtsboven klik op app ons en uploaden maar, zou ik zeggen. En je kunt die app ook gebruiken voor...
1: Groepensneller.
0: De nieuwsquiz. Ik heb weer een gemankeerd nieuwsfragment. Ofwel, er zijn wat woorden weggevallen. Door het lawaai van het koffieapparaat, die overstemt de boel. Maar goed, als je eruit komt wat het originele bericht eigenlijk behelste vanochtend in het nieuws, dan maak je kans op die beach set van Rijnmond. Niet zomaar een beach set, maar de beach set van Rijnmond. Ofwel een collectors item. En als je die in de wacht sleept, dan maak je kans op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Ook dat lijkt me de moeite waard. Eind augustus gaat die eruit. Maar goed, daar kun je alvast op voorsorteren. Ja, dan moet je wel het nieuws een klein beetje in de gaten houden. Let goed op, want het is voorbij voor je het weet.
2: Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal...
0: Welk record is gebroken, werd vanochtend bekendgemaakt. A, een recordaantal hoornaars. B, een recordaantal werkzaamheden in de regio. Of C, een recordaantal regionale tropische dagen. A, B of C. Wat denk je? Nou ja, goed, je kunt altijd proberen. Als je het niet weet, geen idee, het kan je blassen aandoen. Dan kun je natuurlijk gewoon iets kiezen. Zoals ik vroeger mijn Duits examen deed, multiple choice. Vulde ik overal A in. Toen dacht ik, nou ja, nou, in ieder geval een 3. Werkte niet zo, kan ik je vertellen. Maar goed, doe vooral even mee. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Zometeen Teddy Swims. Eerst Roxy Music en Love is the Drug.

lang blij dat Teddy de overkant heeft gehaald. Want ja, de waterstand is steeds lager. Teddy Swims hoorde je en Mr. Know-it-all bij Radio Rijnmond in De Boer op. Oh, goeie Rutte, er is een brandje gemeld.

0: Bellstars en Sign of the Times bij Radio Rijnmond. En over tijd gesproken, het is al bijna 10:30. Goedemorgen. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij de boer op. Ik neem je even mee met de verkeersinformatie. Er staat een vrachtwagen met pech op de 15. Rotterdam richting Gorinchem bij Hardingsveld, Giessendam. Enige vertraging. De oprit is daar dicht. Ja, de brug bij Gorinchem is natuurlijk dicht voor zware vrachtwagens. En de Papendrechtsebrug is nog wel dicht tot april volgend jaar voor wegwerkzaamheden. Ja, het vakantieverkeer lijkt weer een beetje op gang te komen. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goederede. Hou daar rekening met 5 minuten extra reistijd. Maar goed, dat is nog redelijk rustig op de weg. Het weer voor Zuid-Holland, ja, de reden is natuurlijk helder, hè? Als je lekker het mooie plekje op gaat zoeken. Want het is vandaag een warme dag, hoor. Het kan zo 34, misschien wel 35 graden worden in Zuid-Holland. En een zwakke wind uit oost tot zuidoost brengt daarmee niet veel verkoeling. Vanavond en vannacht een plak avond en nacht. De minimumtemperatuur komt uit rond 20 graden. Morgen warmt het 's ochtends heel snel op en rond de middag is het alweer 28 tot 33 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Marten van der Boogaard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. De Rijn droogt steeds verder op in Duitsland. Tussen Mainz en Koblenz wordt vandaag een nieuw laagterecord verwacht. De binnenvaart die ligt er al een tijdje stil. En het goederenvervoer wordt zo goed en zo kwaad overgenomen door vrachtwagens en treinen. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam verwachten ze mensen met oogklachten na de zonsverduistering van gisteravond. Want als je niet met een eclipsbrilletje hebt gekeken, dan kan je netvlies zijn beschadigd. Je krijgt meestal niet direct klachten, maar pas na een verloop van tijd. En een opmerkelijk bericht uit Washington, de hoofdstad van Amerika. Een verdachte vondst in een vuilnisbak daar heeft tijdens de ochtendspits tot grote verkeershinder geleid. Er was een melding binnengekomen over een verdacht apparaat waaruit elektriciteitsdraden staken. Maar ja, bomexperts die zagen al snel dat het niet een bom was, maar een kapot seksspeeltje. En het verkeer kon daarna weer doorrijden. En ja, je bent een journalist, dus je wilt toch weten, wat voor seksspeeltje was
0: waar
1: dat dan?
0: Waar gaat het hier om?
1: Ja, waar gaat het om? Nou ja, ik weet niet hoe dat met jou is. Ik ben niet zo goed thuis in de seksspeeltjes, maar het, jij misschien
0: je
1: wel.
0: Je zit nu echt op heel gevaarlijk terrein nu, hè?
1: Het is een, met goedkeuring van de redactiechef opgezocht, hè, want je googelt toch iets horny pornies.
0: Ja.
1: Het was een solo blowbot. Zeg jou dat wat?
0: Wat denk je nou dat ik ga antwoorden?
1: Ja, ik weet het niet. Nou, ik zal het even in het Engels uitleggen, want er luisteren kleine kinderen mee. Het is een sucking masturbator for man.
0: En wat doet hij in een vuilnisbak?
1: Ja, kapot.
0: Dus,
1: ja. Maar goed, 11 inches long, hè? 2,5 centimeter, reken maar uit. En hartstikke duur.
0: Ja.
1: Wat denk je?
0: Dat weet ik niet.
1: €350.
0: Ja, je brengt hem ook niet naar een repair shop, toch?
1: Nee, moet je hem eerst heel goed schoonmaken, denk ik.
0: Verdomme.
1: Nou, zo kan die wel weer.
0: Ja, zo kan die wel weer. Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Dan ga ik ook nog wet draaien.

0: soort whisky-honing smaak krijg je toch bij deze heerlijke plaat. Ooit uitgebracht in 2009 door John Allen op zijn album Dead Man's Suite. Maar dit jaar opnieuw uitgebracht in een soort akoestische versie. En ja, dat smaakt wel naar meer. Shine On Me hoorde je bij Radio Rijnmond in de Boer op. Koppensneller. Ja, en nog steeds spelen we de nieuwsquiz. Koppensneller, ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En daar zijn wat woorden weggevallen door dat oorverdovende lawaai van het koffieapparaat. Er staat wel iets tegenover. Namelijk een leuke prijs, hoor. Een beach set. Ja, u hoort het goed. Van de Rijnmond, Radio Rijnmond. Dus niet zomaar een beach set. Nee, een helemaal verrijmondste beach set. Ofwel, een collectors item wil je hebben. En als je die in de wacht sleept, dan sorteer je automatisch voor ronde 2. Aan het einde van de maand geven we de maandprijs weg. En dat is een privéavond met al je vrienden in een privébioscoop. Dat is ook wel een serieuze prijs. Nou, welk nieuwsfragment is er weggevallen? Ofwel, de nieuwskop is gesneld.
1: Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal.
0: Het zat vanochtend in het nieuws. Welk record is gebroken? Werd vanochtend bekendgemaakt. A. Een record aantal hoornaars. B. Een record aantal werkzaamheden in de regio. Of C. Een record aantal regionale tropische dagen. Welk record is vanochtend gebroken? Tenminste, werd vanochtend bekendgemaakt. Open de app. Recht bovenin klikken op Apples. En beproef je geluk en je wijsheid. Zonder de Young Ones is dit Cliff Richard.

overdreven voor deze summer holiday van Cliff Richard. Met de temperaturen rond 34, maar Jules Gernard wist ons te vertellen dat het misschien op sommige plekken zelfs wel 35 graden kan worden vandaag in Zuid-Holland. Dus ik hoop dat je een beetje verkoeling weet te vinden. Nu bij de boer op Bananarama.

American Author, Best Day of My Life. En ja, ik heb toch wel leuke fotootjes binnen hoor. Via de luisterpleisterplaats, via de app van Rijnmond. Ook van gisteravond, van de eclipse. Hoe was dat bij jou in de straat? Wat was de sfeer eigenlijk? Kun je dat omschrijven? Ik was vooral onder de indruk gisteren van de sfeer bij mij in de straat. Onder de buren. Niet zozeer vanwege die gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, en natuurlijk dat bizarre verhaal bij ons op de site. Hè? Van mensen die hoopten dus die zonsverduistering te zien vanaf de Lounskerk. Maar dat werd verhinderd door een hoog gebouw. Dat kun je allemaal lezen op de site van Rijnmond.nl. En natuurlijk ook op onze Rijnmond-app. Heb je die nog niet gedownload? Dat zullen we nu krijgen. Die is gratis, hè? Dan heb je gewoon in je smartphone of je tablet. In het geval van de smartphone heb je al het nieuws, alle muziek, alles wat je terug kunt vinden over jouw regio, heb je gewoon in je kontzak zitten. Of natuurlijk aan de voorkant, hè, waar je maar net bewaart. Via Google Play en de App Store is die te downloaden. Nu, Everything But The Girl.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Nieuwe hond?
12: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
18: Geeft ruimte. Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: In Hardingsveld, Giessendam is het 26 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 11 uur, derde uurtje van de Boer op de Luisteraar. En de koffiecorner staat nog steeds geopend. Trouwens, ik kreeg net van mijn collega Sebastian door dat pizza's, pasta's en pokeballs steeds vaker worden besteld. Nederlanders geven steeds meer uit aan bezorgmaaltijden. Laat jij vaak maaltijden aan huis bezorgen? Laat het even weten. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz, waar je kan op de valreep nog meedoen. Eerst het laatste nieuws van Martin van der Boogaard. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Ruud. Op het terrein van de Esso-raffinaderij in de Botlek zijn in verband met een stroomstoring de fabrieksinstallaties stilgelegd. Volgens de veiligheidsregio raakt het de productie op het hele terrein. In verband met het stilleggen van de productie wordt er afgefakkeld bij de Esso. In de omgeving kunnen grote vlammen en ook rook worden gezien. De veiligheidsregio meldt dat er op dit moment geen sprake is van brand, maar de brandweer is uit voorzorg wel ter plaatse. Bij de ertsoverslag op de Maasvlakte is brand uitgebroken in twee hoogspanningstations. De veiligheidsregio meldt dat de branden zijn ontstaan door een plotselinge stroompiek. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer is ter plaatse. En zodra we meer weten over de brand op de Maasvlakte, dan melden wij dat uiteraard. Dan gaan we naar de Rijn in Duitsland. Die bereikt vandaag een nieuw laagterecord. De waterstand tussen Mainz en Koblenz is zo ver gedaald dat de binnenvaart daar al stil ligt en het peil blijft maar zakken. Vanwege de recordlage waterstanden moet Duitsland overschakelen op meer vervoer met vrachtwagens en goederentreinen. De problemen houden nog wel even aan, want regen van betekenis in het stroomgebied van de Rijn wordt voorlopig niet verwacht. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam verwachten ze in de loop van de dag mensen met oogklachten na de zonsverduistering van gisteravond. Want als je niet met een goedgekeurd eclipsbrilletje naar de zon hebt gekeken, dan kan je netvlies zijn beschadigd door de intense UV-straling. En de klachten die krijg je niet direct, maar pas na verloop van tijd. En dan het weer. Het is zonnig vandaag, het is droog en het is heet. Het kan 35 graden worden. En ook morgen wordt een zonnige, droge en hete dag. Tot zover het belangrijkste nieuws. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
23: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie. Behalve de beperkingen en werkzaamheden aan bruggen is er ook wat vertraging gemeld op de A4 bijvoorbeeld. Rotterdam richting Den Haag tussen Knoop en Benelux naar de A15 richting Europoort en Vlaardingen-Oost. Daar een aantal minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. Dan is de verbindingsweg dicht op de 20 Gouda richting Hoek van Holland richting Gouda. Bij A20 vanuit Hoek van Holland, daar staat een vrachtwagen met pech. Keren kun je bij Vlaardingen-West, dat is afslag 8. Dan de N3. De N57. De N3 is natuurlijk die Papendrechtsebrug. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen Brielen en Hellevoetsluis een ruime 5 minuten. En tussen de Haringvlietdam en Goederede nog eens ruim 5 minuten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis en zometeen Survivor in the Eye of the Tiger.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
27: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
28: Reis mee met Golden eSIM.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje? Ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Download de app of ga naar goldenesim.com.
28: Reis slim met Golden eSIM.
27: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
28: Crayon kozijnen.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
28: vakantie.
29: ANWB en gaan.
30: Dit is Radio Rijnmond.
31: De Boer op. Ruud de Boer.
30: Radio met een grote R.

0: Sommige mensen zijn gewoon schaamteloos, hè? Want dan draai je die Eye of the Tiger en dan komt in slow motion komt het Willems gewoon de studio binnen. Met zijn hoekige lichaam en zijn mooie kaaklijn. Hè?
1: Nou, dankjewel, Ruud. Dankjewel.
0: Ja, man. Ja, ik ga hem nog even één keer laten zien. Ik moest hier zo om lachen. Even kijken hoor. Onze collega Erik gaat er ook nog aandacht aan besteden. Maar ja, jouw historische foto van de eclips die geen eclips
1: was. Hij was prachtig, jou, Ruud.
0: Ja. Ik laat een foto zien van een balkonnetje. Met een prachtige, heldere lucht. Dus bijna geen veldje aan de lucht. Ideale omstandigheden om die zonsverduistering te kunnen zien. En alles is vlak, behalve één harige boom die in de weg staat. Hoe krijg je het voor elkaar, man?
1: Ja, het was heel suf, Ruud. Ik was de livestream aan het kijken van die zon, van die eclips. Ja. En op een gegeven moment zegt dan die meneer die dat presenteert, zegt van, nou, dit is het hoogtepunt. Ja. Nu moet je echt gaan kijken. Ja. Dus nou, ik, brilletje aangeschaft voor de hoofdprijs natuurlijk. Ik met dat brilletje op de neus het balkonnetje op. En iemand heeft, nou, ik denk een jaar of 80 geleden besloten daar een boom neer te zetten. Dus ik heb er niks van meegekregen.
0: Het is echt te lullig voor woorden.
1: Ja, het is verschrikkelijk. Het is
0: als je
1: verschrikkelijk.
0: Even snel kijkt, dan lijkt het alsof er gewoon een kerel met te veel haar voor je zit in de bioscoop, zodat je het even niet kan zien.
1: Beetje kroesharen voor me. Ja, het is, ja klopt. Ja, het is verschrikkelijk. Maar
0: ja, nou ja. Ah, maar jij bent zo jong, jij gaat 2081 nog wel halen, toch?
1: Ja, dat wordt mijn laatste, wordt dat denk ik. Ja,
0: precies. Nou, oké, Teun. Ja, goed. Gelukkig hebben we de foto's nog.
1: Zo is het ook wel weer.
0: Deze komen wel aan de muur, hoor, vind ik.
1: Ja, is mooi, hè? Ik ga misschien ook wel even uitprinten. Ja,
0: okay, dankjewel, Teun. Goed, je bent bij de boer op. We gaan even de nieuwsquiz spelen, jongens. Groepensneller. Want op de valreep kun je namelijk meedoen met de nieuwsquiz Koppensneller. Om die leuke beachset van Rijnmond in de wacht te slepen. Niet een beachset, maar de beachset van Rijnmond. Ofwel een collectors item. En als je die in de wacht sleept, schakel je automatisch door naar ronde 2. Aan het einde van de maand gaat ook die maandprijs eruit. Dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dit is het fragment.
2: Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal.
0: Welk record is gebroken, werd vanochtend bekendgemaakt. Nederland telt een record aantal hoornaars, antwoord A. B. Nederland telt nu een record aantal werkzaamheden in de regio, antwoord B. Of Nederland telt nu een record aantal regionale tropische dagen. Oh. Ja, nee, maar het zat vanochtend in het nieuws, hè. Dus beproef je geluk, dan wel je wijsheid. En dat kun je ook met een dansje doen.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé en Texas Hold'em bij Radio Rijnmond.
2: Koppensneller.
1: Ja, natuurlijk nu de ontknoping van de nieuwsquiz Koppensneller. Wie gaat er vandoor met die beach set van Radio Rijnmond? Dit was de hele ochtend de opgave.
3: Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal.
1: Welk record is gebroken, werd vanochtend bekendgemaakt in Nederland? A, een record aantal hoornaars. B, een record aantal werkzaamheden in de regio. Of C, een record aantal regionale tropische dagen. Ali en Ramona, goedemorgen, wat denken jullie?
4: Goedemorgen, Ali.
5: Tropische dagen.
1: Tropische dagen, laten we eens even kijken of dat correct is, het even duist.
3: Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen.
1: Ja hoor. Jullie zijn onderweg, hoor ik.
4: Ja, we zitten in de auto, dat klopt.
1: Ja, waar hangen jullie uit op dit moment?

0: naartoe, Ramona?
1: We gaan nu richting huis en dan gaan we dadelijk even naar het pannenkoekenhuis om te vieren dat we hebben gewonnen.
0: Ja, oh, heel goed. Nou ja, neem er eentje op mee. Hè. Wat, wordt het met spek of ben je van de zoetigheid?
2: Ik ben van de zoetigheid.
0: Oh, Ali is van de zoetigheid. En jij, Ramona?
1: Ik ben van de spek.
0: Oh, oké, okay. Nou, dat wordt helemaal... Nou, god, maak ze gek daar, hè. Je geniet ervan, hè.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Oké, okay, lekker eten. Hoi.
1: Hoi.
0: Lekker. Oeh, kijk, wel trekje. We lopen ook een beetje tegen de lunchtijd aan, natuurlijk. Lekker suiker erop. Tsuguro zometeen, maar eerst de Smashing Pumpkins.

0: volo. Zugaro bij Radio Rijnmond in de Boer op. Het is bijna 11:30. Dus maar eens even de verkeerssituatie erbij pakken. Nou, niet zo heel veel vertragingen. Natuurlijk wel de nodige zaken aan bruggen en zo. Maar dat mogen inmiddels bekend zijn. Wel een vertraging gemeld vanaf de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond moet je rekening houden met 10 minuten vertraging. En je moet ook rekening houden met een behoorlijk warme dag. Want de temperaturen kunnen oplopen tot een graad of 34, 35 in Zuid-Holland. En een zwakke wind helpt niet aan verkoeling. Vanavond en vannacht krijgen we te maken met een plakavond en nacht. De temperatuur komt niet lager uit dan een graad of 20. Morgen warmt het 's ochtends heel snel op. Rond de middag alweer 28 tot 33 graden. Maar daarna komt die westenwind en dan zal het langzaam wat afkoelen. En de vooruitzichten, ja, dan ziet het er even heel anders uit. Zaterdag wordt het nog 23 tot 28 graden. Zondag nog 21 tot 24 graden. Met kans op een drupje regen. Maar dat is niet genoeg om die enorme droogte in één keer weg te poetsen. Daar zullen we nog wel even mee moeten dealen. Ja, en een foto laat zien bij ons op de website dat er een behoorlijke fik gaande is. Marten van den Boogaard, wat is er aan de hand?
1: Ja, dat, je kan eigenlijk niet spreken van een fik.
0: Nee, het is een afvakkel, hè?
1: Precies, want op het terrein van ExxonMobil in de Botlekkenstad zijn in verband met een stroomstoring de fabrieksinstallaties stilgelegd. Volgens de veiligheidsregio raakt het de productie op het hele terrein. In verband met dat stilleggen van de productie wordt er afgefakkeld bij ExxonMobil. Dus die productie moet je stilleggen en dan moeten alle producten en
0: die
1: gassen
0: over zijn,
1: die moeten uit de installatie worden geblazen.
0: Ja,
1: dan kun je dat maar beter gelijk verbranden dan dat het natuurlijk onverbrand de pijp uitgaat. Dat afwakkelen gaat dus gepaard met hoge vlammen en ook veel rook kun je zien. Er is inmiddels ook een stroomstoring gemeld bij de Mercyweg. Dat is elders in de Botlek. En op de Maasvlakte zijn twee hoogspanningstations in brand gevlogen. Daar dus wel brand. Dat kwam door een plotselinge stroompiek. Het gaat om hoogspanningsstations bij de ertsoverslag bij de Missouriweg. En de veiligheidsregio meldt dat de stroomstoringen in de Botlek en de branden op de Maasvlakte mogelijk met elkaar te maken hebben. Ja, meer informatie hebben we op dit moment nog niet. Maar we houden dat dus uiteraard als Radio Rijnmond heel goed in de gaten. En ondertussen droogt de Rijn steeds verder op. In Duitsland, tussen Mainz en Koblenz, wordt vandaag een nieuw laagterecord verwacht. De binnenvaart ligt daar al stil. En het goederenvervoer wordt zo goed en zo kwaad als dat gaat overgenomen door vrachtwagens en treinen. Tot zover.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op.
0: Met nu de Boys Town Gang.
2: Radio met een grote R.

Dit is zo'n dag, dit is zo'n hete dag, durf ik wel te zeggen. De drie J's zijn inmiddels wel een beetje de vriend van de show, want ze waren een paar maanden geleden te gast op het mini-podiumpje van de Boer op. En hadden ze een heel lief liedje, Nieuw Leven, ingeblazen. Dat was een heel erg leuk bezoek, was dat. Dit was Dit is zo'n dag van 3J's. Zometeen ga ik gluren bij de buren naar de prachtige muziek van Coldplay.

0: All night long, nou even niet hè. Vannacht gaat de temperatuur niet onder de 20 graden. Dus ik zou niet weten wat Bakker allemaal gaat doen. Maar goed, yes sir, I can boogie, hoor je bij Radio Rijnmond. Iets later dan in de programmaboekjes dat aangegeven. Maar we gaan toch even gluren bij de buren. En dat doen we deze keer bij de collega's van Omroep Tweede. Omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Dennis Korevaar is daar programmamaker. Goedemorgen Dennis.
1: Luuk, goedemorgen.
0: Ben jij droog? Heb je een droog pak of heb je een nat pak gehaald?
1: Nee, ik heb een droog pak gehouden, ja, wel, ja.
0: Ja, want ik zie een reportage namelijk bij jullie op de site over gezonken bootjes. Wat is er allemaal aan de hand in Schiedam, ja, hè?
1: Ja, nou ja, de bootjes daarentegen niet. Maar het is wel een verhaal wat ineens boven is komen drijven. Gaat namelijk inderdaad over een aantal gezonken bootjes. De afgelopen paar weken zou je wel kunnen zeggen waar Schiedam mee te maken heeft.
0: Ja.
1: Dan kun je daar ook nog de vraag bij stellen. Ja, van wie zijn die bootjes dan? Nou ja, dat is misschien wel weer een ander verhaal.
0: Ja.
1: Maar na de gezonken bootjes van een paar weken geleden zijn we hier toch even ingedoken.
0: En
1: toen scheen het ook zo. Ja, toen scheen het ook zo te zijn dat er vanuit de gemeente niet echt een beleid is om hoe om te gaan met deze gezonken zogenoemde zwerfbootjes.
0: Dat is gek.
1: Dus dan bestaat dus ook gewoon de kans eigenlijk dat die dingen daar zomaar nog een paar weken in het water liggen.
0: Ja.
1: Dus nou ja, daar hebben we nu een wat uitgebreider verhaal over gemaakt. We hebben de gemeente bevraagd van, joh, hoe zit dat met dat beleid? Want dat is er inmiddels.
0: Ja.
1: Maar de uitvoering daarvan lijkt nog een beetje op zich te wachten.
0: Ja.
1: Dus dat heeft nog wel wat haken en ogen. Maar we hebben het voor nu weer een beetje proberen uit te leggen.
0: Ja.
1: Dus dat is een verhaal wat je kan vinden op onze website.
0: Ja, dit is 2.nl. Dan naar Vlaardingen, van Schiedam naar Vlaardingen. Want ook in Vlaardingen hebben ze last van woningen vol schimmels. Worden ook wel de helwoningen, de woningen van de hel genoemd zelfs.
1: Ja. Nou, in, je zei het al, in Schiedam hebben we natuurlijk te maken gehad met de woningen in de staatsliedenbuurt.
0: Ja.
1: Maar het gaat hier om 60 bewoners van de Stationsstraat en de Pieter Karel Drossaardstraat in Vlaardingen die nu in actie zijn gekomen. Want die zijn redelijk ontevreden over hun helwoningen, zoals ze het zelf noemen. Als je de foto's ook ziet, dan die liegen er niet om. Schimmel, lekkage, waar dan weer niet tegen op te poetsen is, maar ook of overheen wordt geverfd. Maar dat lost het probleem natuurlijk ook niet op.
0: Nee.
1: Gevels die gewoon verzakken, dat soort zaken. Ja, wordt er aan de bel getrokken bij de woningcorporatie Waterweg Wonen in dit geval. En die geven niet helemaal thuis, zo lijkt. Dus reden genoeg voor die bewoners om aan de bel te trekken. En de noodzaak toch te laten inzien van dat er nu echt wat moet gaan gebeuren. Want dit is niet bevorderlijk voor het wooncomfort.
0: Nee, en ook niet voor de gezondheid, lijkt mij. Nou, dat verhaal ook te lezen.
1: Nee, ook zeker niet.
0: Ook dat verhaal is te lezen op dit is 2.nl. Dennis,
1: ja,
0: tot gauw, hè, tot de volgende.
1: Ja, tot snel.
0: Oké, Dennis Korevaar van Omroep 2.

0: 52's en Love Shack bij Radio Rijnmond in de Boerop. De koffiekopjes heb ik weer in de vaatwasser gezet, hoor. En uit die andere vaatwasser kwamen glimmende schalen en borden met een verse lunch, gepresenteerd door Erik Lemmers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er op de lunchkaart?
1: Er is een rookverbod.
0: Ja.
1: Ja, op Voorne aan Zee.
0: Oh, ik dacht even dat je het had over dat afwakkelen. Maar er is een rookverbod op Voorne aan Zee. Of sigarettenroken bedoel je?
1: Ja, dan gaat het over sigarettenroken. Ja. En dan gaat het vooral om het brandgevaar.
0: Ja.
1: De gemeente die heeft dat daar ingesteld, omdat ze er toch nogal veel beboste gebieden hebben.
0: Ja.
1: En ze willen geen bermbrandje of een andere bosbrand.
0: Ik snap hem wel, hoor.
1: Erger is. Ik snap hem ook heel goed. Alleen, hoe ga je zoiets handhaven natuurlijk, hè?
0: Dat is lastig.
1: Ga je daar mensen naartoe sturen in deze vakantietijd die gaan patrouilleren? Ja.
0: Niet. Maar ja, de schade is natuurlijk enorm als het uit de hand loopt. Hè?
1: Absoluut. Ja. Dus bij deze, iedereen die het hoort, houd de sigaretten binnen daar.
0: Precies.
1: De lunchplaat die gaat over, nou ja, je hebt het net al laten zien, hebben jou in de uitzending en Teun ook nog even gesproken, over die fantastische zonsverduistering die overal te zien is voor als je het wat hoger opzoekt.
0: Ja.
1: Of een vrije hemel hebt met dan die boom ervoor. Ja, dat is
0: ik zit nu. Je zou eigenlijk de livestream moeten zien. Of TV Rijnmond moeten kijken. Het is ook zo. Dit is toch de mooiste.
1: Hoe verzin je dit?
0: Mooiste eclipsfoto die ik ooit heb gezien.
1: Ja, precies. Daar ergens achter die enorme boom dus. En Teun heeft het denk ik gewoon uit zijn slaapkamer.
0: Ja, vanaf zijn balkonnetje. Ja.
1: Die dacht ik zit lekker hoog. Gewoon alleen maar vrije horizonnen. Die gebouwen, daar kijk ik zo overheen. Maar alleen die ene boom dus. Ja. En er zijn meer mensen die dat hebben meegemaakt.
0: De Lauwenskerk.
1: Ja, inderdaad. Daar 300 treden nog omhoog geklommen. Maar verdween die achter het gebouwde post.
0: Ja.
1: Dus ik wilde eigenlijk die gemiste kansen, die wilde ik in een mooi plaatje.
0: Ja, dus niet zozeer de eclipse, maar de gemiste kansen.
1: Juist.
0: Een plaat over gemiste kansen.
1: Juist.
0: Nou, die zijn er wel volgens mij.
1: Dat moet lukken, toch?
0: Nou, ik zou zeggen, graaf weer even diep in je brein. Laat je creativiteit spreken. En open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak, Erik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. De zomerhit van 1983, die kwam van Rigiera, gaat over een dagje aan het strand, maar dan wel na een kernexplosie. Lekker zonnig dus. Zometeen eerst het nieuws van 12 uur. Martin van der Boogaert, goedemiddag Martin.
10: Goedemiddag Erik. Een grote stroomstoring in de Botlek en een brand op de Maasvlakte hebben mogelijk met elkaar te maken. In de Botlek is vanochtend vanwege de grote stroomstoring de productie op het terrein van het olie- en chemiebedrijf ExxonMobil stilgelegd. Alle gassen moeten uit de installatie worden geblazen en daarom wordt er afgefakkeld. Je kunt grote vlammen en ook zwarte rook zien. Op de Maasvlakte brak vanochtend brand uit in een transformatorhuis en dat kwam waarschijnlijk door een plotselinge stroompiek. De veiligheidsregio meldt dat wordt onderzocht of de stroomstoring in de Botlek te maken heeft met de brand op de Maasvlakte. De politie sluit uit dat de overleden man die afgelopen weekend werd gevonden bij de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charloos het slachtoffer was van een misdrijf. Het is niet bekendgemaakt wat de doodsoorzaak was, maar een misdrijf wordt dus uitgesloten. Kinderen zagen de man liggen in de bosjes naast een voetpad. Ze dachten dat de man lag te slapen, maar hij was dus dood. De Rijn in Duitsland bereikt vandaag een nieuw laagterecord. De waterstand tussen Mainz en Koblenz is zo ver gedaald dat de binnenvaart daar al stil ligt en het peil blijft maar zakken. Vanwege de recordlage waterstanden moet Duitsland overschakelen op meer vervoer met vrachtwagens en goederentreinen. En de problemen houden nog wel even aan, want regen van betekenis in het stroomgebied van de Rijn wordt voorlopig niet verwacht. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig, droog en heet. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
9: Dankjewel, Martin. Er is een file op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Everdingen en Lexmond. 5 minuten vertraging. Een auto met pech die de rechte rijstrook bezet. En dan de lunchplaat. Heb je het meegemaakt, dat grootste moment van de bijna volledige zonsverduistering in Nederland pas in 2081 weer te zien? Dus ja, reken maar dat veel mensen gisteren een goede plek hebben opgezocht. Maar ja, dat gaat ook wel eens mis. In het noorden van het land verscheen op verschillende plekken precies op dat moment een wolk voor de zon. En als je op Rijnmond.nl kijkt, dan zie je dat mensen die de tour in de Laurenskerk hadden geboekt, de toren daarvan, na 300 trappen te hebben gelopen, zagen dat de zon precies achter de nieuwe woontoren de boost verdween. En in Zevenhuizen blokkeerde een flink uit de kluiten gewassen boom het zicht van onze collega Teun Willems. Kortom, wat is volgens jou bij deze gemiste kans het perfecte plaatje? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen eerst Rigera.
11: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als

0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Wrestling met Golden eSIM.
1: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

een kernexplosie ging, waarna ze dus naar het strand gingen. Gewoon de zomerplaat van 1983, Rigueira en Vamos a la Playa. Leuk dat je luistert. Naar lunch breek jouw rustmoment van de dag met veel muziek en het laatste nieuws. Straks bedenkt verslaggever Michael Komans een bezoek aan de ernstig verwaarloosde katten die in Numansdorp zijn opgevangen nadat ze in een woning in Zoetermeer in beslag genomen waren. Ze kwamen beide dieren stee binnen, ziek en onder de klitten. Een paar weken verder zijn ze inmiddels en je gaat zo horen hoe het met ze gaat. Ik praat met de directeur van het Stadsarchief Rotterdam over het archief van de diergaarde Blijdorp dat deze zomer in handen is gekomen van het Stadsarchief. Wat komt er allemaal bij kijken? Dat hoor je zo. En veel mensen zochten het gisteren hogerop. Sommigen beklommen zelfs de toren van de Laurenskerk, want daar zou je een onbelemmerd zicht hebben op de bijna volledige zonsverduistering. Nou, mooi niet. 300 trappen omhoog geklommen. En wat gebeurt er op het moment suprême? De zon verdwijnt achter de nieuwe woontoren De Post aan de Koolsingel. Misschien heb jij ook zo'n misser meegemaakt, dan hoor ik daar graag over. Collega Teun Willems die had ook een bijna onbelemmerd uitzicht op de zonsverduistering, dacht hij. Want ineens bleek die enorme boom in de weg te staan die vanuit zijn slaapkamerraam kan zien. Welke lunchplaat wil jij horen bij die gemiste kansen? Laat het weten via de Rijnmond-app, druk op App ons. Muziek. Alex Warren die brengt een nieuw album uit. Wild Child heet het. En die verschijnt over 2 weken. Daar staat ook de single op die je zo hoort. Maar ik kon waarschijnlijk niet wachten met de rest. Want op Instagram heeft hij in een livestream al 6 nummers... van dat nog niet uitgebrachte album laten horen. De echte fans zijn dus al op de hoogte. Maar voor de fans van Sting draai ik eerst nog een mooi nummer uit 1993. If I Ever Lose My Faith.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een groot

0: Alex Warren en Fever Dream. Je luistert naar Radio Rijnmond. Eind juli kwamen bij de dierenstee in Numansdorp 11 zwaar verwaarloosde Perzische en exotic katten binnen. Ze maakten deel uit van een groep van 21 katten die door de dierenbescherming uit hun woning in Zoetermeer werd gehaald. En de dieren die waren er slecht aan toe. Veel katten waren ziek en hun vacht zat zo vol met klitten dat bewegen pijn deed. Inmiddels zijn we ruim 2 weken verder. De katten hebben medicijnen gekregen en zijn flink onder handen genomen door de trimmer. En dat maakt een wereld van verschil. Maar de zorgen zijn nog niet voorbij. 2 katten bleken namelijk drachtig. En een van hen is nog zo verzwakt dat een bevalling volgens de opvang te gevaarlijk is. Verslaggever Michael Komans, die was vanmorgen bij de dierensteen. Hallo Michael.
1: Goedemorgen. Middag alweer.
0: Middag alweer, precies. Jij hebt de katten zelf gezien. Wat is het grote verschil met toen ze net binnenkwamen?
1: Sommige zijn nu helemaal kaal. Omdat ze gewoon helemaal geschoren zijn. Maar bijvoorbeeld, je moet je even voorstellen, want dan denk je, tondeuzen erover, dan zijn al die klitten eruit, dan gaat dat weer normaal. Maar bijvoorbeeld, er zaten natuurlijk ook katers tussen en die hebben dan ook gewoon balletjes.
0: Mm-hmm.
1: En dat zit dus helemaal in die klit verstopt, in die knopen van dat haar.
0: Je kan er niet zomaar op.
1: Je kan niet zomaar, want dan gaan de balletjes mee.
0: Verschrikkelijk.
1: Dus dat hebben ze, was echt nog wel een heel kwijt. En die poesen die zitten alleen maar te miauwen en die is natuurlijk super zielig natuurlijk de hele tijd. Want je zit dan eraan en dat is natuurlijk wel verdrietig natuurlijk.
0: Ja, jezus.
1: En sommigen waren ook vooral, dat viel me vooral zo op, mager. Mager, echt letterlijk, zoals jij zeggen, graadmager.
0: Verschrikkelijk zeg. Aanvankelijk dachten ze dus ook dat het oudere katten waren. Waarschijnlijk omdat ze zo mager waren. Maar het bleken dus hele jonge dieren te zijn. Ja. Hè? Hoe kan dat?
1: Ja, de gemiddelde is zelfs 1,5 jaar oud eigenlijk. Het gemiddelde van die poezen. Dus het is eigenlijk, is het uit de hand gelopen. Het was van een oude echtpaar. Zoetermeer en ze waren 80. En die hebben er gewoon niet meer goed voor kunnen zorgen. En het nog wel gewild. Ja, het klopt natuurlijk niet helemaal hoe dat daar is gegaan.
0: Maar ze konden, het was er boven het hoofd gegroeid eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. Maar ja, die katten die gingen het ook allemaal met elkaar doen. Dus het is waarschijnlijk ook allemaal een beetje broertje, zusje, opa, oma.
0: Oh,
1: ja. En dan ook nog eens een keer eentje met echt zo'n, deze poes ook echt met die neus die dan zo naar binnen staat. En dan net die met de tanden ook verkeerd. En heel van binnen zit het ook verkeerd. Ja, en die heeft dan weer, die was dus ook drachtig. Ja, en die hebben ze abortus gepleegd. Dus zeggen van want wat hieruit komt, dat wil je eigenlijk, dat zal meteen foutenboel zijn, zeg maar.
0: Wat verschrikkelijk. Ja. En die ander dan, die drachtig is?
1: Dat weet ik eigenlijk niet wat ze daar nu mee hebben gedaan.
0: Zou dus kunnen zijn dat die gewoon ter wereld komt?
1: Dat die nog ter wereld komt, ja. Maar het is wel echt, het zijn, als je de poezen ziet, hoe moet je dat zeggen? Een beetje van die bekende online hitpoezen, exotic. Ja, zijn het een Perzische, maar een beetje

0: leuk. Omdat hij gewoon zo weinig lucht krijgt door zijn neus. Ja, dit is heel sneu. Dus, ze zijn in ieder geval wel een goede handen.
1: Ja, ze zijn in goede handen, worden goed verzorgd. Maar ze zijn er dus nog niet helemaal. Hè? Wat moet er nog gebeuren?
0: Nee, het is echt nog aansterken. Ze moeten echt nog aansterken. Want ik bedoel, er is een poes, die heeft gewoon geen oog meer. Die mist een oog. Dan kan je zeggen van ja, dat kan een keer gebeuren. Maar ja, over het algemeen niet echt. Nou. Maar dat is ook nooit gehecht.
1: Oh.
0: Dus er komt gewoon continu pus uit. Dus deze poes moet ook nog geopereerd worden. Dus die moet ook nog, want dan moet ook dicht. En nu is het gewoon een soort gapend gat.
1: Ja.
0: Ja, en zo zijn die andere poezen ook nog. Dus die moeten eerst extra eten krijgen. Gewoon goed aansterken. En er zijn al heel veel mensen die hebben gereageerd overigens.
1: Gaan ze een baasje zoeken dan ook?
0: Ja, er zijn al heel veel mensen die hebben gereageerd op dit nieuws. En die zeggen van nou, ik wil wel zo'n Mr. Grumpy zonder oog. Ik wil wel opvangen, maar ze zijn zeker nog niet allemaal hebben een plekje gevonden. Nee. Dus er kan heel veel liefde en waarschijnlijk ook wel donatiegeld die kant op. Want dit dierasiel in Numansdorp, ja, ik bedoel, scheren, knippen, bijvoeden.
1: Daar hadden ze eerst ook vrijwilligers voor nodig, hè?
0: Ja.
1: Dat vroegen ze in het begin, omdat dat heel veel werk in beslag nam. Maar nu gaat het dus vooral eigenlijk om geld dat altijd welkom is natuurlijk voor zo'n dieropvang. En voor mensen die eventueel zo'n katje later een mooi laatste goede gouden mandje willen geven.
0: Ja, zeker. Nou, het liefst wel. Want deze zijn, ik moet overigens zeggen, ik ben wel vaker natuurlijk voor de Rijnmond in asiels geweest. En dan kom je vaak wel bij poezenhonden. Nou, op een of andere manier, poezen zijn nooit zo mijn fan. Die doen altijd zo. En een hond.
1: Deze vonden jou lief.
0: Nou, allemaal.
1: Dat is toch ook wat?
0: En ze waren ook allemaal, maar ze zijn heel sociaal. Dus als je denkt, ik wil een sociale poes. Nou.
1: Neem ze bij de dierenstee. En deze gaat dus niet over die katten, hè? Maar soms denk je het wel als je een kat ziet. Van wat kijkt die maar arrogant aan? Jor Chauvin, Carly Simon. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws hier op Radio.

0: Graffiti 6. En iets wat je nooit moet doen natuurlijk, dat hebben we sinds gisteren weer even goed in onze oren geknoopt. Stare into the sun. Het is 12:30, je luistert naar Lunchbreak. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Benelux. En dat is het stuk naar de A15 richting Europort in Vlaardingen. Door een ongeluk is die weg dicht. Je moet er een rechte parallelrijbaan gebruiken. En dat geldt nog tot 14:30. En er is daar een file van een kilometer ontstaan. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen de afrit Numansdorp en Willemstad. 5 minuten vertraging. De N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de afrit Brielen. Een kwartier vertraging. En dan richting Middelburg op diezelfde weg tussen de afrit Brielen en de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 7 minuten vertraging. Jules Gernert, goedemiddag.
1: Erik, goedemiddag.
0: Het wordt warm vandaag. Worden er nog dagrecords gebroken?
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Had ik nog niet zo bij nagedacht of er records gebroken kunnen worden. Het is al warm of heet, zo je wilt, met 30, 31 graden. Met een zwak tot matig windje uit oost tot zuidoost. Ook nog aflandig, dus op het strand is het behoorlijk warm deze uren. Niet zo geweldig. Daar komt er later misschien wat zeewind bij. In de strandzon, dus dat daar een beetje verkoeling is. Maar inderdaad, records kunnen wel. Dagrecord is altijd een beetje, ja, voor vermaken, zeg ik altijd wel. Ja. Dat is 31,9 van 13 augustus 2022, een paar jaar geleden dus. Dat gaan we wel zeker halen, denk ik. Dat Rotterdam aan 33 of 34 graden komt. Dan wordt het wat ingewikkelder of wat lastiger natuurlijk. Het decaderecord is voor de tweede tiendaagse periode van deze maand. Staat op, tromgeroffel, 33,3. Dat is uit 2012. En dan het maandrecord, dat is natuurlijk heel serieus, dat staat op 34,9 van 4 augustus 1990. Dat is al een tijdje geleden, dus ik denk dat dat net buiten beeld blijft. Maar die eerste twee, dat zou kunnen, ja.
0: Gaat zeker lukken. Nou goed, warm dus. Wat kunnen we nog meer verwachten? Geen regen in zicht nog, hè?
1: Nee, voorlopig niet. Dat komt pas zaterdagnacht. Dus in de nacht van morgen naar zaterdag wellicht. Vandaag dus nog steeds erg droge lucht. Dus niet te drukkend warm, maar toch, als het echt warm is, maakt dat wat mij betreft niet zoveel meer uit. En dus een klein beetje zeewind voor een lichte koelte wellicht in de loop van de middag in de strandzone. En dan blijft het vanavond behoorlijk warm. Weinig wind ook vanavond en vannacht. Minimumtemperatuur 17 tot 20 graden. Bij weinig wind en morgen overdag gaan we een snelle temperatuurstijging meemaken. Hadden we vandaag uiteraard al. Maar zeker morgen. Het wordt vlot zo'n 29 tot denk ik toch al 34 graden landinwaarts. Maar er komt ook een zwakke tot matige zuidwesten tot westen windopgang. Die gaat een verdere stijging toch al net tegenhouden, denk ik. Gelukkig maar uiteraard. En in de loop van de middag krijg je ook winkelen 3 tot 4. En dan zal de temperatuur langzaam wat gaan dalen richting de avond. En morgenavond krijg je dan een noordwestenwind. En dan komt er echt wat koelte. En het is ook morgen zonnig. Met af en toe een paar wolkenvelden die verschijnen.
0: Juist. En dan even heel kort in het weekend. Dus regen verwacht. Wat, wanneer en hoe?
1: Ja, enkele buien denk ik toch wel. Er komt echt een overgangszon met koelere lucht boven ons. Zaterdagnacht en ochtend is er een redelijke kans op een paar lokale buien. Klein kansje op onweer, maar verwacht er niet al te veel van. Zaterdagmiddag is het al overwegend droog met zonnige periode en 24 tot 28 graden. Dus in principe een mooie dag met wat bewolking. En zondag is de koelte wat serieuzer met maximaal van 21 tot 25 graden. Met een enkele bui, maar vooral weer een paar brede opklaringen.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Sjoe.
1: Ja, graag gedaan.
0: De hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Martin van der Boogaard. Martin.
2: Ja, goedemiddag Erik. Veel gedoe aan de hand in de Europoort en in de Botlek en op de Maasvlakte. Vanochtend hadden we eerst een grote stroomstoring in de Botlek. En min of meer tegelijkertijd met een brand op de Maasvlakte. En die stroomstoring en die brand die hebben mogelijk met elkaar te maken. Dat meldt de veiligheidsregio. En in de Botlek is vanwege die grote stroomstoring de productie stilgelegd op het terrein van ExxonMobil. En op de Maasvlakte, daar vloog vanochtend een hoogspanningsstation in brand. En dat kwam waarschijnlijk door een plotselinge stroompiek. En afgelopen uur, zo'n beetje, nu ongeveer 20 minuutjes geleden, kwam er ook een bericht bij ons binnen over een explosie in de Europoort bij een bedrijf aan de Moezelweg. Het zou gaan om Gun for Energy. En daar is volgens de politie zeker 1 dode gevallen en er is een onbekend aantal gewonden. Meer informatie over de situatie bij de Moezelweg hebben we op dit moment nog niet, maar we houden het uiteraard heel goed in de gaten allemaal. Ja, dan nog een derde punt. Je weet het nog wel, de dood van de man die afgelopen weekend werd gevonden in de bosjes bij de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charloos. Ja, die dood die heeft niet te maken met een misdrijf, dat meldt de politie. Een aantal kinderen zag de man liggen en dacht dat hij daar lag te slapen. Maar ja, hij was dus overleden. Tot zover. Ja, we houden de situatie in de Botlek en de Europoort en op de Maasvlakte natuurlijk goed in de gaten. Want het is toch wel opmerkelijk dat daar zoveel dingen tegelijk gebeuren.
0: Juist, als daar aanleiding toe is, dan
2: kom ik er weer bij. Oké.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Suzanne en Freek hoor je zo, maar eerst Boyzone.
3: Radio met een grote R.

0: playlist werkt wat dat betreft wel mee, hoor. Met deze plaat, Boyzone Picture View. Dat is een mooi bruggetje naar onze lunchplaat.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, want kijk bijvoorbeeld even naar deze foto als je TV Rijnmond hebt. Daar zie je het prachtige gebouw De Post staan. Wat vanuit het postkantoor dat daar aan de Koolsingel is, omhoog is gerezen. En precies het zicht wegneemt op de bezoekers van de toren van de Laurenskerk. Die daar de zonsverduistering van 90% wilden bekijken. Niet dus. Niet te zien door die toren. Wat kun je daarbij verzinnen aan platen? The Waterboys, The Hole of the Moon, Marco Schouten. Minneke Klinkert, It Will Come in Time, You Just Be Patient, 2081. Billy Preston en Sarita, Monique van Eijk, A View to a Kill, Duran Duran. Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band. Little by Little van Kensington. Of Peter van Dee, George Ezra and the Sun Went Down. Jaap Pechtel, The Beatles, Here Comes the Sun. Jos Blas, The Point of No Return van Gerard Butler, Emily Rossum. Simona, die zegt Miss You van de Rolling Stones. Want ja, die zonsverduistering werd nodig mist. Zegt ook Dirk Eijk. Henk en Joke van Zuilenkom, Shaki Schram. En ik heb niks gezien. Mieke, Nathaniel Rattleff en The Night Sweats van Sap. Ada Schoonrock, UB40, Where Did I Go Wrong? Brenda van Duren, Stevie Wonder, Happy Birthday. Ja, Stevie heeft het sowieso niet gezien. Olaf Petersen, Maria Mena en It Took Me By Surprise. Ria Osthorn, Leonard Cohen en Tower of Song. Karin Zonneveld, Direct en All in Vain. En veel kort Tracy Ullman, Move Over Darling. Want dan kan ik hem misschien nog wel zien. Nou, heel veel leuke dingen. Als je er nog eentje weet, stuur hem door via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Dit is Suzanne Freek. Nooit meer regen.

0: Nou, dat gevoel kennen we. Suzanne en Freek, je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Archief Blijdorp. Een beestelijke geschiedenis.
0: Wie aan de diergaarde Blijdorp denkt, die denkt waarschijnlijk als eerste aan dieren. Aan Bokito misschien, aan de Rivierenhal of gewoon aan dat jaarlijkse bezoek met je ouders of grootouders. Maar achter bijna 170 jaar dierentuin, of is het inmiddels gewoon 170 jaar, zit natuurlijk ook een enorme hoeveelheid geschiedenis. Foto's, documenten, tekeningen, correspondentie en verhalen die niet alleen iets vertellen over Blijdorp, maar ook over Rotterdam. Dat archief wordt overgedragen aan Stadsarchief Rotterdam. En daarmee krijgt een belangrijk stuk geschiedenis van de dierentuin een plek tussen de andere verhalen van de stad. Erika Hokke van het Stadsarchief Rotterdam is bij ons in de studio. Welkom. Leuk dat je er bent. Laten we bij het begin beginnen. Waarom is het voor het Stadsarchief Rotterdam belangrijk? En misschien ook wel een beetje bijzonder om dat archief van Diergaarde Blijdorp in de collectie op te nemen.
2: Ja, zeker bijzonder. Kijk, als Stadsarchief bewaren wij de geschiedenis van Rotterdam. En die bestaat in ieder geval uit de gemeentelijke archieven, maar uit veel meer dan dat. Dus we hebben ook veel archieven van Rotterdamse bedrijven, verenigingen, personen. En juist het archief van Diergaarde Blijdorp, de dierentuin Blijdorp, waar we allemaal zulke mooie herinneringen aan hebben, past daar dus heel goed tussen.
0: Ja, en wat vertelt dat dierentuinarchief door de jaren heen?
2: Nou, heel veel. Het is aan de ene kant een verhaal van continuïteit en verandering. Dus het vertelt hoe de dierentuin in de stad was. En wat er dagelijks gebeurde. Het bedrijf dat wij eigenlijk niet zien. En nou ja, de zorg voor de dieren. Maar het vertelt ook de veranderingen die de dierentuin door de jaren heen hebben ondergaan. Zowel in de bouw en de verbouwing, maar ook in hoe men omging met het dierenwelzijn.
0: Ja, want dat is door de jaren heen enorm veranderd. Vroeger, we hebben nog tijdens de eerste uitzending hebben we het hok bekeken waar bepaalde dieren zaten. Ik weet niet meer, de gorilla's geloof ik. Nou, dat was de wat? Zegt even Rens.
3: De beren waren dat.
0: De beren, oh ja, de beren waren dat. Nou, dat was echt 4 vierkante meter of zo waar ze in te zien waren. Vroeger dus. En er is dus heel wat veranderd. Want tegenwoordig zitten ze in een soort natuurlijke habitat bijna, hè?
2: Ja, en alle tekeningen daarvan zitten dus in het archief. Dus de tekeningen van de verandering, de bouw van de Rivierenhal, van de veranderingen van ik zag tekeningen van hoe intern beelden en maquettes van orka's gemaakt werden. Dus ook de binnenkant, de ontwerpen aan de binnenkant en de binnenarchitectuur zitten dus allemaal de tekeningen van in het archief. Dus heel waardevol.
0: Ja, dus juist dat achter de schermen kijken en een verandering van de samenleving eigenlijk ook, want het is ook weer een weerspiegeling, denk ik, van hoe wij kijken naar dieren. Dat zegt dus ook heel veel over de stad.
2: Ja, het zegt iets over niet alleen hoe de verhouding tussen de Blijdorp en de stad was, maar ook simpel gezegd hoe het dagje uit in de dierentuin door de tijd heen veranderde. En ook dat met allerlei promotiemateriaal en foldermateriaal, dat je ook ziet hoe de dierentuin zich anders gaat profileren door de tijd heen. Ja, en ook gewoon natuurlijk allerlei tijdstromingen die meegaan. Dat je kleurverandering ziet in affiches of andere stijlen.
0: Ja, andere stijlen. Je ziet nu bijvoorbeeld tegenwoordig op de poster meer over natuurbehoud. Dus het redden van dieren eigenlijk, min of meer. Wat komt er nou bij zo'n overdracht kijken? Is het gewoon een kwestie van dozen verhuizen of komt er veel meer bij kijken?
2: Ja. Was het maar zo eenvoudig. Nee, er zitten wel een aantal stappen voor. Denk aan je eigen zolder thuis, waar je nog een aantal dozen hebt staan, maar dan iets meer. Dus het verhuizen van archieven, ja, eigenlijk moeten er altijd 3 dingen vooraf gedaan worden. Het eerste is dat gekeken moet worden wat er daadwerkelijk bewaard wordt. Want we hebben natuurlijk niet alles wat we willen overnemen. Daarna moet er beschreven worden wat er daadwerkelijk overgebracht wordt. Dus de mensen van de dierentuin weten wat die archieven zijn. Maar als wij een heleboel plattegronden binnenkrijgen, dan weten wij natuurlijk niet wat het is. En het derde wat moet gebeuren voordat het bij ons komt, is dat er, ja, wij noemen dat materieel verzorgd moet worden. Dus we willen eigenlijk het archief binnenkrijgen, ja, zonder dat er stof in zit, zonder dat er nietjes in zitten, zonder dat er beestjes in zitten, zonder dat er schimmels in zitten. Dus dat moet allemaal gedaan worden voordat het bij ons komt.
0: Je moet alles prepareren wat dat betreft.
2: Ja.
0: Waar hoop je nou het meeste op nu het archief naar jou komt?
2: Nou, even voor de helderheid, want het is nog niet morgen bij ons te zien. Dat zal nog even een kleine periode duren. Maar vooral dat het gebruikt wordt. Ik zie, als ik daarnaar kijk, zie ik echt een aantal mooie verhalen die verteld kunnen worden. Aan de ene kant de verhalen over wat er gebeurde er in die dierentuin. Welke beesten werden er geboren. Maar vooral ook de ontwikkeling van de dierentuin. Dus ik hoop honderden bezoekers.
0: Oké, allemaal komen kijken dus. Een beetje in de toekomst. Voorlopig zijn jullie nog wel even bezig met prepareren en archiveren. Dankjewel, Erika. Zometeen jouw lunchplaat. Welke gaat het worden? Je hoort het zometeen naar Eric Pride. Call

0: tekst heb je niet nodig om te leren bij deze remake door Eric Prydz van een nummer van Steve Winwood. Call on me, hoorde je.
1: De lunchplaat. Welke zon hoort bij het verhaal vandaag?
0: Wat gaan we draaien bij die zonsondergang, of nee, zonsverduistering, die gemist werd? En ja, dus door veel mensen niet gezien omdat er een gebouw voor zat, of omdat er een boom ineens in de weg stond, of een wolkje voor de zon kwam, precies op het moment suprême. Mineke Klinkert ga ik draaien, Billy Preston en Sarita. Het is 2081 pas, maar it will come in time.

0: Justin en Sarita. It Will Come In Time. Dank je wel allemaal voor het insturen van jouw suggestie voor de lunchplaat. Ja, en soms is een gemiste kans eigenlijk een vermomming in... hoe noem je dat nou? Een blessing in disguise was dat, Rens.
1: Een soort geluk bij een ongeluk.
0: Ja, precies. Ja. Want daar heb jij een voorbeeld van.
1: Ja, nou, we krijgen een foto binnen van Laura Scholten. Ja, op de foto zie je eigenlijk gewoon een soort witte vlek. En er staat bij, ik denk dat ik ook een grappige foto heb per ongeluk van de zonsverduistering. Zoom in en dan zie je de echte vorm. Met het blote oog zag je gewoon de zon. Ja. Veel te fel om in te kijken en geen bril natuurlijk. Dus ongeveer op de zon gemikt.
0: Nou, eens even inzoomen dan maar.
1: Als je dan inzoomt, dat ga ik even doen, als je meekijkt op TV Rijnmond, dan zie je als het goed is.
0: Ja, ik zie daar een half maantje eigenlijk.
1: Een half maantje.
0: Ja, maar het is natuurlijk de zon die verduisterd werd met waar een enorme hap uit was van de maan. Ik denk dat hier op 70% is zo'n beetje. Ja, het is daadwerkelijk te zien.
1: Ja, het is wel te zien, maar heel toevallig zo'n foto kunnen maken.
0: Precies. Nou, hartstikke leuk. Laura, dank je wel voor het sturen van jouw foto. En Trudy, die had ook nog een foto gestuurd. Dat is ook heel erg leuk. Want Trudy, die luisterde naar de uitzending en de rubriek Archief Blijdorp. En toen kwam ze ineens op deze oude foto, geloof ik, hè?
1: Ja, Trudy die zegt, Erik, over de dierentuin gesproken. Hier sta ik in Blijdorp met mijn ouders en zusje als bijna driejarige in 1947. Moeder was zwanger van een tweeling. Ik weet nog goed dat ik op de olifant mocht rijden. Memories. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer.
0: Nee, maar, gelukkig maar, zullen we maar zeggen.
1: Ja,
0: dat zijn die veranderende ideeën over hoe je met dieren moet omgaan.
1: Ja.
0: Maar zij staat daar dus als klein kind tussen haar ouders en de grote zus in. Helemaal trots, helemaal blij. Leuke foto, dankjewel. Zometeen, dan mag je meedoen voor een beatset. Die kun je winnen als je weet welke plaat ik achterstevoren draai.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Ricky Martin hoor je zo met de hit die ervoor zorgde dat Latin popmuziek mainstream werd. Die hit uit 1998 hoor je zo. Eerst het nieuws van 1 uur. Martin van den Boogaard, goedemiddag Martin.
5: Goedemiddag Erik. Bij een explosie aan het einde van de ochtend in de Europoort is zeker 1 dode gevallen. De politie meldt ook dat er meerdere gewonden zijn. De explosie was bij een pijpleiding op het terrein van Gun for Energy. Daar was vanochtend een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk. En die ploeg was bezig met het loskoppelen van pijpleidingen toen het misging. De sporen van de explosie zijn te zien op een olieopslagtank. Er zijn meerdere ambulances naar de Europoort en ook is de traumahelikopter er naartoe. Een grote stroomstoring in de Botlek en een brand op de Maasvlakte hebben mogelijk met elkaar te maken. In de Botlek was vanochtend vanwege de grote stroomstoring de productie op het terrein van het olie- en chemiebedrijf ExxonMobil stilgelegd. Alle gassen die moeten nog uit de installaties worden geblazen en daarom wordt er afgefakkeld. Je kunt grote vlammen zien en ook zwarte rook. Op de Maasvlakte brak vanochtend brand uit in een transformatorhuis. En dat kwam waarschijnlijk door een plotselinge stroompiek. De veiligheidsregio meldt dat wordt er onderzocht of de stroomstoring in de Botlek te maken heeft met de brand op de Maasvlakte. De politie sluit uit dat de overleden man die afgelopen weekend werd gevonden bij de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charloos het slachtoffer was van een misdrijf. Het is niet bekendgemaakt wat de doodsoorzaak was, maar een misdrijf wordt dus uitgesloten. Kinderen zagen de man liggen in de bosjes naast een voetpad. Ze dachten dat hij daar lag te slapen, maar de man was dus dood. Verzekeraar Achmea maakt minder winst door de grote hagelschade deze zomer. Eind juli vielen er ook in onze regio hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. En die hagelstenen veroorzaakten grote schade in onder andere Berkel en Roderijs en Rotterdam. Veel auto's moesten worden uitgedeukt. En bij Achmea leidt dat tot meer verzekeringsclaims, waardoor de verzekeraar minder geld overhoudt. En dan het weer vandaag en morgen zonnig, droog en heet. Het kan vanmiddag zo'n 35 graden worden. En ook morgen ligt de temperatuur heel hoog. Het kan dan ook weer zo'n 34 graden worden. Tot zover het nieuws. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Martin. Een file op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn. 6 minuten vertraging door een ongeval. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid. En richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en Rokanje. 9 minuten vertraging door een ongeval. Daar wordt de alternatieve route U1 geadviseerd. En dan in Voorne aan Zee de nieuwe weg tussen de Dammerweg, tussen de N57 en de Kanaalweg Westzijde. En dat heeft vast met het ongeluk te maken. Daar sta je 19 minuten in de file.
6: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
4: Je kan een beach set winnen. En dan kun je dus lekker met 2 bets gaan ballen tegen elkaar. En mogelijk zit er ook nog een lunch voor twee personen in. Dat hoor je aan het einde van de week. Aan het einde van de maand kan je zomaar een privévertoning winnen voor 50 mensen in de bioscoop. Alles wat je moet doen is deze in ieder geval goed te hebben. De vraag is, welke hit draai ik hier achterstevoren?
6: Archief Blijdorp.
4: Ai, dat is niet het fragment. Het fragment is deze.

0: Welke stem hoor je daar nou achterstevoren? Is dat de stem van Marco Borsato met het nummer Rood op lepel 1? Is het 2, Guus Meeuwers met Geef mij je angst? Of hoorde je Clouseau? En daar gaat ze. Lepel nummer 3. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Nu eerst Let in Pop zometeen van Ricky Martin.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
6: Hey Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Lunchbreak. Erik Lemmers.
14: Radio met een grote R.

0: Ricky Martin. Ja, en dit was een doorbraakshow tijdens de Grammy Awards in 1999. De uitreiking daarvan, toen trad hij dus op. En toen liet hij dus een waanzinnige indruk achter. Ja, Rens, jij bent van iets later, geloof ik, qua geboorte.
1: Ja, 2001.
0: 2001. Ja. En heel toevallig vandaag jarig. Maar ook nog een ander verhaal. Ja. Maar als je dit ziet, van die grote poppen, slingers. Van die, je hebt van die, ja, bij benzinestations heb je van die poppen die de hele tijd op zo'n
1: ventilator. Ja, die ook bij auto-occasion staan.
0: Dat, ja, ja, precies. Ja. Daar lijkt het een beetje op. Zo spectaculair is het nou toch ook weer niet, of wel?
1: Nee, ik vind het wel meevallen.
0: Ja, ja, maar ja, het was wel...
1: Toch? Leuk, toch?
0: Het is leuk, precies. Het was een feestje. En daarna kwamen dus mensen als Jennifer Lopez, Enrique Iglesias en Shakira. En die braken toen door dankzij deze voorman. En dat is onze Ricky Martin met La Copa de la Vida. Nou, en ja, kleine mensen worden groot. Laat mij dat beeld zien.
1: Nou ja, dat lijkt mij niet. Want op een gegeven moment komt Ronald van Oudheus hier de studio in. Ja, ja, ik heb een filmpje gestuurd. Die moet je even bekijken. Nou, dat is het volgende filmpje als je meekijkt op TV Rijnmond.
0: Beschrijf het even.
1: Ja, daar zie je mij op mijn bureaustoel zitten achter de... achter mijn computer. Maar die tafel staat zo hoog en dat ik niet met mijn voeten bij de grond kom. Want dan, als je dat lukt vanaf hier, dan breek je een wereldrecord, denk ik.
0: Nou, maar het is wel een enorme afstand, hoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar we hebben alsof je heel jong bent.
1: Ja, nee, we hebben aan de onderkant van deze stoelen van die cirkels waar je dan je voeten op kan steunen. Maar die zit helemaal onderaan. En die heb ik geen zin om elke keer omhoog te stellen.
0: Dus je houdt hem even op die plek?
1: Dus ik zit op het filmpje te wiebelen met mijn voeten alsof ik inderdaad een klein kind ben.
0: Het is echt grappig.
1: Maar ik ben ook niet zo heel groot, hè.
0: Nee, je bent inderdaad niet groot, maar je bent wel weer wat groter geworden. Dat want je bent dus vandaag jarig. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden?
1: 25.
0: 25. Nou zou ik het hartstikke leuk vinden als jullie allemaal een felicitatie aan hem sturen via de Rijnmond app. Druk op app ons.
1: Nou.
0: Feliciteer Rens even, want hij is nu echt groot geworden.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Zeker. Maak mijn dag.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, dat gebungel mag nou wel afgelopen zijn, inderdaad. Welk nummer ga ik achterstevoren draaien? Dat is de vraag en daar kan jij een beachhead mee winnen. En dat is leuk, want dan kun je lekker op het strand nog eventjes gaan spelen met een balletje en wat bets. En je maakt ook kans op de weekprijzen. Dat is een lunch voor twee personen in een restaurant hier in de buurt. Of de maandprijs. En dat is een privévertoning met 50 zelfgekozen mensen in de bioscoop van een film naar keuze. Welke hit heb ik hier achterstevoren voor je staan?

0: is dat rood misschien op lepel 1 van Marco Borsato? 2, geef mij je angst, Guus Meeuwers. Of 3, daar gaat ze, Clouseau. Laat het weten via de Rijnmond App. Druk op Appons. Zometeen ga ik het hebben over een rookverbod in Voorne aan Zee met de lokale burgemeester van die gemeente. En zometeen ook de nieuwste van Bruno Mars. Maar eerst Albano en Romina Power. En dat was niet alleen een zangduo. Ze waren ook getrouwd met elkaar. Ja, en dan komt de liefde pas echt door je speakers knallen. Ga je nu meemaken. We kennen ze natuurlijk vooral van dit nummer.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak.
2: Jouw muziek. Jouw dag. Jouw Rijnmond.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Wat een lekkere retro plaat van Bruno Mars, On My Soul. Op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ari, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Waar bel jij vandaan?
2: Ik ben nu in Barendrecht.
0: In Barendrecht. En nog even, wat is je achternaam?
2: Hogebrugge.
0: Hogebeuren?
2: Hogerbrugge.
0: Hogerbrugge. Je bent in Barendrecht en wat doe je daar?
2: Ik ben pauze aan het houden in de vrachtwagen van mijn baas.
0: Ah, de tachograaf heeft aangegeven dat jij een lunchbreakje moet houden.
2: Juist.
0: Juist. En wat zit er op de babbertjes?
2: Ik heb het net op. Gewoon eenvoudig beetje kaas.
0: Lekker. Altijd lekker, toch?
2: Zeker.
0: En je werk? Vind je het leuk?
2: Ja, zeker.
0: Rij jij gewoon in Nederland en op gezette tijden of ga je heel Europa door?
2: Nee, hoor, alleen in de regio op gezette tijden. De aanvangstijden zijn altijd bekend.
0: Dat is lekker, toch?
2: Dus.
0: Ja, dat lijkt me wat dat onregelmatig. Het is leuk, hoor, maar ook best vermoeiend, denk ik.
2: Juist.
0: En heb je gisteren de eclipse nog bekeken?
2: Nee, daar heb ik niet zoveel van meegekregen eigenlijk, dus.
0: En waarom niet?
2: Ik was nog even bezig, dus ik kwam net thuis, dus moest ik nog wat kokerellen en een douche nemen, dus nou, en toen...
0: Ja, voordat je het weet is de zon onder, hè, wat dat betreft.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, geeft niks, hoor. Hij was volgens mij best rood uiteindelijk. Maar dat is iets wat ik aan jou natuurlijk moet vragen, want welk plaatje hadden we achterstevoren neergezet?
2: Ja, sorry, nog een keer.
0: Welk plaatje had ik achterstevoren gedraaid voor je?
2: Ja, dat was Marco Borsato met rood.
0: Ja, precies. Eventjes officieel maken. Komt het? Hartstikke goed. Gefeliciteerd, Ari.
2: Dankjewel.
0: Dat heb jij helemaal goed gedaan. Jij gaat naar huis met die beachset. Kun je die met iemand gaan opzetten? Ja, daar heb je iemand in gedachten?
2: Ja, nog niet helemaal, maar komt goed.
0: Komt goed, oké. Lekker aan het strand. Wie weet zit er ook nog een lunch aan vast. Dus blijf morgen ook weer luisteren. Ik hoop dat je dan weer moet breken rond deze tijd. Want zo'n beetje 13:45 gaan we bellen met de winnaar van de week. En dan is er ook nog de maandprijs. En dat is een bioscoopvertoning met 50 mensen. Maar dat is pas van later zorg op de laatste vrijdag van de maand.
2: Oh ja, ik weet het.
0: Nou, leuk dat je meedeed, Ari. Geniet van je break. Nog even zo meteen weer werken.
2: Oké, dankjewel. Hoi.
3: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: van Marco Borsato. Het was de te raden plaat. En ondertussen heeft iedereen met zijn oplossing ook een felicitatie aan jou gestuurd, Rens. Dat is toch leuk?
1: Ja, hartstikke lief. Ik heb inmiddels meer felicitaties van de luisteraars dan van mijn eigen familie.
0: Dat is een boodschap.
1: Nee, het waren hartstikke veel felicitaties. Allemaal hartstikke bedankt.
0: Superleuk. Het is 2:30. En een minuut erbij. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het programma Lunchbreak. Het weer, nou, het is zonnig met nauwelijks enige bewolking. Vanmiddag wordt het behoorlijk warm. Want de maxima die loopt uiteen van 31 tot 34 graden. Daarbij staat er een zwakke oost- tot zuidoostenwind. En die geeft niet heel veel verkoeling, kan ik je vertellen. Vanavond en vannacht blijft het erg warm. En dan is er ook nog veel wel wat wind. De minimumtemperatuur die komt uit op de 20 graden. En morgen dan warmt het 's ochtends op. En rond de middag wordt het 28 tot 33 graden. Dus opnieuw wordt het goed warm. En dan zal een westenwind wel zorgen voor wat afkoeling in de loop van de middag. Dus dat is dan voor degenen die aan het strand zijn heel fijn om te weten. Dan kijk ik nog even naar de files. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam bij de afrit Brielen. Daar is een ongeval gebeurd. Het verkeer wordt omgeleid richting Middelburg op dezelfde N57 tussen Rokanje en Stellendam. Door een ongeval 5 minuten vertraging omleiding kun je via de route U1 doen. En dan voor naar zee, nieuwe weg tussen de Dammenweg en de Kanaalweg. En die Dammenweg, dat is de N57. En de Kanaalweg Westzijde, daar 11 minuten vertraging. Aries Vermeter is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Aries.
2: Goedemiddag. De stroomstoring in de Rotterdamse haven is voorbij. Alle bedrijven in de Botlek die vanochtend zonder stroom kwamen te zitten hebben weer elektriciteit. Hoeveel bedrijven waren getroffen door de stroomstoring kan de veiligheidsregio niet zeggen. Maar het gaat in elk geval om de raffinaderij van ExxonMobil. Kort nadat de stroom daar was uitgevallen, moest er worden afgefakkeld. Daarbij waren korte tijd vlammen en rookwolken te zien. Maar dat duurde maar even, zegt de veiligheidsregio. Maar kort na het middaguur was er nog een ontploffing bij Gunther Energy. Daarbij ging iets mis bij het onderhoud aan leidingen bij een opslagtank. Als gevolg van de klap is zeker 1 persoon overleden. Meer de anderen raakten gewond. Op foto's is een zwarte plek te zien op een van de opslagtanks van Gunther aan de Moezelweg. Volgens Gunther ontstonden de problemen bij het loskoppelen van een leiding. Veel incidenten in het havengebied dus vanochtend. Of ze wat met elkaar te maken hebben, dat onderzoekt de veiligheidsregio nog. En dan nog goed nieuws. Er is een middel gevonden tegen een zeldzame hersenziekte. Vanishing White Matter, zoals die heet. En dat middel is ontdekt in het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdamse UMC. Ze hebben daar ontdekt dat een bestaand bloeddrukmedicijn, Guanabens, de erfelijke hersenziekte kan remmen. De ziekte komt voor bij 1 op de 100.000 mensen. Het wordt veroorzaakt door een genetische fout, waardoor de witte stof in de hersenen wordt afgebroken en patiënten daardoor snel achteruit gaan. En de meeste patiënten zijn onder de 6 jaar oud.
0: Heftig. Nou, dus dat is wel heel fijn dat dat gevonden is.
2: Dat er een middel beschikbaar blijkt. Ja, wat er al is. Dus.
0: Ja, perfect. Dankjewel, Aries.
2: Jo.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: De script hoor je zo, maar eerst Sixpence, None the Richer.
3: Radio met een grote R.

Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Kun je niet weigeren natuurlijk, hè? Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond op deze donderdagmiddag. Als je een roker bent, kijk dan even uit als je in Voornaamzee wilt gaan wandelen. Want daar is een rookverbod uitgevaardigd voor bossen en natuur. Ja, in verband met de droogte en de mogelijke gevaren die daar ontstaan voor brand. Zometeen hoor je de loco-burgemeester daar alles over vertellen. Ik heb straks ook nog een heerlijke hit van Corona op Radio Rijnmond. Lang voordat dat een universele splijtsplan werd, had je een dansproject met die naam Corona. Ja, en van een project mag je wel spreken, want ze hebben het gezicht van Olga de Souza gebruikt als zangeres in de videoclip, maar de stem die je hoort is van iemand anders. Maar eerst de script en The Crowd Was Singing Wonder. God.

0: goede stem wel niet te zien dus in de clip. Corona was dat op Radio Rijnmond. Een sigaretje opsteken tijdens een wandeling door de duinen of het bos. In Voorne aan Zee mag dat een groot deel van het jaar niet meer. De gemeente heeft voor het eerst een jaarlijks rookverbod ingesteld in en rond natuurgebieden. Het geldt vanaf 1 april tot 1 november, dus daar zitten we nu middenin. Niet alleen in bossen, duinen en op heide- en veengronden, maar ook binnen 30 meter van die gebieden. Lokale burgemeester van Voorne aan Zee, Aart-Jan Spoon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom hebben jullie dit rookverbod ingesteld?
1: Ja, dat lijkt me vrij helder. De zomers worden alleen maar droger en daar zien we nu ook gevolgen van. En ja, we hoeven de krant of het nieuws maar aan te zetten. En we zien toch overal kleine natuurbrandjes. En dat willen we met z'n allen alles aan doen om dat te voorkomen.
0: Nou, hebben jullie dat dus niet ingesteld op 1 april, of wel?
1: Nee, dat hebben we afgelopen zomer ingesteld, althans. En dat is, gaat als het allemaal loopt zoals het hoort te lopen. Morgen, geloof ik, is dat gepubliceerd en dan is het onmiddellijk van kracht.
0: Ja, en wat dachten jullie? Nou, nu snappen ze het in ieder geval als we het nu instellen.
1: Nou, dat misschien geen één, maar het is, de bewustwording speelt natuurlijk wel een hele belangrijke rol en gedrag in deze. Ik denk dat misschien wel... Nou, ik zal niet zeggen alle inwoners, maar heel veel inwoners en bezoekers van onze gemeente zullen best het belang hiervan inzien. En daar zou dit niet voor nodig hoeven te zijn. Maar ik denk dat gewoon alles bij elkaar en de aandacht rond dit verbod ons allemaal ervan bewust moet zijn hoe kwetsbaar onze natuur op dit moment is.
0: Ja, dat is duidelijk, hè? Vooral nu met die droogte. Mm. Nou is nog wel de vraag, ja, wie weet is niet iedereen ervan overtuigd dat het moet of die denkt er niet aan. Dan moet je het ook handhaven, toch, als je zo'n verbod doet. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja. Nou, handhaven is natuurlijk, nogmaals, de bewustwording is denk ik het allerbelangrijkste. En de borden en de campagne daar rondomheen is het allerbelangrijkste. Maar uiteraard is deze maatregel ingegeven zodat er ook gehandhaafd kan worden. En rokenden op deze plekken ook aangesproken en eventueel beboeten zouden kunnen worden. We gaan er nogmaals vanuit dat dat niet nodig is, dat iedereen zijn gezonde verstand kan gebruiken. Maar zowel de politie, onze eigen BOA's, maar ook de bochtwassers in de regio zijn uitgebreid geconsulteerd in dit voortraject.
0: Ik kan me wel voorstellen dat die zo in de vakantieperiode dun gezaaid zijn, al die handhavers.
1: Nou, we hebben natuurlijk wel een toeristische gemeente, dus wij zijn met onze bemensing wel, ik zal niet zeggen op volle kracht, maar wel dusdanig bemenst dat een toeristische gemeente de problemen van die dat met zich meebrengt wel aan kan.
0: En het verbod geldt dus ook tot 30 meter buiten zo'n gebied. Is dat niet een beetje ingewikkeld voor de mensen? Dat ze dan nog wel weten waar nou eigenlijk precies die grens ligt? Of juist niet?
1: Ja, daar kunnen we natuurlijk uren over gaan discussiëren. Het gaat er vooral om dat we met z'n allen zo zorgvuldig mogelijk met onze kwetsbare natuur moeten gaan. En we weten ook nooit echt, begint het natuurgebied nou waar dat eerste boompje staat, of begint het al waar die grasplaggen beginnen? Dus laten we vooral geen millimeter werk ervan maken, maar met z'n allen nogmaals ons gezonde verstand gebruiken.
0: Juist, gezond verstand moet daarbij dus ook een beetje worden gebruikt. Van, als je droog gras ziet dan en het ligt buiten
1: precies.
0: Het natuurgebied, gooi daar dan niet je brandende beuken net nog even weg. Denk je dat dit heel veel verschil gaat maken? Hoeveel gaat dit uitmaken?
1: Ja, dat ik hoop dat het, hoe zal ik het zeggen, het verschil van maken. We moeten met z'n allen ervan uitgaan dat we willen geen brand in onze kwetsbare natuur. Dat is niet alleen slecht voor de natuur als er brand uitbreekt, maar ook voor onze inwoners rondomheen. Dus dat moet gewoon niet gebeuren en we moeten met z'n allen er alles aan doen om dat te voorkomen. En dat risico zo klein mogelijk te houden. En dit is één stapje in het minimaliseren van die risico's.
0: Het is duidelijk, nog tot 1 november dus niet meer roken in bossen, duinen en op heide- en veengronden en 30 meter daar vandaan. Dankjewel, Aart-Jan Spoon.
1: Graag gedaan.
0: Ja, fijne dag.
1: Ja, bedankt. Dat was een hele harde klap.
0: Ja, ik denk ik start hem alvast eventjes.
1: Ja, precies.
0: Daar komt-ie. Fijne middag.
1: Goed zo. Dag, ziens. Oh.

0: uit 1970. Daar draaien we ook wel eens een hitje van. Zeker als het zo groot als deze is. Up Around the Bend hoorde je hier op Radio Rijnmond. Een van de laatste nummers, want zometeen gaan we de middag door. En Rens, ja, maken we hem die grap of doen we het niet? Want,
1: ja, natuurlijk.
0: Collega van jou die heeft een heel mooi filmpje van jou laten zien, waarop jij dus bungelend met je beentjes op de stoel zit op grote hoogte.
1: Ja, heel ongemakkelijk. Nee, daar kan ik wel om lachen hoor. Maar het ziet er inderdaad uit alsof ik echt een klein kind ben. Maar ja, dan heb je wel de verkeerde die dat heeft gefilmd, Ronald van Oudheusden. Want nou, als er eentje klein is, is hij het wel. Ik denk dat hij op een keukentrapje moest staan om het filmpje te maken.
0: Nou, die is teruggemaakt. Ik wens jou een hele fijne verjaardag vandaag nog.
1: Dankjewel, dat gaat zeker lukken. Jij nog een hele fijne dag, Erik.
0: Dankjewel. En lekker luisteren naar Ronald van Oudheusden. Want
1: absoluut,
0: hij draait wel weer hele lekkere plaatjes.
1: Pas op, hè, zegt hij. Ja. Ik pas op, Ronald, sorry.
0: Bente, Buena Vista Social Club, Denise Williams en Eric Clapton. Je hoort ze allemaal voorbij komen met dat grote stemgeluid van de kleine man. James Bay zometeen tot aan het nieuws van 2 uur. Fijne middag.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Toch even op internet kijken, denk ik.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Ik heb geen idee.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Hey, Raymond!
11: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Hey, Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Bij een explosie rond 11:30 bij Gunvor in de Europoort is zeker 1 dode gevallen. Meerdere mensen raakten gewond. Er ging iets mis bij het loskoppelen van leidingen bij een opslagtank van het bedrijf aan de Moezelweg. Als gevolg van de klap is ook een opslagtank beschadigd geraakt. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. De stroomstoring in de Rotterdamse haven van vanochtend is voorbij. Alle bedrijven in de Botlek die zonder stroom kwamen te zitten rond 11:00 hebben weer elektriciteit. Hoeveel bedrijven waren getroffen door de stroomstoring kan de veiligheidsregio nog niet zeggen. Het gaat in elk geval om de raffinaderij van ExxonMobil. Kort nadat de stroom was uitgevallen moest daar worden afgefakkeld. En daarbij waren korte tijd vlammen en rookwolken te zien. Maar dat duurde maar even, zegt de veiligheidsregio. Tyrone H. uit Den Haag die wordt verdacht van het opzettelijk doodrijden van een jongen in Maassluis. Moet 9 jaar de cel in, heeft de rechtbank in Rotterdam besloten. De straf is 1 jaar korter dan de eis van justitie. Verder mag H., als hij vrijkomt, 10 jaar lang geen auto besturen. In maart vorig jaar reed hij met opzet meerdere keren in op het slachtoffer uit De Lier. Dat gebeurde in de Prins Mauritsstraat in Maassluis na een ruzie tussen 2 groepen... waarbij Tyrone H. ook enkele rake klappen zou hebben uitgedeeld. Tyrone H. overleed dezelfde dag van het ongeluk. Het slachtoffer overleed dezelfde dag van het ongeluk in het ziekenhuis. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam hebben een middel gevonden tegen een zeer zeldzame hersenziekte. Het gaat om vanishing white matter, waarbij de witte stof in de hersenen wordt afgebroken. Daardoor gaan patiënten hard achteruit. Het blijkt dat het bloeddrukmedicijn Guanabens de erfelijke hersenziekte kan remmen. De ziekte komt in ons land voor bij 1 op de 100.000 mensen. En de meeste patiëntjes zijn onder de 6 jaar oud. Het weer volop zon met temperaturen van 31 tot 34 graden. Vannacht blijft het helder. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw heet met temperaturen van 28 tot 33 graden. Maar in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Een file nog in de regio, de N57, Rotterdam-Middelburg tussen Rokanje en Stellendam. 4 kilometer, een kwartier vertraging komt door een ongeluk. De weg is weer vrij.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
19: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
24: Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: De middag door. Ronald van Oudheusden.

geweldig gezelschap muzikanten uit Cuba. Het land dat het nu zo zwaar heeft door de burggrepen van met name de Amerikanen. De Buena Vista Social Club in 1997 brachten ze een album uit. Ja, ze zijn toen met Ry Cooder de studio ingedoken. Al de oude knarren met de sigaren. En Chan Chan, dat je hoorde, werd gezongen door Eliades Ochoa. Die heb ik 2 maal mogen ontvangen hier in de studio. Nog een keertje in Brani voor 2, maar ook in Live uit Lloyd. En het is ook de man met de zwarte hoed die met Bluff opnames heeft gemaakt. En nog regelmatig daarna in Nederland kwam. Geweldige, aardige man. Inmiddels ook op leeftijd natuurlijk, maar wel een van de overlevers. Want al die andere knakkers, Compay Segundo en Ibrahim Ferrer, zijn allemaal niet meer in leven. En het bijzondere is dat ik in 2004, toen was ik in Cuba voor een vakantie, en toen heb ik ze s'avonds gezien in een hotel, in het Nationaal Hotel in Havana. Dat was toen eigendom van de familie van Fidel Castro. En daar ben ik met een soort rijdend eitje, een geel eitje, een soort taxiwagentje naartoe gegaan. En dan kreeg hij eten, heerlijk Cubaans eten. Je moest $100 betalen, dus dat was alleen voor de toeristen weggelegd. En dan liepen echt al die oude knarren gewoon lekker door de zaal heen met de sigaar in de mond. En dan gaven ze gewoon een optreden. Dus ja, heel bijzonder om dan de Buena Vista Social Club live te zien. Dat was in het najaar van 2004. Ja, soms denk ik, ik ben echt een gezegend mens waar het gaat om muziek en wat ik allemaal heb gezien in mijn leven. Toch wel bijzonder. Dit uurtje, goedemiddag trouwens. Het is donderdag de 13e met straks Bonnie Tyler. De Waterboys heb ik gisteren al aangekondigd, dus ik houd mijn woord met het prachtige The Hole of the Moon. Sam Fender en Olivia Dean en ook Bad English met een prachtige Time Stood Still. Allemaal in aantocht hier. Nu de hoogste tijd voor een hele lekkere nieuwe single van een Nederlandse zangeres. Dit is Bente. Aftellen. 3, 2, 1.

Ja, wat dat laatste nou behelst, is mij een raadsel. Maar het was wel een lekkere plaat van Justin Timberlake. Cry Me A River. Met deze droge tijden zou dat natuurlijk een zegen zijn. Dat we met onze tranen rivieren kunnen vullen. Metaforisch gesproken natuurlijk een prachtig idee. Wie kunnen we vandaag feliciteren? Nou, qua muzikale

artiesten die vandaag verjaren zijn dat James Morrison, die wordt vandaag 42 jaar. En Feagle Sharkey, die is 68 jaar geworden. Die brak door als zanger van de punkband The Undertones en had later een prachtige solo-carrière met een bijzondere uiterlijk en ook een hele bijzondere stem. Andere mensen die vandaag jarig zijn, bijvoorbeeld de pingpong-kampioen uit het verleden Bettine Vriesekoop, 65 jaar. Maxime Hartman, jawel, die van Rembo en Rembo, die is vandaag 63 jaar. En Jurgen Rijman heeft ook Rotterdamse roots, is vandaag precies 60 jaar geworden. Je kunt vanavond ook naar de bios. Straks hoor je wat er draait.

Heerlijk, Sam Fender gaat geen seconde vervelen, deze prachtige plaat Rain Me In, die hij maakte met Olivia Dean. Ja, ik volg Sam Fender al een paar jaar, dus als jij nu denkt van, goh, die heb ik net ontdekt, die gozer, door deze single zou ik ook eens in zijn oude werk gaan duiken. Want dat is echt, daar zitten pareltjes tussen hoor, Sam Fender, ja. Een zeer getalenteerde Engelsman die hopelijk nog heel veel mooie platen gaat maken. Get Together van Madonna hoorde je ook van 20 jaar geleden. En ik heb ook The Waterboys gedraaid. Dat is ook alweer 40 jaar geleden dat deze prachtplaat uitkwam. Bijna 5 minuten genieten met The Hole of the Moon. Allemaal voorbij horen komen hier op Radio Rijnmond. En dan heb ik het nog niet eens over Bonnie Tyler uit 1977... met Lost in Friends, die onlangs overleed helaas. Ja, mooi pareltje uit de jaren 70. Vanavond de Pleinbioscoop, die is weer gaande natuurlijk. Om 7 uur een prachtige voorstelling. Kun je daar kaarten kopen? Er zijn al kaarten voor een politiek gemotiveerde film over de zwarte onafhankelijkheidsstrijd en emancipatiestrijd in de Verenigde Staten met de Black Panthers. Dat was eind jaren 60. De film is een soort thriller en indrukwekkend zijn de recensies. Judas and the Black Messiah. Vanavond om de openlucht te zien in Rotterdam. Nu de hoogste tijd voor Time Stood Still van die zanger van de Babies. Weet je nog? Ja, die.

0: Dit is Radio Rijnmond. De middag door.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond

als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. De middag door, zo dadelijk, 2:00 met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De arbeidsinspectie onderzoekt de explosie bij een opslagtank op het terrein van Gunvor in de Europoort. Bij de ontploffing rond 11:30 is zeker 1 dode gevallen en meerdere mensen raakten gewond. Hoeveel is nog altijd niet bekend. Er ging iets mis bij het loskoppelen van leidingen bij een opslagtank van het bedrijf aan de Moezelweg. Als gevolg van de klap is ook een opslagtank beschadigd geraakt. De douane en de Fiat hebben in korte tijd 21 miljoen illegale sigaretten onderschept. Onder meer in de Rotterdamse haven, in Delft en Ridderkerk. Daarnaast ontdekten ze ook 3000 kilo waterpijptabak. Een nog onbekend aantal verdachten is opgepakt. De vondsten zijn gedaan tussen 23 juli en 7 augustus. De douane heeft berekend dat de schatkist 9 miljoen euro aan accijnzen zou hebben misgelopen als de sigaretten op de markt zouden zijn gekomen. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft tot nu toe tientallen telefoontjes gekregen van mensen die last hebben van hun ogen na het bekijken van de zonsverduistering gisteravond. Ze zeggen dat ze minder zien of vlekjes voor hun ogen hebben. Het oogziekenhuis gaat er niet vanuit dat al die mensen daadwerkelijk oogschade hebben opgelopen. Mensen die oogproblemen denken te hebben kunnen het beste eerst langs de huisarts, laat het oogziekenhuis weten. En die stuurt mensen dan die echt blijvende schade hebben door naar een oogarts. De gemeente Dordrecht schrapt de mogelijkheid om contant te betalen voor parkeren bij de hoofdlocatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vanaf 1 september kunnen bezoekers van locatie Dordwijk alleen nog afrekenen met PIN, creditcard of contactloos via een smartphone of een smartwatch. Volgens de gemeente veranderen de parkeertarieven niet. De komende weken worden bezoekers alvast gewaarschuwd voor de veranderingen via borden op het parkeerterrein en bij de betaalautomaat in de centrale hal van het ziekenhuis. Het weer volop zon, temperaturen van 31 tot 34 graden. Vannacht blijft het helder, het koelt niet veel verder af dan een graad of 20. Morgen hebben we opnieuw een hete dag met temperaturen dan tussen de 28 graden langs de kust tot 33 graden landinwaarts. In de loop van de middag is er een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan nog, de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam, 2 kilometer, 7 minuten vertraging.
2: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De prijs daarvan.

0: kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Nu

0: neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Ja, zo hoog ga ik niet komen dit uur, hoor. Goedemiddag, welkom terug bij het tweede uurtje van Rijnmond de Middag Door. Dit uur begon ik met Hilary Duff, Amerikaanse actrice en zangeres. Vooral bekend ook van haar Disney-rollen op film- en streamingkanalen. Heeft inmiddels 4 kinderen, hè, dus is met heel andere zaken bezig dan muziek. Maar dit was een lekkere So Yesterday uit 2003. En ja, daarnet Godly and Cream met Cry, bijzondere plaat uit 1985. Maar vooral de clip was heel bijzonder. Misschien weet je dat nog. Het waren de hoogtijdagen van MTV. En de videoclip werd razend populair. En ook rete belangrijk voor artiesten. Het ging vaker meer over de video in gesprekken dan over de muziek. En dit was zo'n, je kan het me herinneren, die portretten. Zwart-wit waarbij gezichten van mensen, markante gezichten, in elkaar overgingen. En de lippen die bleven gewoon playbacken. Morphing heet dat tegenwoordig. Ja, en met alle digitale technieken van nu is dat een fluitje van een cent volgens mij. Maar in die tijd was dat echt een knap staaltje montagewerk. Godly and Cream met ja, een geweldige clip. Kijk maar even als ik denk waar heeft die gozer het over, naar YouTube. Daar is die ongetwijfeld nog te vinden. Cry van Godly and Cream. Twee ex-leden van 10

Ja, de vraag stellen is hem ook beantwoorden. Wat is er mis met een beetje suffige liefdesliedjes? Nou, helemaal niks natuurlijk. Het was een beetje een protestsong van Paul McCartney en zijn Wings, met een knipoog naar critici die zeiden dat Paul altijd maar een beetje domme liefdesliedjes voor de Beatles schreef. Zelfs John Lennon gaf hem dat verwijt wel eens. Dat het allemaal een beetje onschuldig en kabbelende liefdesliedjes waren. Maar ja, ga eens even kijken hoeveel liedjes er ik dit uur draai die allemaal over liefde gaan. Nou, als ik de lijst even afgang, is dat bijna de helft. Meer dan de helft, denk ik. En ja, die bas die in die lijn, die baslijn die in die plaat zit van Paul McCartney. Ja, die is fantastisch natuurlijk. Hè. Dat geeft een ongelooflijke groove. En het wordt wel door de critici omschreven als een van de beste liedjes die Paul McCartney vertolkte na zijn Beatles-periode. Lekker om die plaat weer eens te horen hier, het 1976. The Silly Love Songs. Nu tijd voor Labyrinth en Emily Sandé uit Engeland met Beneath Your Beautiful. Prachtig. En daarna een oude uit 1980 van Odyssey met Use It Up and Wear It Out.

Ja, met Taylor Swift weet je één ding zeker. Ook de volgende single die we ongetwijfeld gaan draaien zal goud worden. Want ja, alles wat die dame maakt verandert in edel metaal. Opalite. Ook nee, dat is geen metaal natuurlijk, maar wel iets van een steensoort volgens mij. Hè? Ja. Rolling Stones, 94 hoorde je daarvoor met Love is Strong. En een gouden ouwe van Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Ike met zijn losse klauwtjes uit 1966. Daarmee is mijn donderdag palet, mijn tas, weer helemaal schoongeveegd. En ga ik vanavond weer een leuke set plaatjes verzamelen. Voor morgen, de vrijdag, gaan we de week afsluiten. En met één voet naar het weekend zetten. Straks natuurlijk nog afslag Rijnmond met Rijntjan en Veza. Met volgens mij vandaag een beach set te winnen. Nou, het weer is er uitstekend voor. Met afslag 1, afslag 2, de lekker lange laatste. De stripjockey. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Ook nieuwe muziek. Dat en veel meer. Morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4. Ik zeg een hele fijne donderdag voortzetting. Veel plezier als je naar de Pleinbioscoop gaat vanavond. En ik zou zeggen, oppassen met...

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergazom.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Neem Tergazom op in je testament. Kijk op tergazom.nl.
13: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. En dus zometeen afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
14: De explosie bij de raffinaderij van Kunvor in de Europoort heeft aan 1 persoon het leven gekost en 6 mensen raakten gewond, heeft het bedrijf nu laten weten. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. De gewonden zijn medewerkers van een aannemersbedrijf die bezig waren met onderhoud aan buizen in een greppel naast een olietank. Eind van de ochtend ging het mis bij het loskoppelen van een van de leidingen. Er was een ontploffing. Op foto's is schade te zien aan een van de tanks van het bedrijf aan de Moezelweg. De politie onderzoekt de toedracht van de explosie en ook de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Kunvor maakt onder meer LPG, benzine, diesel en kerosine. Justitie wil dat een hardnekkige stalker uit Vlaardingen 41 dagen de cel in gaat. Dat zijn net zoveel dagen als de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. En dat betekent dat hij niet meer terug zou hoeven naar de cel als het aan justitie ligt. Wel moet hij 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De 32-jarige Vlaardinger is in het verleden al vaker veroordeeld. Maar hij blijft zijn ex tientallen keren per dag bellen, berichtjes sturen. De verdachte erkent dat hij in de war is. Inmiddels krijgt de man behandeling, reden waarom justitie hem nu niet opnieuw achter slot en grendel wil. De rechter in Rotterdam doet over 2 weken uitspraak. 11 kandidaten hebben gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester in Nissewaard. De 4 vrouwen en 7 mannen hebben zich gemeld bij commissaris van de Koning Wouter Kolff. Ze willen Voort van Oosten opvolgen. Die stopte afgelopen september. Sindsdien is Cor Lamers waarnemend burgemeester. De jongste kandidaat is 20, de oudste 61. Ze hebben ervaring als burgemeester of wethouder. 6 van hen hebben ervaring als burgemeester of wethouder. De commissaris van de Koning maakt een selectie en een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad kiest daar een favoriet uit. En die wordt begin volgend jaar benoemd. De berm langs de A20 richting Rotterdam heeft bij Schiedam in brand gestaan. De berm bij de geluidswal woede. De brand bij de geluidswal woede ter hoogte van het Novotel. Er kwam zoveel rook vrij dat 2 rijstroken van de snelweg tijdelijk dicht waren. Dat zorgde voor files. De oorzaak van de bermbrand is nog niet bekend. De brandweer is nog bezig met het nablussen om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait. Als gevolg daarvan zijn nog altijd die rijstroken dicht. Het weer volop zon. Temperaturen van 31 tot 34 graden. Vannacht blijft het helder. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen is het opnieuw heet met temperaturen dan tussen de 28 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. In de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: En dan de files. Aries had het al over de bermbrand op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Schiedam. Een file van 4 kilometer. 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is ook een bermbrand. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Een file van 6 kilometer. Ongeveer een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht.
13: Dan gaan we beginnen aan afslag Rijnmond. En de eerste plaats. Ja, misschien herken je hem wel. Don't talk. Just kiss.
3: Afslag Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
16: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
0: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Right Said Fred, met de hulp van Jocelyn Brown. Don't talk, just kiss. Aan het begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag, het is donderdagmiddag, 4:09. En daar zijn we weer met Afslag Rijnmond. Dat is de afslag die je neemt. Als de werkdag erop zit, of zo goed als erop zit, misschien ben je je bureau nog een beetje aan het opruimen. Dat kan natuurlijk, maar het is echt wel mooi geweest voor vandaag.
1: Ja.
0: Voor heel veel mensen. Je hebt natuurlijk ook nog wat avonddienstgevalletjes. Nou ja, die gaan dan op weg met Afslag Rijnmond. Hoe dan ook, leuk dat je luistert. Wij begeleiden je graag met heel veel goede muziek. Met een gestripte plaat, met een lekker lange laatste, met nieuwe muziek. En natuurlijk het nieuws van deze donderdag ga ik bespreken met Feza Albayrak. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ook wel bekend als het engeltje op mijn schouder. Dat hoor je
1: toch altijd
0: graag, hè? Die titel.
1: Ja, zeker.
0: Die staat met de grote letters overal in jouw bio en terecht natuurlijk. Ja, we moeten het natuurlijk hebben over het drama van vandaag in de Europoort. Daar is een explosie geweest vanochtend waarbij 1 dode te betreuren is. Er ook nog een 6-tal gewonden. Daar komen we later in deze uitzending zeker nog op terug. Onze verslaggever die is daar en die is de feiten aan het verzamelen.
1: Ja.
0: Dus dat later in dit programma. We gaan nog over allerlei andere dingen hebben, Feza. Maar misschien ook nog even achterom kijken. Want hoe heb jij gisteravond beleefd?
1: Ja, nou, ik vond het heel spannend. En ik moest nog even een klein stukje naar buiten. Dat ik echt mijn zonnebril op had. En ook nog met mijn handen voor mijn gezicht bijna. Zo van, om maar niet de zon in te kijken. En achteraf. Heb ik toch gewoon geprobeerd een foto te maken.
0: Foto? Oh, je hebt een foto gemaakt.
1: Ja, ik heb een foto gemaakt. Dus dan zie je een soort van maanvormige zon. Dus dan zie je het soort van ervoor.
0: Je hebt gewoon recht in de zon
1: gefotografeerd. Nee. Maar dat heb ik... We hebben een luisteraar, Ilse en André. Die maken foto's. Dat zijn fotografen. En die hadden we dus ook nog gebeld van hoe kunnen we dat nou doen. En die vertelde, die gaf me tips. Gewoon proberen uitvergroten. Even heel snel foto maken en dan weer weg. Dus niet heel de tijd de telefoon daarop gericht houden. En dat is me gelukt. En dan ziet het er wel dus als een soort van maan uit. Halve maan uit.
0: Heb je hem toch?
1: Heb je hem wel inderdaad. Maar verder heb ik moet ik even eerlijk bekennen, niet heel veel van gemerkt of zo.
0: Nee.
1: Ik dacht het wordt even donker of iets donkerder.
0: Ja, precies.
1: Maar het was echt niks.
0: Dacht ik ook, want ik was vertelde gisteren, ik ben van plan om een timelapse te gaan maken. Dat je dus met mijn telefoon gericht op de stad. Hè. Ik heb altijd een mooi uitzicht thuis over de stad. En dan zie je de stad langzaam donker worden en weer licht worden. Was mijn idee. Ja. Maar,
1: ik zag niks ook op online staan. Dus
0: Nee. Je zag heel klein beetje de lucht verkleuren. Maar niet dat je zegt van jongen, wat een boeiende timelapse.
1: Nee.
0: Dus die heb ik maar weer weggegooid. En, dat was het dan weer. En ik geloof dat in... Dat was 2081 de volgende. Gaan we het gewoon opnieuw proberen.
1: Precies.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Nathalie Imbruglia, Torn uit 1997. En daarvoor hoorde je die grote zomerhit uit 2015 van Omi uit Jamaica. En de cheerleader, dat brengt de tijd op bijna 4:50. En dus gaan we ons bezighouden met...
1: nieuwe muziek.
0: En vandaag is het nieuwe muziek van Somjeu.
1: Ja.
0: Ja. Die komen met een nieuwe single die morgen officieel uitkomt als single. Met de titel Feels Part 2. Maar je kunt het nummer al kennen, want het nummer komt namelijk van 24 Hours. Dat is het derde album van de Haagse band. Dat al in april is verschenen, dus je kunt het nummer gewoon al overal beluisteren. Maar morgen is het dan officieel uit als de single Feels Part 2. En dan vraag je misschien af, ja, waarom deel 2? Nou, het nummer Feels was 10 jaar geleden het eerste nummer op hun allereerste EP. En in die 10 jaar tijd is Somjeu natuurlijk uitgegroeid tot een van de grootste bands van Nederland. Met Multicolor als hun grote doorbraaknummer en Tonight als hun allergrootste hit tot nu toe. Het eerste Feels van 10 jaar geleden was nog behoorlijk klein, een beetje akoestisch. Maar dit tweede deel is veel groter gemaakt met strijkers. En ook zo'n refrein dat vooral live door een hele zaal kan worden meegezongen. Het gaat over iemand bij wie je je thuis voelt, zelfs als je letterlijk heel ver van huis bent. Somjeu, zoals altijd, een mooie balans tussen pop en classic rock. Dit is de nieuwe single met een klein lijntje naar waar het voor Somjeu ooit is begonnen. Feels Part 2.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Sans Mieux, de nieuwe single die dus morgen officieel uitkomt. Nieuwe muziek op Radio Rijnmond. En vanaf volgende week zit deze rubriek op een iets ander tijdstip. Dan zit hij pas om 16:45. Maar dat is volgende week. Ik kwam net een stripjockey tegen. Ik heb tegen hem gezegd, het was de afgelopen dagen wel een beetje makkelijk.
1: Ja.
0: Stripjockey, dat kan wel iets beter. Nou, dat heeft hij zich geen twee keer laten zeggen. Want wat hij vandaag heeft ingeleverd, ja, ik laat het zo horen. Maar dat is echt een stuk ingewikkelder, kan ik je alvast meenemen.
1: Oh nee.
0: Die hoor je na deze van Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder was toen nog echt wel een jonge gast. Schreef toen al zulke lieve liedjes.
1: Ja, altijd toch? Ik kan me niet voorstellen dat hij nare dingen zegt überhaupt.
0: Een en al goedheid, Stevie Wonder. Altijd zo gebleven. You are the sunshine of my life. Wat een mooi liedje.
1: Oh. Ja, daar is hij.
0: Daar heb je hem. De stripjockey. De stripjockey, dat is dat mannetje dat hierboven altijd aan het werken is om bekende hits helemaal te strippen voor ons. Dan smoopt hij alle muziek eraf, gooit hij allemaal in die grote afvalbak van hem. En dan blijft er uiteindelijk alleen de zang over en die legt hij dan lang uit over die grote werkbank van hem. En dan pakt hij zijn...
1: Schaar?
0: Zijn schaar, ja, dat tangetje, dat...
1: schaar. Ik noem het een schaar.
0: Ik weet het niet precies wat voor ding. Ja. Een raar ding.
1: Ja, ik snap hem ook niet helemaal. Maar dan knipt hij een klein stukje. Tenminste, knipt hij totdat er een klein stukje overblijft.
0: Ja.
1: En dat laten wij horen.
0: Ja.
1: En vandaag heeft hij het dus heel moeilijk gemaakt.
0: Ja, moet je horen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Het is niet alleen tekst. Het is alleen maar oh.
1: Oh, maar dat weet ik.
0: Ja, weet jij hem?
1: Ja, want het is heel herkenbaar. Ja, je herkent haar stem toch?
0: Ja, je moet het maar net weten.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik vind het wel een lastige deze. Ik denk, ik ben benieuwd of er iemand is die het weet. Bel op 010-436-4436. Of stuur ons ander een appje. En anders laat ik zo die nog wel een keertje horen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij Auto In.

0: Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Het is 4:30. Dit is Radio Rijnmond. Hebben we files?
6: Twee. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 6 kilometer een kwartier. Dat komt door een bermbrand. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaarverpolder en afrit Dordrecht Centrum 5 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging.
5: Het is bloedje heet in de regio. Temperatuur in Rotterdam op dit moment zo'n 33 graden. Op sommige plekken is het zelfs nog ietsje warmer in onze regio. Aan de kust kan wel een zeewindje voor een beetje verkoeling zorgen. Vannacht zakt de temperatuur naar zo'n 20 graden. En morgen dan warmt het in de ochtend snel op. Rond de middag is het weer tussen de 29 en 34. Maar in de loop van de middag gaat het morgen dan een beetje afkoelen, omdat de wind dan wat draait. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
7: Tyrone H. uit Den Haag. Die wordt verdacht van het opzettelijk doodrijden van een jongen in Maassluis. Moet 9 jaar de cel in. De straf was 1 jaar korter dan justitie had geëist. Verder mag H. als hij vrijkomt 10 jaar geen auto besturen. In maart vorig jaar reed hij met opzet meerdere keren in op het slachtoffer uit de Lier. Dat gebeurde in de Prins Mauritsstraat in Maassluis na een ruzie tussen twee groepen. Een aanhoudende lekkage heeft geleid tot de ontdekking van een hennepkwekerij in de Dordtse wijk Krabbenhof. De onderbuurman was al 5 dagen aan het bellen toen de politie erbij werd gehaald. Agenten braken het huis van de bovenbuurman open en daar was de oorzaak van de lekkage al meteen duidelijk. Een wietplantage van 450 planten. De kwekerij is ontmanteld, schrijft de politie op social media. Het huis heeft grote schade opgelopen. Het zal even slikken zijn voor de wat oudere bezoekers en patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, want de mogelijkheid om contant te betalen voor parkeren bij de hoofdlocatie Dordwijk verdwijnt. De gemeente die de parkeerplaats beheert wil dat er per 1 september alleen nog kan worden betaald met PIN, creditcard of contactloos via smartphone of smartwatch. Het goede nieuws is dan wel dat de parkeertarieven voorlopig niet veranderen.
5: Goed zo, dankjewel Aris. Ja, ik heb al heel lang geen contant. Heb jij nog contant geld?
8: Nee.
5: Nee, jij?
6: Nee, ik ook niet.
5: Nee, wie heeft nog contant geld?
0: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
5: Ze zullen er ongetwijfeld zijn hoor.
6: Ja, waarom?
5: Minor problem.
0: Radio met een grote R.

0: Gloria Estefan en Get On Your Feet. Het is 4:06. En ja hoor, hij is weer bezig geweest.
1: De stripjockey.
0: De man die altijd bekende hits helemaal voor ons stript. Tot alleen een heel klein snippertje van de zang over is. En soms dan heb je nog wel een klein stukje tekst waar je dan een houvast aan hebt. Maar nu is het eigenlijk niet eens tekst. Want dit is de opgave van vandaag. Daar moeten we het mee doen. Daarmee moeten we kunnen raden welk liedje dit is en wie het zingt. En als jij denkt, dat weet ik wel, dan nu snel een appje sturen met de Rijnmond-app. Of bel ons op 010-436-4436. Wie is dit en hoe heet het liedje?

0: Drive Safe van Miles Smith samen met Niall Horan. 5:10. Dit is Radio Rijnmond. We spelen de stripjockey, een bekende hit, helemaal gestript. En het was inderdaad vandaag wel een stuk moeilijker dan de afgelopen dagen. Want minder goede oplossing, ook een paar fouten zag ik voorbij komen. Maar er zijn toch altijd weer van die slimmerikken die het dan toch weten. En een van die slimmerikken is Roxanne Hordijk uit Hekelingen. Roxanne, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. Lekker aan het werk.
0: Oh, je bent nog aan het werk. Wat doe je?
1: Ja, ik ben nog aan het werk. Ik ben op de apotheek bij de bezorgservice.
0: Oh, dus je bent aan het rondrijden met allerlei medicijnen.
1: Ik ben aan het rondrijden. Ja, klopt, ja, ja. Inderdaad.
0: En waar ben je nu?
1: Ik zit nu in Spijkenisse ook.
0: Oh, je zit in Spijkenisse. Dan ga je langs allerlei deuren om mensen hun medicijnen te bezorgen.
1: Ja, ik zit in de akkers nou.
2: Ja. Ja, ja. Een praatje maken ook met de mensen, toch?
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Kijk hoe het met de mensen gaat, ook natuurlijk met het weer.
2: Nou, leuk.
0: En onderweg lekker de radio aan en een beetje mee met de...
1: Ja, ik luister eigenlijk altijd naar jullie als ik in de auto zit.
0: Oh, dus, wat goed. Wat leuk om te horen.
1: Dit is mijn kans.
0: Jongens, horen jullie dat?
2: Ja. Hoor,
0: jullie
2: dat?
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. En dan moet het antwoord nog komen van de stripjokker. Wat jij denkt het te weten, hè?
1: Ja, ik denk het te weten. Ik weet het zeker.
2: Ja. Oh, vertel.
1: Alicia Keys, This Girl Is On Fire.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja.
2: Ja, je hoorde het wel meteen, hè?
1: Ja, ik hoorde het meteen. Ja. Ja. Ik vind Alicia Keys altijd hartstikke goed met muziek. Dus
0: ja,
1: die
0: is zo goed. Daar heb je helemaal gelijk in. Helemaal gelijk.
1: Zeker.
0: Nou, je krijgt van ons in ieder geval die set, hè, Feza?
2: Hoe heet het ook weer? Ons beat set.
0: De beachball set.
2: En je maakt kans op de maandprijs.
0: Oh ja.
1: Oeh, kijk. Helemaal leuk. Nou,
0: daar
1: ben ik
0: wel eens
1: blij mee. Zullen
2: we
1: het
2: zo
1: leuk vinden?
0: Ja, zeker.
2: Het is een privé 2D-filmscreening voor maximaal 50 personen.
1: Oeh.
2: Ja.
1: Kijk. Nou, dat is hartstikke tof.
0: Verloot aan het eind van de maand, de maandprijs. Maar die beachball set, die komt zo. Ja, dat gaan we zeker
2: doen.
0: Dat doen we voor alle winnaars, dus ook voor jou.
1: Ja, tof.
0: Maar vandaag ben jij onze girl on fire. Dus dankjewel voor het bellen. En werk ze nog even, hè?
1: Yes, en jullie ook hartstikke bedankt voor bellen.
0: Hoi.

0: Alicia Keys. En inderdaad, dat was de gestripte hit vandaag door onze stripjockey Girl on Fire. Het is 14 minuten voor 5. Dit is Radio Rijnmond. Ja, laten we het toch nog maar even hebben over die zonsverduistering van gisteravond. Daar waren natuurlijk heel veel mensen mee bezig. Dus veel gewaarschuwd voor de gevaar. Want zonder eclipsbril naar die zon kijken, dat kan zorgen voor blijvende schade. Zo vertelde ook oogarts Tjerte Faber ons gistermiddag nog in de uitzending. Want bij de vorige zonsverduistering had hij een aantal patiënten over de vloer die schade hadden opgelopen. Sommigen zelfs blijvende schade. We hebben eerder deze week ook gesproken met oogarts Ike Schouten van het Oogziekenhuis over de gevaren. En we dachten, die moeten we nog even bellen om te horen hoe het nou gisteravond is afgelopen. Ike, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben heel veel waarschuwingen de afgelopen dagen uitgedeeld. Heeft het geholpen of heb je toch nog een aantal patiënten over de vloer gekregen?
1: Nou, ik denk wel dat dat zeker geholpen heeft. Wij zijn echt heel blij met alle aandacht die er is geweest voor de veiligheid. En we hebben heel veel mensen gezien met een brilletje en het delen van een brilletje en met gekijkdozen, et cetera. Ja, dus ja. Uiteindelijk valt het daardoor, denk ik, uiteindelijk heel erg mee tot nu toe. Wij hebben 3 patiënten gezien in het oogziekenhuis met klachten. En daarvan waren er 2 vielen uiteindelijk helemaal mee. Die bleken eigenlijk geen schade aan het netvlies te hebben. En 1 iemand heeft helaas toch een paar keer met alleen een zonnebril op in de zon gekeken. En daarvan schade aan het netvlies. Ja,
0: en is dat dan blijvende schade?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de schade zo subtiel is en weinig dat ik wel hele goede hoop heb voor deze patiënt dat dat ook weer weg gaat trekken.
0: Ja, en bij die andere 2 is het sowieso binnenkort erover.
1: Ja, daar zien we eigenlijk geen schade aan het netvlies. Dus dat valt uiteindelijk sowieso mee. Ja. Ja, dus wij zijn eigenlijk super blij met hoeveel aandacht er is geweest voor de veiligheid. En ja, wij hebben echt de indruk dat mensen dat heel goed goed hebben begrepen en goed hebben opgevolgd.
0: Ja, ja, ik kan me ook voorstellen dat achteraf toch nog een aantal mensen ongerust zijn van heb ik nou wel iets of heb ik nou niet iets? Die gaan dan misschien naar een huisarts.
1: Ja, dus er zijn wel, we hebben namelijk wel ook nog wat telefoontjes gehad van mensen die bijvoorbeeld een beetje een rood oog hebben of een branderig oog of het gevoel alsof er wat in zit in het oog. En je kunt ook het oppervlakte van, want waar we het net over hebben met die problemen van het netvlies, dat zit aan de binnenkant. Mm-hmm. Maar je kunt van in de zon kijken ook masogen krijgen. Dat zit gewoon aan de buitenkant. Oh ja. Dat is het oppervlakte. Daar zitten heel veel pijnzenuwen. He, dus je kunt wel een ding als een branderig gevoel of dat je wat last hebt van het licht, het gevoel alsof er wat in je oog zit. Dat is meer in die richting. Dus dat is echt het oppervlakte van het oog. En dat trekt gelukkig vanzelf gewoon weer weg.
2: En wanneer moet je dan melden bij de huisarts of bij jullie zelfs? En in welke gevallen moet je kiezen voor 1 van jullie 2?
1: Ja, dus in principe gaat in Nederland de zorg allemaal via de huisarts. Ja. Maar dat is dus als je op een moment dat je echt een vlek centraal in je beeld ziet of een vervorming van je centrale beeld. Mm-hmm. Dan zou er wel echt sprake kunnen zijn van schade aan het netvlies. En dat daarvoor kun je bij de huisarts melden. En dat zal dan doorgestuurd worden naar de oogarts uit je regio.
0: Ja, precies. Okay. Dus gewoon eens maar melden bij de huisarts mocht echt het gevoel hebben, er is iets aan de hand. Hoe heb je zelf gisteravond beleefd, Ike?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk best wel magisch vond. Ik had er wel een bril weten te bewachtigen.
2: Oh, goed.
1: En ik had een vergiet. En onze buren hadden een kijkdoos geknutseld. Oh, dus we hebben uiteindelijk met 2 brillen met de hele buurt met die 2 brillen gedaan. En dat was eigenlijk ook gewoon extra gezellig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Een feestje van gemaakt, echt.
0: Goed om te horen.
1: Zeker.
0: En gezien de vorige keer valt het dus mee. Deze keer fijn dat iedereen er goed van op de hoogte was. En dank ook voor alle uitleg.
1: Ja, jullie bedankt voor de aandacht.
0: Doeg. Dag, Ike Schouten van het Oogziekenhuis.

Take That was dat. Robbie Williams en zijn vrienden met een grote hit uit het jaar 1994. Everything Changes. Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond. Met muziek. De 80's, de 90's muziek van nu. Maar soms dan doen we gewoon een uitstapje naar de jaren 70. Want dit is 1979. En dit is zo'n goede plaat van...

0: Ellen Foley, die ooit bekend werd dankzij haar rol in Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Maar die vervolgens zelf ook een aantal hits had. Waaronder deze uit 1979, What's the Matter Baby. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Blad rijopleidingen, transport en logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95. Even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Hey Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Hey, Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Het is 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
15: Kunvor in de Europoort heeft de raffinaderij helemaal stilgelegd na de dodelijke explosie bij een olietank vanochtend. Er lopen meerdere onderzoeken naar wat er precies misging bij het onderhoudswerk aan de buizen in een greppel naast een olietank. Een medewerker van een aannemersbedrijf kwam om het leven. 6 collega's raakten gewond. Kunvor liet eerder vandaag al weten dat de ontploffing gebeurde toen er een leiding werd losgekoppeld. Het bedrijf laat in een verklaring weten mee te leven met de familie en de naasten van degene die is overleden. De politie doet onderzoek, net als de arbeidsinspectie en de onderzoeksraad voor veiligheid. Tuinders in Lansingerland en het Westland krijgen snel zoet water uit het Hollands Diep. Op die manier moet de oogst in de kassen worden gered. Vorige week besloot het Hoogheemraadschap dat er in heel Delfland geen water meer uit de sloten mocht worden gebruikt voor beregening. En dat viel slecht bij de tuinders. Er komt nu verlichting uit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap denkt ook na over de lange termijn, zoals een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg, waarmee zout water moet worden omgezet in zoet en extra zuivering van al gezuiverd rioolwater dat daardoor terug kan naar de sloten en de boezems. Maar dat zijn kostbare opties, zegt het waterschap. Justitie wil dat een hardnekkige stalker uit Vlaardingen 41 dagen de cel in gaat. Dat zijn net zoveel dagen als de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. Dat betekent dat de verdachte niet meer terug zou hoeven naar de cel als het aan justitie ligt. Wel moet hij 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De 32-jarige Vlaardinger is in het verleden al vaker veroordeeld, maar hij is zijn ex tientallen keren per dag blijven bellen en berichtjes sturen. De verdachte erkent dat hij in de war is. Inmiddels krijgt de man behandeling, reden waarom justitie hem nu niet opnieuw achter slot en grendel wil. De rechter in Rotterdam doet over 2 weken uitspraak. 11 kandidaten hebben gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester in Nissewaard. De 4 vrouwen en 7 mannen hebben zich gemeld bij commissaris van de Koning Wouter Kolff. Ze willen Voort van Oosten opvolgen. Die stopte in september vorig jaar. Sindsdien is Cor Lamers waarnemend burgemeester. De jongste kandidaat is 20, de oudste 61. 6 hebben er ervaring als burgemeester of wethouder. De commissaris van de Koning maakt een selectie en een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad kiest daar een favoriet uit. En die wordt dan begin volgend jaar benoemd. Het weer, het is warm, 31 tot 34 graden. En vannacht blijft het ook nog lang warm. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het opnieuw heet. Met temperaturen van 28 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. In de loop van de middag wel een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dan de verkeersinformatie. Er zijn een paar korte files te melden. Dat heeft te maken met een bermbrand op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. 5 kilometer door die bermbrand. Een eindje verderop voor Zoetewoude Rijndijk nog eens 7 kilometer. De vertraging in beide gevallen een minuut of 5. En dan hebben we nog een ongeluk op de A29. Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is inmiddels weer vrij. En in Afslag Rijnmond gaan we zo meteen verder met deze synthesizer. Die komt je vast wel bekend voor. Je hoort hem zo.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl. Let's
19: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
3: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: natuurlijk. The Human League was dat. Een doorbraaksingle in 1982. Don't You Want Me. 10 minuten over 5. Afslag Rijnmond op je radio. Want elke werkdag zijn we er tussen 4 en 7. Om jou te begeleiden naar huis of waar je dan ook maar naartoe gaat op een middag tussen 4 en 7. Want dat vinden we leuk. Dat vinden we leuk om je te verwennen met muziek. Maar ook je even bij te praten over wat er allemaal gebeurd is op zo'n dag. En Feza, waar gaat het zeker over vandaag?
1: Ik denk wel die explosie in de Botlek.
0: Dat was enorm schrikken aan het eind van de ochtend in de Europoort was het. Bij Gunvor Energy. Ja. Een explosie die aan één werknemer het leven heeft gekost. Iemand die daar in ieder geval aan het werk was. Het was niet een werknemer van het bedrijf zelf, heb ik begrepen. En ook een aantal gewonden. Esther Schalkwijk is inmiddels teruggekeerd uit de Europoort. Is daar geweest vandaag. Gaat ons zo meteen haar bevindingen vertellen. Wat nog meer?
1: Een rechtszaak over een stalker.
0: Ja, en niet zomaar een stalker. Iemand die wel heel erg aan het stalken was. En die vandaag ook tekst en uitleg moest geven aan de rechter. En we hoorden ook daarover net al het een en ander in het nieuws. Paul Verspeek, die komt er zo meteen over vertellen. Dat en nog veel meer in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: platen die wel enigszins op elkaar aansloten, zou je kunnen zeggen. Wake Me Up van Avicii en daarna Bad Dreams van Teddy Swift. Dat komt soms zo uit. Ja, dat bedenk ik dan pas achteraf hoor. Dat is niet van tevoren allemaal heel erg over nagedacht.
1: Nee?
0: Wel nee. Ik zou het liefst zeggen van wel, maar dat is niet.
1: Ja.
0: 12 minuten voor 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En we moeten ons ook bezighouden met serieuze zaken. Want er was vanochtend echt een drama in de Europoort bij het bedrijf Gun for Energy. Rond 11:30 ontplofte daar iets in de opslagtank van Gun for. En dat betekende natuurlijk veel hulpdiensten daar naartoe. Waaronder een traumahelikopter. En we weten dat er één iemand is overleden en dat 6 mensen gewond zijn geraakt. Esther Schalkwijk is vanmiddag natuurlijk daar wezen kijken. Esther, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Gun for Energy, wat is het voor een bedrijf?
2: Een olieraffinaderij. Dus er staan hele grote tanks met olie erin. Heel veel leidingen er ook omheen. En juist bij zo'n olietank is het misgegaan.
0: Is al duidelijk wat er is misgegaan? Hebben we op een rijtje wat er is gebeurd vanochtend?
2: Ze waren bezig met onderhoudswerkzaamheden. Een extern onderhoudsbedrijf samen met wat medewerkers van het bedrijf. Die waren bezig met grote leidingen die daar lopen. Die waren ze aan het separeren, zoals dat heet. Mm-hmm. En dan kunnen ze het bijvoorbeeld schoonmaken of andere zaken mee doen. En daar, tijdens die werkzaamheden, ging het dus mis met die leidingen. Daar is iets, zijn medewerkers noemen het zelfs, een hele harde knal. En daarna zat er een enorme olievlek op die tanker. Je zag dat echt zitten, echt meters groot.
0: Ja.
2: Ja, daar is echt iets geëxplodeerd, iets misgegaan. Maar wat er precies is gebeurd, dat kunnen ze nu nog niet zeggen.
0: Dat moet nog onderzocht worden. Natuurlijk, de beelden ervan staan op Rijnmond.nl. Dan was het gekke, er was vanochtend ook een stroomstoring daar in de buurt. Hè? Maar heeft er nou iets daarmee te maken?
2: Er was inderdaad een grote stroomstoring in de botlek. Er was ook nog een klein brandje in de botlek. Er gebeurde echt ontzettend veel. Maar dit heeft er waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, niets mee te maken. Maar de politie zegt van, goh, we onderzoeken alle scenario's.
0: Ja, we onderzoeken alles, ook dit, maar waarschijnlijk dus niet. En hoe gaat het nu verder?
2: Nou, er is 1 dode gevallen, echt verschrikkelijk, meerdere gewonden. 2 gewonden die in het ziekenhuis lagen, die hoorden we net, zijn er alweer uit. Dus dat is heel erg mooi, er liggen dus nog 4 gewonden in het ziekenhuis. Maar ja, voor de medewerkers van het bedrijf is dat natuurlijk ook verschrikkelijk. Dat is niet iets wat je wilt dat er gebeurt.
0: Ja, en ondertussen zijn ze die raffinaderij aan het onderzoeken natuurlijk.
2: Ja, de arbeidsinspectie doet ook onderzoek om te kijken van ja, wat is er nou gebeurd hier?
0: Dankjewel Esther Schalkwijk. Met even alles op een rijtje over die explosie vanochtend in de Europoort. Dit is Radio Rijnmond, 9 minuten voor 5:30.

0: 2010, deze van Cheryl Cole, Fight for This Love. Zometeen Jules Gernaert met het weerbericht en natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op Rotterdam.

0: shirten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Het is nu 17:30, je luistert naar Radio Rijnmond. En de verkeersinformatie is deze zomer beperkt, maar toch zijn er weer files ontdekt.
2: Jazeker, op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade. 3 kilometer, 5 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. De oprit is daar dicht. En dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwerbrug. 9 kilometer, 1 kwartier, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
1: En dan naar de weerman, dat is ook vandaag Gilles Gernaert. Gilles, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, het was snikheet vandaag. Waar was het heetst?
3: Het heet zoals het in Hoek van Holland op het Academy Station. Daar is de maximumtemperatuur gemeten van, schrik niet, 35,2 graden. Toch een 35er dus. Ja. Dat was er ook direct een maandrecord. Dus ook niet zomaar iets. Het vorige record staat van 2003, 6 augustus. Dus ook inderdaad, er komt die, vroeger was het ook wel een keertje warm. Maar deze dagen is toch weer behoorlijk. Ja. Rotterdam vliegveld ook 33,8. Dat was daar het decaderecord. Dus voor de tweede 10-daagse periode van deze maand. Dus zeer warm, nog steeds en ook de komende uren wel. Al probeert er aan zee ook een klein beetje zeewind op te steken. Dus in de strandzone zal het licht een klein beetje verkoeling geven. Maar het wordt een heel warme avond met wel een klein beetje wind erbij. Maar dat maakt weinig uit, denk ik. Vannacht is de minimumtemperatuur 18 tot 21 graden. En nog steeds vrijwel onbewolkt weer. Grote vraag, krijgen we morgen weer zo'n hete dag? Ja. Dat zou kunnen lokaal. Wel komt er een zwakke zuidwesten tot westenwind op gang. Morgenochtend gaat heel aarzelend. Morgenmiddag hebben we dan windkracht 3 tot 4 uit het westen. Maar het zal zeer snel stijgen morgenochtend met toch alweer maximumtemperaturen, vrees ik, van 29 graden aan zee. Daar is wel wat koelte. Koelen dus ten opzichte van vandaag tot wellicht 34 of wellicht 35 graden landinwaarts als het eventjes mee of tegen zit. Met dus wel wat verkoeling gaandeweg de middag. En pas morgenavond dan komt er meer koelte van zee, ook landinwaarts.
1: Ja, ja. En het weekend?
3: Ja, het weekend zijn van de hitte in ieder geval verlost. Zaterdag wordt zo'n 24 tot 28 graden maximaal, heb ik het dan over. Met iets meer vochtigheid. Misschien dat er zaterdagnacht al een paar buien ontstaan. Overdag is er ook een kans op een paar zeer lokale buien. Met een klein kansje op onweer. Vooral in de ochtend kan dat. Maar voor de rest zijn er zonnige perioden die gaan afwisselen met stapelwolken vooral. En er staat zaterdag een matige tot vrij krachtige noordenwind. Zal best wel prettig aandoen, denk ik. Ja. En zondag gaat er nog iets van de temperatuur af, dan is het zo'n 21 tot 24 graden met ook een kleine kans op een regenbui.
1: Ja, nou, dat zal toch wel zijn. Een regenbui, Jules. Hè?
3: Ja, ongelooflijk. Hè? Wat is dat?
1: Ja, wat is het ook alweer? Ja. Nou ja. Goed, we gaan het zien komend weekend. Dankjewel. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Sarries.
4: Naast de arbeidsinspectie heeft ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de dodelijke explosie in de Rotterdamse haven vanochtend. Rond 11 uur ontplofte er wat bij werkzaamheden op het terrein van Gunther Energy. 1 persoon kwam om het leven, 6 mensen raakten gewond. 2 zijn er inmiddels weer uit het ziekenhuis. 1 van hen werkt bij het bedrijf, schrijft nu.nl. Over de verwondingen van de andere 4 slachtoffers kan Gunvor nog niks zeggen. De vele waarschuwingen voorafgaand aan de zonsverduistering gisteravond hebben gewerkt, zegt oogarts Lieke Schouten van het Oogziekenhuis Rotterdam. Veel mensen die naar de eclips hebben gekeken, hebben een speciaal brilletje opgezet en daardoor lijkt het aantal gewonden mee te vallen.
5: Wij hebben 3 patiënten gezien in het oogziekenhuis met klachten. En daarvan waren er 2 vielen uiteindelijk helemaal mee. Die bleken eigenlijk geen schade aan het netvlies te hebben. En 1 iemand heeft helaas toch een paar keer met alleen een zonnebril op in de zon gekeken. En daarvan schade aan het netvlies. Ja, dus wij zijn eigenlijk super blij met hoeveel aandacht er is geweest voor de veiligheid. En ja, wij hebben echt de indruk dat mensen dat heel goed hebben begrepen en goed hebben opgevolgd.
4: Mensen hebben wel gebeld om hun klachten voor te leggen aan het oogziekenhuis. Ze zien dan vlekjes of ze hebben een branderig gevoel. Maar die klachten trekken vanzelf weer weg, zegt de oogarts. En misschien heb je ze alweer gezien. De omgekeerde Nederlandse vlaggen zijn terug. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. Sommige gemeenten laten de omgekeerde 3-kleur weghalen omdat de mensen de vlag als kwetsend kunnen ervaren of omdat ze op plekken hangen waar ze los kunnen raken en het verkeer kunnen hinderen. Anderen gedogen de protestvlaggen. Morgen gaan er ook weer tractoren de weg op. Er is dan een protestactie bij het provinciehuis in Den Bosch. Want dan gaat het daar over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders.
1: Dankjewel, Aries.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond.
1: Nu met Mike and the Mechanics en de stem van Paul Carrack.
0: Radio met een grote R.

0: Over My Shoulder. Mike en de Mechanics op Radio Rijnmond. En de stem van Paul Carrick. Het is inmiddels alweer 6:08. En we gaan naar de rechtbank. We gaan het hebben over stalking. Dat is het langdurig lastigvallen en belagen van mensen. Meestal gaat het dan om ex-geliefden. En dat is ook zo bij een 32-jarige Vlaringer die maar contact bleef zoeken met zijn ex-vriendin, die daar helemaal geen zin in had. Nou, vandaag verscheen de verdachte voor de rechter. En wat bleek, zelfs vlak voor de zitting heeft hij nog allemaal bericht gestuurd naar zijn ex. Dat is wat je noemt een hardnekkig geval. Paul Verspeek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij was bij die zitting. Wat deed die man allemaal?
1: Heel veel bellen. Tot 175 keer per dag. Aanzichtkaartjes sturen. Voor de deur bij haar staan. Berichten via social media. TikTok, Instagram, Snapchat, you name it. Dan veranderde ze weer van account. Dan volgde hij haar. Hij blokkeerde haar. Kwam hij weer met een nieuw account binnen. Dus hij bleef hardnekkig achteraan gaan. Een vorm die voor mij wel nieuw was, ook wel apart vond, dat hij het ook via haar bankrekening deed. Je weet dat je kan een bedrag overmaken. Dat doe je bijvoorbeeld bij je kinderen en dan kun je daar een boodschap bij zetten. Dat doe ik zelf ook wel. Zo'n flauwe grappen zet je er dan bij.
0: Oh ja?
1: Nou, In zijn geval was dat wat vervelender. Dan maakte hij elke keer 1 cent over. En dan een boodschap van, komt er terug bij me of ik hou van je. En dat dan vele malen per dag. Dus als ze haar bankapp dan opende, dan zag ze zo'n waslijst aan 1 cent betalingen met elke keer de boodschappen dus van die ex. Wow. Dat bleef dus maar doorgaan. En gevraagd naar het waarom, zei hij van, ja, ik wilde in ieder geval zeker weten dat ze het uit had gemaakt. En ik had elke keer toch wel weer hoop dat het goed zou komen. En daarom bleef hij dus eindeloos maar contact zoeken.
0: Ja, en dat is natuurlijk niet leuk voor die ex-vriendin. Dus is hij uiteindelijk weer opgepakt, maar dat heeft dus niet geholpen.
1: Nee, heeft niet geholpen. Inderdaad, vervelend voor die vriendin. Hè. Die werd ook echt bang voor hem. Want er zaten ook wel teksten bij. Allah wel zou zorgen dat ze in de hel zou komen. En dat ze een hoer was. En ze durfde eigenlijk amper nog de straat op. Dus is die op een gegeven moment opgepakt. Wel korte tijd vastgezeten. Want dan onder voorwaarden kan je dan vrijkomen. Hè. Dan mag je bijvoorbeeld niet in haar buurt komen. Een contactverbod. Maar dat schond hij dan, dus dan werd hij weer opnieuw opgepakt. Na een tijdje weer vrijgelaten, weer met strengere voorwaarden nog. Ook een enkelband om. Weer hield hij er niet van, ook weer toch contact met te zoeken, weer opgepakt. Nou, nu kwam hij als vrij man vandaag de rechtbank binnen. En toen zei de officier van justitie, ja, recentelijk, dus zo de week voor 28 juli, dus zelfs een paar weken geleden, heeft hij er weer benaderd via social media. En dat moest hij ook toegeven dat inderdaad toch weer was gebeurd.
0: Ja, onverbeterlijk dus. Dus dan zit er bijna niks anders op dan toch maar weer opsluiten.
1: Ja, dat zou je denken. Ik denk dat de luisteraars dat nu ook denken. Nou, dan maar eens een flinke periode of zo. Dat een lesje leren. Je kent dat wel. En wat nou interessant is in zo'n zitting als vandaag, dan zit er iemand van de reclassering en die zegt, ik zou het niet doen. En waarom niet? Waarom doet deze man? Ja, die zit in problemen. Niet alleen met die moeizame relatie. Zijn vader is in december overleden. Hij is dakloos geraakt. Financiële problemen. We zijn een heel traject met hem gestart. Met behandeling. Opname in een kliniek voor een korte tijd om het te stabiliseren. Want we zien hem steeds verder afgeleiden. Mentaal gaat het niet goed met hem. Ga je hem nou weer naar de cel sturen, dan is de kans heel groot dat het mentaal nog slechter wordt. Ja, daar wordt misschien niemand beter ervan. Dus je doorkruist eigenlijk dat traject wat we nu hebben ingezet van behandeling en begeleiding en onder toezicht houden, door hem weer in zo'n kale cel te zetten. Dit is iets wat ik in heel veel strafzaken zie. Mm. Je zou kunnen zeggen, het publiek roept om vergelding, gewoon de cel in, water en brood, bij wijze van spreken. En deskundigen zeggen dan, logisch, maar dit heeft een oorzaak, dit allemaal. Het gaat niet goed met deze man, die is in de war. Misschien zelfs wat psychotisch, heeft stemmen. Dan kun je beter inzetten op behandeling dan hem naar de cel sturen, dat zei ook zijn advocaat. Een zorgkader is ook veel doelmatiger dan in de cel zetten. Ja. Daar kun je hopelijk dan mee voorkomen dat het doorgaat. Dus de gehamvraag die de officier ook hier op tafel legde. Dit moet stoppen. Dat kan misschien toch het beste door hem op de huid te gaan zitten en te begeleiden. En vandaar dat ze ook niet echt een fikse celstraf heeft geëist. Wel een celstraf, maar die was eigenlijk gelijk aan de tijd die hij al in die verschillende periodes heeft vastgezeten. Mm-hmm. Maar vooral inzetten op opname in de kliniek, begeleiding en echt 3 jaar lang door de reclassering laten volgen. Inclusief zijn social media gebruik, want dat werd ook nog even gezegd. Ja. De reclasseringsmedewerkster die zei ook, ik heb gisteren nog met hem aan tafel gezeten, dat hebben we al zijn apps verwijderd. Maar ja, ik weet natuurlijk niet wat hij 's avonds doet. En of hij dan toch niet weer hoop krijgt. En denk ik ga nog eens een belletje plegen of een accountje openen. Dus dat zullen ze dan ook in de gaten moeten houden.
0: Dat zullen ze zeker in de gaten moeten gaan houden. Wat een onverbeterlijke man. Ben benieuwd hoe dit afloopt. Over 2 weken is de uitspraak. Paul Verspeek, bedankt.

0: Michael Jackson in duet met zangeres Sida Garrett. I just can't stop loving you. En daarvoor hoorde je hier op Radio Rijnmond Douwe Bob met zijn zomerhit van vorig jaar, Funny. 6:11. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En we gaan het hebben over de grote schijn. Je weet wel, dat is dat jaarlijkse lichtspektakel in het Kralingsbos. Altijd een bijzonder evenement in het najaar. Maar na 6 edities hebben we het bericht gekregen dat de grote schijn ermee gaat stoppen. En de vraag is dan natuurlijk, waarom is dat zo? En die vraag gaan we stellen aan Alexandra Gartom van de grote schijn. Alexandra, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dit jaar dus geen grote schijn. Waarom niet?
1: Nee, dat is echt heel jammer. Nee, we hebben 6 hele mooie edities gehad. En zoals eigenlijk veel evenementenorganisaties merken, dat momenteel de kosten voor de organisatie en de opbouw van zo'n evenement behoorlijk hard stijgen. Zeker ook voor deze locatie, omdat we in het Kralingse Bos eigenlijk met niks beginnen. Dus daar moet er van alles opgetuigd worden om ervoor te zorgen dat pak een beetje 60.000 bezoekers over die periode langs kunnen komen. En wij merken dat de kosten die stijgen te hard ten opzichte van wat we wat aan inkomsten krijgen. En wij vinden het ook niet wenselijk om die ticketprijs maar omhoog te gooien. Dat is ook niet altijd mogelijk. En daarnaast willen we ook geen concessies doen aan de show. Want ik denk dat de show in de afgelopen 6 jaar toch al voor een hoop mooie herinneringen heeft gezorgd bij een hoop Rotterdammers.
0: Ja, zeker. Ik kan me herinneren dat zeker in de eerste jaren was het altijd uitverkocht. Ik weet niet hoe dat de laatste jaren was.
1: Ja, het eerste jaar, dat was voor ons ook een verrassing. Het was, ik wilde even uitproberen, hè, kijken hoe dat landt. Maar het eerste jaar was het inderdaad gelijk uitverkocht. Toen was het evenement een week, echt tijdens de herfstvakantie. En toen mochten we nog wat langer doorgaan in de jaren daarop. Maar vooral de weekenden en de herfstvakantie waren eigenlijk altijd wel uitverkocht. Dus we merkten wel dat er echt wel veel animo voor is. En het is natuurlijk ook een evenement waar je met de hele familie naartoe kan. Dus dat is ook best wel bijzonder dat je een buitenactiviteit hebt waar je kleinkinderen, opa's en oma's, allerlei Rotterdammers kwamen erop af. Dus dat is ook wel echt heel bijzonder.
0: Ja, maar je zei even tussen neus en lippen door van we gaan die ticketprijzen niet omhoog gooien. Maar waarom eigenlijk niet? Want iedereen die gooit zijn prijs omhoog. We zijn er ook wel een beetje aan gewend.
1: Het moet natuurlijk ook wel betaalbaar blijven. En het blijft ook een relatief kort evenement. Hè. Het is een route van zo'n pakweg zo'n 1,5 uur. Mm-hmm. En wij merkten wel dat we wel aan de maximum zaten van het prijskaartje. En je wil daarin wel gewoon kunnen leveren. En daarnaast speelde ook al mee. Afgelopen jaar hebben we pittige weersomstandigheden gehad. 1 avond is helemaal afgelast vanwege storm Benjamin. Ja. En daarnaast hebben we ook best wel wat avonden met regen gehad. En dat zorgt ook voor extra risico. En de combinatie van die factoren. Hebben we het evenement de das omgedaan op deze locatie.
0: En de klachten uit de buurt, heeft dat ook nog meegespeeld?
1: Sorry?
0: De klachten uit de buurt.
1: Tuurlijk vinden we dat vervelend. Dat we hebben een hoop bewoners die heel blij zijn met het evenement. Maar er was inderdaad ook een bewonersorganisatie die liever geen evenementen ziet in het Kralingse Bos. Niet alleen eigenlijk de grote schijn, maar die zien het liever echt als een park. Ten opzichte van een evenementenlocatie. Maar we hebben wel goed contact gehad met die bewoners. En zeker de laatste editie nagenoeg geen klachten gehad. Dus dat heeft hij in die zin niet meegespeeld in overweging om het wel of niet door te laten gaan.
2: En komen jullie ooit nog terug naar Rotterdam?
1: Ik hoop het. Momenteel hebben we daar vooralsnog dus geen uitzicht voor een andere locatie. Komt er een nieuwe show in Antwerpen. Dat is natuurlijk wel wat verder weg. Maar eind oktober is een spint een nieuwe show dus wel te zien in het Rivierhof in Antwerpen. Ja. Dus mochten er nog bezoekers zijn die zeggen van of Rotterdammers die er een dagje België van willen maken, dan is dat in ieder geval dit jaar een mogelijkheid. En anders laat ik het jullie zeker natuurlijk weten als wij weer in Rotterdam kunnen neerstrijken.
0: Dat zou wel heel leuk zijn. Ik hoorde jou zeggen vooralsnog. Ik zie op jullie website ook het woord vooralsnog. Geen nieuwe editie. Dus daar houden we ons dan maar aan vast.
1: Ja.
0: Wat is je mooi? mooiste herinneringen aan de afgelopen jaren?
1: Nou, voor mij was het eigenlijk de eerste editie. Dat was een editie dat we ook live muziek hadden. Of althans, we hadden een muziekstuk gekregen van Erik Vloeimans, ook Rotterdammer. Daarin had je eigenlijk een hele mooie projectie. Maar ook verrassingen zoals... het was natuurlijk de eerste editie, dus dat was sowieso gewoon heel bijzonder. Ja. Maar je had, ik weet nog dat je bomen had, de niezende bomen waar je doorheen liep. En opeens voelde je toch wat nattigheid. Dat was een hele mooie. En de laatste editie vond ik ook eigenlijk heel gaaf met een tunnel van licht. Wat eigenlijk een heel surrealistisch effect gaf. Dus eigenlijk had elke editie wel zijn charme. Ja. Maar ik moet zeggen dat de allereerste editie mij het meest is bijgebleven.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou, we hopen dat er een moment komt dat jullie zeggen... we gaan toch weer terug naar Rotterdam. Ja, want er is wel echt zo'n plek waar jullie horen.
1: Laten het jullie zeker als eerste weten.
0: Laat het ons weten, Alexandra. Dankjewel voor je uitleg.
1: Ja, graag gedaan.

0: uit Australië. Shepherd. Let me down easy. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. 1,29. Meenemen toch?
0: Het is nu 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. En nu Aris van Meteren met het nieuws.
9: Naast de arbeidsinspectie heeft ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de dodelijke explosie in de Rotterdamse haven. Rond 11 uur vanochtend ontplofte de wat bij werkzaamheden op het terrein van Gunver Energy. 1 persoon kwam om het leven, 6 mensen raakten gewond. 2 zijn er inmiddels weer uit het ziekenhuis. 1 van hen werkt bij het bedrijf, schrijft nu.nl. Over de verwondingen van de andere 4 slachtoffers kon Gunvor nog niks zeggen. De politie heeft opnieuw gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Net als 3 dagen geleden visten agenten naar het wapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst is doodgeschoten. Op 1 januari 2014 liet Rob Zweekhorst zijn honden uit in Berkel en Roderijs. Hij werd op straat doodgeschoten en later bleek dat niet hij, maar een buurtgenoot eigenlijk het doelwit was. Na jaren van onderzoek werd eind 2018 René F. uit Schiedam opgepakt. Eerder dit jaar eiste justitie 24 jaar cel tegen hem, maar hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Onlangs kwam er een tip binnen bij de politie over een gebruikt vuurwapen dat mogelijk in de Ringvaartplas ligt. Russische hackers zeggen dat ze Shell en Philips hebben gehackt. De bedrijven willen tegen RTL niet zeggen wat er precies is gebeurd en wat er is aangericht door de hackers. Maar de hackers claimen dat op het dark web technische tekeningen zouden staan en foto's van bedrijfsonderdelen. Wat voor tekeningen het gaat is niet bekend. Bij de hack zouden geen klantgegevens zijn buitgemaakt. De hackers maken deel uit van een groep die bij veel bedrijven inbreekt. Tuiners in Lansingerland en het Westland krijgen snel zoet water uit het Hollands Diep. Op die manier moet de oogst in de kassen worden gered. Vorige week besloot het Hoogheemraadschap dat er in heel Delfland geen water meer uit de sloten mocht worden gebruikt voor beregening. Dat viel slecht bij tuiners. Er komt nu verlichting uit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap denkt ook na over de lange termijn, zoals een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg, waarmee zoutwater wordt omgezet in zoet, en een extra zuivering van al gezuiverd rioolwater dat daardoor terug kan in de sloten en de boezems. Maar dat zijn kostbare opties, zegt het waterschap. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt nauwelijks af, het wordt 20 graden. Morgen dan hebben we opnieuw een warme dag met temperaturen van 28 tot 33 graden. In de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: 1 file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Nieuwekerk aan den IJssel. Een file van 3 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
0: En dan kunnen we weer door in afslag Rijnmond met de volgende plaat. Wat dacht je van? Oh, deze.
10: Heerlijk.
0: Komt eraan.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto of verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
11: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: kan niet lang genoeg duren. Nee. Deze, maar het is echt alweer 9 over 6. Ja, we moeten verder, jongens. Ja. Want we hebben nog een uur te gaan en we hebben nog zoveel te doen in Afslag Rijnmond. Want ja, we gaan straks besluiten met een lekker lange laatste natuurlijk. En ik heb, ja, ik mag wel zeggen, twee van de allergrootste artiesten vandaag meegenomen waar wij moeten kiezen. Dus dat wordt weer hopeloos.
1: Nee, ja, precies.
0: Ja, dus,
1: Hoe doe je dat nou?
0: Ik bereid iedereen alvast een beetje voor. Hè, want dan weet je wat er komen gaat. Dus, verwachtingsmanagement heet dat. We hebben nog andere afslagen natuurlijk te nemen. En natuurlijk nog even goede platen tussendoor. Maar eerst even het nieuws van deze dag. Ja, dat stond natuurlijk vooral in het teken van het drama in de Europoort. Een ontploffing daar bij het bedrijf Gunvor Energy. Eén iemand is daarbij om het leven gekomen en zes anderen zijn gewond geraakt. Dat was natuurlijk triest nieuws vandaag. Verder, waar hebben we nog meer over gehad?
1: Ja, toch nog even over de zonsverduistering. En dan hou ik er echt over op. Ja. Want we hebben de oogarts gesproken, Ike Schouten. Die heeft over de meldingen die ze heeft binnengekregen, hè, na de zonsverduistering. Want niet iedereen heeft met een eclipsbeeld gekeken.
0: Nee, de meeste wel, zei ze. En daar was ook heel erg blij mee. En die waarschuwing had ook echt wel gewerkt. Maar er waren er toch nog een paar die toch even langskwamen bij het oogziekenhuis.
2: Wij hebben 3 patiënten gezien in het oogziekenhuis met klachten. En daarvan waren er 2 vielen uiteindelijk helemaal mee. Die bleken eigenlijk geen schade aan het netvlies te hebben. En 1 iemand heeft helaas toch een paar keer met alleen een zonnebril op in de zon gekeken. En daarvan schade aan het netvlies. Ja, dus wij zijn eigenlijk super blij met hoeveel aandacht er is geweest voor de veiligheid. En ja, wij hebben eigenlijk de indruk dat mensen dat heel goed hebben begrepen en goed hebben opgevolgd.
0: Ja, dat zei Ike Schouten van het oogziekenhuis eerder in dit programma. Ja, en verder toch een evenement in Rotterdam dat helaas is omgevallen.
1: Ja, de grote schijn in het Kralingse Bos. Die stopt ermee.
0: Ja, dat is dat grote lichtspectakel dat elk jaar in het najaar plaatsvond. Als het wel lekker donker is buiten. En dan overal in dat bos allerlei mooie lichtkunst. Ja. Het was jarenlang een groot succes, maar het wordt te duur. En zegt Alexandra Garton van de organisatie, we kunnen het niet langer bolwerken in Rotterdam. We gaan het wel ergens anders nog doen, maar in Rotterdam voorlopig niet.
3: Ik hoop het. Momenteel hebben we daar vooralsnog dus geen uitzicht voor een andere locatie. Okay. Komt er een nieuwe show in Antwerpen. Dat is natuurlijk wel wat verder weg. Maar eind oktober spint een nieuwe show dus wel te zien in het Rivierhof in Antwerpen. Ja. Dus mochten er nog bezoekers zijn die zeggen van of Rotterdammers die er een dagje België van willen maken, dan is dat in ieder geval dit jaar een mogelijkheid. En anders laat ik het jullie zeker natuurlijk weten als wij weer in Rotterdam kunnen neerstrijken.
0: Ja, kom terug, grote schijn. Want heel veel mensen hebben het toch heel erg gewaardeerd. Wie weet, ooit, maar voorlopig dus niet en zeker niet dit jaar in het Kralingse Bos. Dit is Afslag Rijnmond, zometeen de eerste afslag naar Queen en You're My Best Friend.
4: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Speciaal voor jou, deze plaat van Queen. You're my best friend.
1: Wat lief, Rijntje.
0: Wat lieve, kwart over zes. Ja, we zijn in zo'n goede bui vandaag.
1: Ja.
0: Het is ook lekker genieten van al die muziek. En we gaan hier met elkaar weer een afslag nemen. Afslag 1, afslag 2, je weet hoe het werkt. Twee platen, maar jij mag kiezen welke we uiteindelijk gaan draaien. En plaat 1 is de vraag, how many times? Roy Spee, die zingt dat. En afslag 2 is eigenlijk het antwoord. Want Ann Lee, die zingt, ja, two times, misschien three times.
2: Ik hoop het.
0: Oh, kom, deze.
3: Nemen we afslag 1. How many times will you fall? Stand alone with your back to the wall. Of nemen we afslag 2.
0: Ja, welke hoor jij het liefst van deze twee? How many times? Lori Spee is afslag 1. En Lee, two times, is afslag 2. En jij bepaalt in twee platen. Je hebt twee platen de tijd om je stem uit te brengen met de Rijnmond-app.

0: like it when you're nice to me. Stella Lefty, het verhaal van Boston. Afslag 1, afslag 2, de keuze is How Many Times Lori Spee, dat is afslag 1. En Two Times Anne Lee is afslag 2.
1: Nemen we afslag 1?
2: How many times will you fall? And stand alone with your back to the wall?
1: Of nemen we afslag 2?
0: Vinden we leuk als je nog even meestemt voor een van deze beide platen met de Rijnmond app. Afslag 1 is Lori Spee, How Many Times. En Lee is afslag 2 met Two Times. En je hebt nog één plaat de tijd, nog 3 minuten om precies om je stem uit te brengen. Tijdens Train and Mermaid.

0: Rain was dat, en Mermaid uit het jaar 2013. Ik denk het was 2013. Ja, zeker. Belangrijk dat je het goede jaartal.
1: Zeker.
0: Ja, je kijkt me zo aan van, joh, maak je niet zo druk.
1: Precies, al die jaartallen.
0: Al die jaartallen, maar ja, ik vind altijd leuk om erbij. Want dan kun je het een beetje plaatsen, hè, zo'n plaats. Van wanneer was het ook alweer? Ik vind het altijd leuk, maar goed. Uit 1982 is How Many Times van Lordy Spee, afslag 1. En Ann Lee was een stuk later, Two Times, afslag 2. Welke gaan we draaien?
1: Oh, er is heerlijk gestemd, Rijntjan. En om te beginnen zegt Barry, doet je aan je jeugd denken, deze plaat dus. En je hoort haar nooit meer, dus doe maar afslag 2. En ook Ton die zegt afslag 2. Annelies zegt dan weer, we gaan zeker voor afslag 1. Wat een mooi nummer van Lordy Spee. Lordy Spee?
0: Spee. Ja. Nederlandse zangeres.
1: Spee, ja. Ja, want Leonard, nee, Wim, die wist vertellen, ze woont in Sittard, Geleen.
0: Ja, kan goed kloppen.
1: Dat kan.
0: Ik heb haar adres niet, maar het zou kunnen.
1: Nou ja, misschien weet Wim meer. Maar ook Raymond en Guido, die kiezen voor afslag 1. Arita, John, Wilfried, Regina, Tony, Nora en Bart zeggen dan weer afslag 2. En de rest gaat eigenlijk voor afslag 1. Alkeline, Nel, Simona, Hans, Astrid, Phil. Raymond uit Den Haag zegt, doe maar afslag 1. Heb ik lang niet gehoord. Corrie, Edwin, Dave zegt afslag 1. Zo lieflijk, relaxed. De andere is met dit weer te heet. Jeroen en Sandra. Ada, afslag 1. Het leven.

0: Doris P. was een Amerikaanse zangeres met een Nederlandse man. Nou, ik heb toch even onderzoek gedaan naar aanleiding van dat appje van Wim.
1: Ja.
0: En ze woont inderdaad al heel lang in Geleen, in Limburg.
1: Wat leuk.
0: Ja, moet toch even onderzoeken, dan weten we het allemaal.
1: Ja, dus zeker.
0: How Many Times was afslag 1 duidelijk met een grotere meerderheid gekozen. En zometeen een hele moeilijke keuze. Maar wat betreft de lekker lange laatste hoor je over na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten.

0: en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
1: Het is nu 6:30. Dit is Radio Rijnmond.
2: Ja, nog één file.
1: Eén file nog.
2: Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk.
1: Het is de hele dag zonnig geweest. Dat blijft het ook de komende uren nog. Het is ook echt warm hoor. Het blijft de hele avond warm. Tussen de 32 en 34 graden is het momenteel. En het zal vanavond niet veel minder worden. Vannacht dan zakt de temperatuur naar een graad of 20. En morgen dan warmt het weer snel op in de ochtend. Rond de middag is het weer tussen de 29 en 34 graden. Pas in de loop van de middag koelt het langzaam weer een beetje af. En in het weekend wordt het duidelijk wat minder warm. Zaterdag nog tussen de 23 en 28. Zondag tussen de 21 en 24 als middagtemperatuur. En let op, er kan zelfs een bui vallen in het weekend. Wie weet, wie weet. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Aris.
3: We zouden het na alle nieuws over de ontploffing in de Botlek alweer bijna vergeten. Maar er was nog iets aan de hand in de Rotterdamse haven vandaag. Een grote stroomstoring waarbij meerdere bedrijven last hadden. Rond 2:30 was de storing voorbij. En daarna zijn de bedrijven 1 voor 1 en stapje voor stapje weer opgestart. En dat was even na 6:00 vanmiddag pas klaar. Als gevolg van de storing vanochtend moest de raffinaderij van ExxonMobil afwakkelen. PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was al op jonge leeftijd wethouder in Groningen. In 1981 kwam hij in de Tweede Kamer. 8 jaar later werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In de jaren 90 was hij 4 jaar fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer. Daarna verruilde hij het Binnenhof voor het burgemeesterschap in Groningen. Dat bleef hij tot 2009. Jacques Wallage was 79 jaar. Er is over Vincent van Gogh al veel bekend, maar toch vinden onderzoekers af en toe weer iets nieuws. De kunstenaar die blijkt zo kritisch op zijn eigen werk te zijn geweest dat hij maar 15% van zijn schilderijen heeft gesigneerd. Dat heeft het Van Gogh Museum uitgezocht. Alle schilderijen die hij niet van een handtekening had voorzien, die vond hij weinig meer dan een vingeroefening. En als hij dan een krabbel zette, dan was het vaak weinig meer dan Vincent. Maar dat was dan weer omdat hij een moeizame band had met vader Van Gogh.
1: Dankjewel, Aris.
4: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
1: Zometeen de lekker lange laatste. Nu Jennifer Paige.
4: Radio met een grote R.

0: Jennifer Page was dat. One Hit Wonder Crush was haar grote hit. 6 minuten over 6:30. Afslag Rijnmond. Dames en heren, jongens en meisjes, ga er maar even goed voor zitten. Want het is weer tijd voor...
1: De Lekker Lange Laatste.
0: De Lekker Lange Laatste. En deze zomer geven we allerlei Lekker Lange Laatste platen een tweede kans. Want we zijn hier nu al 1,5 jaar mee bezig met die Lekker Lange Laatste. En dat betekent dat er ook in de loop van die 1,5 jaar... heel veel hele goede platen zijn afgevallen. Waaronder zelfs platen van grootheden als Bruce Springsteen en Michael Jackson. En nou ja, al die goede platen die verdienen toch eigenlijk wel een tweede kans. Dus dat doen we deze zomer, doen we nog tot eind deze maand. Vandaag heb ik dus Bruce Springsteen en Michael Jackson meegenomen... die de vorige keer net niet gered hebben. Ik weet niet meer waarom dat was. Maar goed, de concurrentie is soms moordend als het gaat om de Lekker Lange Laatste.
1: Ja.
0: Dus nou, geef ze nog een tweede kans. Bruce Springsteen, Lekker Lang, de Lekker Lange versie van Human Touch. Of Michael Jackson, de Lekker Lange versie van Man in the Mirror. Oh, moeilijk.
2: Afslag 1. De Lekker Lange Laatste. Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, jongens, zeg het maar. Allebei zo goed. Maar welke moeten we zo meteen vlak voor 7 gaan draaien? De lekker lange versie van Human Touch, Bruce Springsteen. Dat is afslag 1. De lekker lange versie van Man in the Mirror. Dan heb je het over Michael Jackson. Dat is afslag 2. Wij weten echt niet. Geen idee wat het moet worden. Wij vinden het ook spannend. En jij moet ons even helpen door te zeggen welke moet.

0: and Love, OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark. En daarvoor hoorde je Silk Sonic, oftewel Bruno Mars en Anderson .Paak met Skate. Bijna 7:15, er wordt druk gestemd voor afslag 1, afslag 2. En het gaat akelig gelijk op. Het gaat echt weer spannend worden. Dus belangrijk dat je nog even je stem laat horen. Want het gaat tussen Bruce Springsteen of Michael Jackson.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Allebei zo goed en wij kunnen niet kiezen. Jij hopelijk wel via de Rijnmond app. Afslag 1 is de lange versie van Human Touch, Bruce Springsteen. Afslag 2, de lange versie van Man in the Mirror van Michael Jackson. Stuur ons een appje met jouw keuze.

0: Lifehouse was dat op Radio Rijnmond. En Halfway Gone, dat loopt alweer tegen 7:10. We moeten ons gaan bezighouden met de lekker lange laatste. We hebben een onmogelijke keuze vandaag tussen twee grootheden. Een nummer van Bruce Springsteen uit 1992. Human Touch in een lange versie. Of uit 1988, Michael Jackson. Man in the Mirror in een lange versie. Zijn we tot een beslissing gekomen, Feza?
1: Jazeker.
0: Ja, oh, vertel.
1: Annelies zegt afslag 2 en ook Tony zegt nummer 2, afslag 2. Dus zelf ook vaak gezongen in Popcore ooit.
0: Oh ja.
1: En Guido zegt dan weer 1. Raymond zegt nou, deze is makkelijk. Speciaal voor jou, Rijntjan, afslag 1 natuurlijk. En Angeline zegt natuurlijk afslag 1. Bruce, the boss. Hem een paar keer in concert gezien. En hij blijft gewoon de beste. Jeroen en Sandra zeggen dan weer 2. Simona en Hans ook. En Ton en Astrid en Els zeggen afslag 1.
0: Ja.
1: Arita zegt 2 gigantjes, toch ga ik voor Michael Jackson.
0: Ja.
1: Bart en Erik kiezen daar ook voor.
0: Ja.
1: En Regina zegt afslag 1 en Phil ook. En Ada zegt mijn lief gaat voor Bruce Springsteen, groot fan. Ria gaat voor afslag 2 en ook Nora zegt ik hoop dat Michael deze keer wel wint, afslag 2. En nou, dan gaan er toch meer mensen voor afslag 1. Phil had ik al genoemd. Ja, Phil had ik genoemd. Danny gaat voor afslag 1. Anja gaat voor afslag 1. Corrie zegt de vorige keer ook al op Bruce gestemd. Dus afslag 1. He is the boss. Dus ja, de. En Bas en Jan en Wilfried ook. Dan zegt, zeggen Jan en Yvonne, lieve Feza, we gaan weer stemmen. We nemen geen risico's vanavond. Yvonne gaat voor afslag 1 en Jan gaat voor afslag 2. Nel, Dave en Angelina ook 2. Edwin zegt, er is tenslotte maar 1 bos, dus we gaan voor afslag 1. En Ati zegt, wel heel lief, natuurlijk ga ik voor afslag 1. Bruce Springsteen, make my day, please.
0: Make my day, please. Ja, we gaan terug naar 1992. Toen kwam Bruce Springsteen met 2 cd's tegelijk uit. De ene heette Human Touch en de andere heette Lucky Days. Maar uiteindelijk bleek Human Touch de meest succesvolle cd. En dit is de titelsong in de albumversie, want het is de lekker lange laatste. Hier is de boss, hier is Human Touch.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: Lekker. Lange laatste.
1: Share a little of the human touch. Feel a little of the human touch. Give a little of the human touch. Lekker lang, Bruce Springsteen. Tot slot van Afslag Rijnmond. Het zit er alweer op.
2: Jij bent lekker vrij.
1: Ja.
2: Lekker hoor.
1: Morgen tussen 4 en 7 Feza met Teun natuurlijk.
2: Ja.
1: En wij weer met z'n tweeën komende maandag. Ik heb er nu alweer zin in. Dus ik zeg alvast fijn weekend. Tot maandag.
2: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: Het is 7 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een Rotterdammer van 16 en drie andere jonge terrorismeverdachten blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is verlengd met 30 dagen, laat de rechtbank van Rotterdam weten. De vier werden eind vorige maand opgepakt na een tip van de AIVD. Twee van hen waren eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De derde is ook verdacht in een ander terrorismeonderzoek en moet daarvoor nog voor de rechter verschijnen. Waar en wanneer de vier verdachten een aanslag zouden hebben willen plegen, kan justitie nog niet zeggen. Waterschappen en het kabinet zijn overvallen door de droogte. Ze hadden niet gedacht dat er zo snel problemen zouden ontstaan, heeft minister Karremans gezegd. De situatie is ernstig, vindt Karremans. Het aantal bedrijven dat last krijgt van de gevolgen van de droogte neemt steeds verder toe. Door de lage waterstand krijgt de scheepvaart het moeilijk. Sommige bedrijven kunnen geen afval meer lozen. En tuinders kunnen hun planten geen water meer geven. Volgens Karremans doen de waterschappen er alles aan om het water zo goed mogelijk te verdelen. De marechaussee heeft vier mannen aangehouden in een groot onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol. De verdachten komen uit Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. De vier werkten bij de afhandeling van luchtvracht op de luchthaven. Hoeveel drugs ze hebben ingevoerd kan de marechaussee nog niet zeggen. Er zijn deze week meerdere woningen en loodsen doorzocht. En daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. PvdA-politicus Jacques Vallagen is overleden. Vallagen was al op jonge leeftijd wethouder in Groningen. In 1981 kwam hij in de Tweede Kamer. 8 jaar later werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In de jaren 90 was hij fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer. Na 4 jaar verruilde hij het Binnenhof voor het burgemeesterschap in Groningen. En dat bleef hij doen tot 2009. Jacques Wallager was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het lang warm. En uiteindelijk zakt de temperatuur dan tot een graad of 20. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen van 28 tot 33 graden. In de loop van de middag wel een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
0: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
0: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem.
1: Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja, meneer Van Ooydonk.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig?

ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit Van Eigen Bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Het is 8 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Edis naar achter. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam is brand uitgebroken. Het vuur begon even voor 7:30. Bij de brand komt veel rook vrij en die trekt ook omliggende woningen binnen en die zijn ontruimd. De brandweer heeft extra auto's en mensen naar de Nieuwe Binnenweg gestuurd. Wie last heeft van de rook moet ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten. De oorzaak van de brand aan de Nieuwe Binnenweg is niet bekend. Of er mensen gewond zijn geraakt is ook nog niet te zeggen. Een Rotterdammer van 16 en 3 andere jonge terrorismeverdachten blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is verlengd met 30 dagen, laat de rechtbank van Rotterdam weten. De 4 werden eind vorige maand opgepakt na een tip van de AIVD. 2 van hen waren eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De 3e is ook verdachte in een ander terrorismeonderzoek en moet daarvoor nog voor de rechter verschijnen. Waar en wanneer de 4 verdachten een aanslag zouden hebben willen plegen, kan justitie nog niet zeggen. De vele waarschuwingen voorafgaand aan de zonsverduistering gisteravond hebben gewerkt, zegt oogarts Ike Schouten van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Veel mensen die naar de eclipse hebben gekeken, hadden een speciaal brilletje op en daardoor viel het aantal gewonden mee.
8: Wij hebben 3 patiënten gezien in het oogziekenhuis met klachten. En waren er 2 vielen uiteindelijk helemaal mee. Die bleken eigenlijk geen schade aan het netvlies te hebben. En 1 iemand heeft helaas toch een paar keer met alleen een zonnebril op in de zon gekeken. En daarvan schade aan het netvlies. Ja, dus wij zijn eigenlijk super blij met hoeveel aandacht er is geweest voor de veiligheid. En ja, wij hebben echt de indruk dat mensen dat heel goed hebben begrepen en goed hebben opgevolgd.
7: Nog eens 7 mensen hebben gebeld om hun klachten voor te leggen aan het oogziekenhuis. Mensen zagen vlekjes of hebben een branderig gevoel. Maar die klachten trekken vanzelf weer weg, zegt de oogarts. Het weer vanavond en vannacht blijft het lang warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur tot een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig. Temperaturen dan van 28 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. In de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
11: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Radio Rijnmond. Elke
0: De doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang. Ethisch na 8.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. 90's naar 9 is zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Alice van Meteren. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. En dat moet extra voorzichtig, omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. Vanwege de brand kunnen de tramlijnen 4 en 6 er niet langs. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is toch nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. Ook de oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant, naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt en 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Bouwvakkers hebben bij een renovatie van een gebouw in het Belgische Dendermonde een goudschat gevonden. In de kelder van een centrum voor maatschappelijk werk bleek een kist te zijn ingemetseld. En daar zaten goudstaven en munten in ter waarde van 9 miljoen euro. Hoe het goud in de kelder van het gebouw terecht is gekomen, onderzoekt de Belgische justitie nog. Als het goud echt van het centrum blijkt te zijn, gaat de opbrengst naar dak- en thuislozen van Dendermonde. Zo heeft het centrum laten weten. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur tot een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig, temperaturen dan van 28 tot 33 graden. En in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
1: Is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

Van beats tot akoestisch en van spijkerjasjes tot kale koppies. Radio Rijnmond gaat een uur lang non-stop terug in de tijd met de 90's na negenen.

0: Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.
1: Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer gaat vloeren en het dak slopen van een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam. Dat is nodig om te controleren of het vuur daar helemaal uit is. In het Mediterraanse restaurant was rond 7:30 brand uitgebroken. Inmiddels zijn er geen vlammen meer te zien. Bij de brand kwam veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Mogelijk is er asbest vrijgekomen bij de brand in het centrum van Rotterdam. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Die begint maandag. Er wordt dan via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. De NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt de NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. Ook de oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt en 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af naar een graad of 20. Het is vannacht helder. Morgen hebben we, net als vandaag, een warme dag, tropisch warm. Het kan dan opnieuw 33 tot 34 graden worden. In de loop van de dag draait de wind iets en dat brengt wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.